0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagt ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard.
2: Grand

0: voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start Van Hekken naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Oom Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
1: Sportradio.
2: Sportradio. Zee!

0: zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Grand Prix Radio. Je suis désolé.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mukova. Mukova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had de eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. Grand Prix Race.

0: 2 in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Toto Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Meer sport. Meer muziek. Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagt ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Enjoy this trip.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works. Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio.

0: Free Radio is sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij in 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. De eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Hekken staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekken naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Oom Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mukova. Mukova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had de eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar gewonde bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Het schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan. Onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts, de kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied en is al dagen een hit op de streamingdiensten. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog. Dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Erwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club na de degradatie uit de Eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
5: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
6: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voor de NT Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Toto Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
9: Oeh, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagt ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hoor, deze is heet.
1: Oeh. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000.
12: Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
18: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
19: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
20: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
22: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Goedemorgen allemaal.
25: Oh.
2: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio in de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. Twee dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië. Het werd 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis twee oude bekenden uit de Eredivisie, Kökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien en het wordt 16 tot 19 graden.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
9: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Hekke staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekke naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekke in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekke is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Oom Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Hey.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mugova. Mugova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had de eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei, ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek uit metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
17: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
1: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Grand Prix Radio.
24: Rob van Zomeren.
25: Ja, goedemorgen. 5:05. Het lijkt erop alsof we Koffie en Classics eigenlijk altijd moeten beginnen met een gezond portie slaaptekort. Gisteravond natuurlijk die WK-voetbalwedstrijd tussen Brazilië en Marokko. Die moesten we natuurlijk uitkijken. Maar belangrijker nieuws, Frans Verschuren is terug.

0: Ik had dus die boordcomputer die gaat op een gegeven moment gewoon een beetje op hol. Als je luistert naar dat rietje dat we draaiden van Groovejet. Ja, als Groovejet Spiller zit het de tijd om 10 minuten over 10. Goedemorgen en hartelijk welkom. Dit is Koffie en Classics bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. En hij is er weer bij, onze eigen Björn Smit vanaf de redactie. Björn, goedemorgen.
1: Ja hoor, goedemorgen Rob.
0: We hebben ook Frans Verschuur, maar die heeft... Ik weet niet wat er met die man is, maar die heeft, die heeft altijd technische problemen. Ik bedoel, nu is zijn batterijtje weer leeg.
1: Ja, technisch is hij echt, ja.
0: Ik heb al eerder gezegd, alles naar de stoommachine is hem te veel geworden. Weet je, en dan moet jij weten, ik heb natuurlijk vroeger geraced in het team van Frans. En wat die man technisch allemaal met die auto's uithaalde om maar enigszins te kunnen marchanderen met de reglementen. Dat is, bijna wiskundig geniaal. En dan om een verbinding te maken, joh, dan heeft hij de grootst mogelijke problemen altijd. Maar goed,
1: dat is hogere wiskunde.
0: Ja, nou ja, het is geen hogere wiskunde. Het is namelijk on en off. Ik geef toe, dat is Engels.
1: Ja.
0: Maar dat zou toch moeten kunnen, laat mij. Hey jongens, het wordt een feestelijke uitzending, want er zit een bommetje vol. Vanavond de eerste WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. De World Cup of Darts. En natuurlijk bespreken we ook uitgebreid de Formule 1-kwalificatie in Barcelona. En praten we toe naar de race. Doen we niet alleen, zo meteen tweede uurtje. Blikken we ook even vooruit met Mijndrecht van Buren. Voordat we allemaal daar naartoe gaan, eerst even iets anders. We houden deze ochtend ook de ontwikkelingen scherp in de gaten. Dat is de 24 uur van Le Mans. Björn, hoe staat het ervoor met de Nederlanders? Het zijn er volgens mij 7 in totaal, hè?
1: 7 stuks inderdaad. Nou, best goed. Want Robin Vrijs die rijdt momenteel aan de leiding. We hebben dan ook nog Nick de Vries, zijn team. Hij zit toevallig niet in de auto, maar die staat op de derde plek. Heeft net de pits opgemaakt. In de LMP2 gaat het team van Richard Verschoor aan de leiding. En in de LMGT3 gaat het team van Nicky Kasberg aan de leiding. Dus het gaat eigenlijk voortreffelijk.
0: Ik zou bijna zeggen, we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. Maar ja, dus over het algemeen gaat dat over een andere sport. Ik heb alleen Renger even gemist, maar ik was ook even iets anders aan
1: Renger, ja. Ja, dat is, dat gaat ook niet zo goed eigenlijk. Hij staat laatste met 15 ronden achterstand. Dus,
0: Ik had gisteren natuurlijk ook in de uitzending. Hij vertelde al, ik verlang eigenlijk heel erg naar mijn hypercar. Hij rijdt nu in de LMP2. En dat is nog een auto die een klein stukje langzamer is dan de hypercar die hij gewend is. Maar goed, volgens nog crescendo met de Nederlandse deelname als het gaat om de 24 uur van Le Mans. Waar de finishvlag zo rond 4 uur, of exact vanmiddag om 4 uur zal vallen. Want het is tenslotte 24 uur de race. Dan gaan we terug naar de Formule 1. Waar mijn grote vriend, en wat gun ik hem met succes, George Russell, de pole position op zijn naam schreef. Derde in Barcelona, je zal het gezien hebben. Gevolgd door Lewis Hamilton, Kimi Antonelli. Max Verstappen kwalificeerde misschien wel beter dan verwacht op die 5e plek. Deze ochtend hebben we allerlei reacties na afloop van de kwalificatie. Laten we beginnen met George Russell, want dit kon hij wel gebruiken na die dramatisch afgelopen 2 weekenden. Waardoor hij nu iets speciaals uit de hoge hoed moest toveren om misschien toch nog kans te houden om wereldkampioen te worden. Nou, dat begint natuurlijk bij een pole position. En dus kreeg hij na afloop tegenover Sky Sports F1 de vraag hoeveel die pole voor hem betekent.
2: I mean, to be honest, more than just the pole position. I just had a big reset going into this weekend. And every lap from the start of FP1, we've been in the top 2 positions. And that is what I was most proud and happy about after such a tough run of results, obviously for various different reasons. Just a big reset and you never know how it's going to plan out, but just really felt my groove again, really felt comfortable in the car, very similar to how I felt at the start of the year, and then to get the results, just really grateful for the team and everyone who sort of stood by me in this these couple of weeks. You know, I've not looked at a single piece of data the whole weekend. You know, I've just driven the car and trusted my instincts, and that was a bit of a risk because you know, these cars are so complicated and you're always trying to find that next step of improvement, but that's what I've been doing with my team for the last few races. Kimi was performing so well and I did a bit of a copy paste of what was working for him and it wasn't working for me, so I was like, I need to trust my own gut here, and something was telling me I needed to go my own direction, and super glad I have. I think the race start is going to be important. You know, Lewis did an amazing lap today and really surprised all of us at his strong performance, so he's going to be in the fight, but a clean start, but there's going to be a lot of opportunities in the race, so I just want to see the checkered flag and get to the end of the race.
0: Honestly, I just want to see the checkered flag. Hij wil gewoon de finishvlag halen aan het eind van de race. Ja, dat is hem niet iedere keer gegund, maar weet je, ik vind dat er nog wel een klein uitvalbeurtje bij kan, toch? Het zal trouwens niet de eerste keer zijn, Björn. Kan je nog herinneren? 10 jaar geleden, hetzelfde circuit, Barcelona, 2 Mercedes'en.
1: Ja, dat was, laten we hopen dat het weer gebeurt. Zou toch mooi zijn, hè? Nou, dat we eindelijk de eerste overwinning van een ander team dan Mercedes krijgen dit seizoen.
0: Nou ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, laten we eerlijk zijn, als die 2 Mercedes er 10 jaar geleden niet afgeknald waren, dan weet ik niet of Verstappen toen die race gewonnen zou hebben. Maar goed, weet je, we kunnen de geschiedenis van dat betreft niet overdoen. En gelukkig maar. Even kijken. Even naar de Mercedes-teambaas. Toto Wolff, die heeft 2 coureurs die natuurlijk ook qua karakters en qua rijstijlen behoorlijk uit elkaar liggen. De jonge Antonelli en de ervaren Russell. Ja, hoe houdt Toto als teambaas zijn 2 coureurs tevreden?
3: I always try to be super balanced. Alain Prost once told me at the beginning of my time in Mercedes, I asked him what went wrong between Senna and you, and he said that the team was never transparent. We never knew who is the love child, and I tried to do the opposite. Pressure when pressure is necessary, and also the odd, put your finger out of your backside. But then
4: lovely image.
3: Lovely image, yeah. And on the other side, I also put my arm on. We all of us put our arm around them when they need the support. And I feel that I'm happy to hear that, because none of them can say we are not giving them equal treatment, equal support, equal love. And I'm generally very impressed, because when you look at Kimi, Sunday night he wins the Monaco Grand Prix. We go to the gala. What does he do? No, there's no drinking, there's no partying. Next day he's fishing with my 9-year-old all day. Complete relaxation. He doesn't bother about the girlfriend, about nightclubs or beach clubs. I think he sets the level at the moment. And it's about marginal gains, every marginal gains. And on the other side, George is in a little bit the same situation. He has his girlfriend, and they keep between themselves. And how can I say? It's just they're pushing each other so much that there is no giving up of the tiny margin. May the best man win.
0: May the best man win. Ja, laten we deze ochtend nog veel meer reacties horen. Toto Wolff stond voor de microfoon van Sky Sports F1. Zometeen hoor je nog Charles Leclerc en Max Verstappen. Dit is...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Dat is allemaal ontgoocheling natuurlijk, als je erachter komt dat hij somebody else's guy is. Oh, oh. Drama voor Jocelyn Brown. Maar fijne deuden, want dit is Koffie en Classics bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En nog heel veel meer fijne klanken. Maar natuurlijk, het hoofdingrediënt van Koffie en Classics zal altijd de sport zijn. En ja, ja, mensen, de grote dag is eindelijk aangebroken. Vanavond speelt Nederland eindelijk hun eerste groepswedstrijd tegen Japan. Gaat om het wereldkampioenschap 2026. Op die wedstrijd blikken we zometeen vooruit. Zometeen komt Ronald Koeman hier nog aan het woord. Afgelopen dag was er nou nog een laatste persconferentie voor die wedstrijd. Eerst nog even terug naar alle gebeurtenissen rondom het voetbal de afgelopen 24 uur. Want er waren maar liefst 4 wedstrijden gisteravond, Björn. Hoe zijn die verlopen?
1: Ja, we begonnen allemaal gisteravond om 9 uur met Qatar tegen Zwitserland. Dat toch wel opvallend, verrassend in 1-1 eindigde. Zwitserland toch wel de gedoodverfde favoriet in die pool met Canada, Qatar en Bosnië-Herzegovina. 1-1 dus, toch een matige start voor Zwitserland. Toen hadden we om 12 uur natuurlijk toch wel een van de mooiste groepswedstrijden, denk ik, van dit WK. Brazilië tegen Marokko, ook die eindigde in 1-1. Doelpunt van Saibari nog. Verder hadden we dan nog om 3 uur 's ochtends. Voor de mensen, ik denk niet dat heel veel mensen dat kijken. Maar je weet het niet, hè. Zaterdag op zondagavond. Heel veel mensen hebben toch zondag niet zoveel te doen. Dus ga lekker. Eindigde in 1-0 voor Schotland. En dan vanmorgen vroeg om 6 uur 's ochtends nog Australië tegen Turkije. Dat was ook wel een verrassing. Turkije, groepsfavoriet. Maar die werd gewoon 2-0 verslagen door Australië. Die toch eigenlijk wel ook bestempeld werd als de slechtste in die pool.
0: Ja, één zwaluw maakt nog geen zomer, zeggen ze dan. Maar de veel voor de Turkse aanhang, even weinig te tutteren. Ging even niet tutteren. Trouwens, Emil, je had het over dat doelpunt van Saibari als het ging om de wedstrijd Brazilië tegen Marokko. Maar ik vond dat doelpunt van Venetië is ook wel mooi, hoor.
1: Zo.
0: Even naar binnen draaien. Wappa, we hingen in de hoek, zeg. Nou, volgens mij, Björn, ik weet niet wat er aan de hand is, maar sinds wij dit programma Koffie en Classics doen in het weekend bij Grand Prix Radio, lijkt het wel of we altijd zeker op die zondag met chronisch slaaptekort aan die wedstrijd, aan de uitzending moeten beginnen. Want we hadden de 24-uur-race toen op de Nürburgring. Toen hadden we weer een bokswedstrijd met Rico. En nu weer het WK voetbal. Een mens doet geen oog dicht.
1: Nee, en je moet kijken en dan moeten we ook nog deze show voorbereiden.
0: Man.
1: Maar we hebben het er allemaal voor over.
0: En jij hebt gisteravond natuurlijk ook nog verschrikkelijk de beesten uitgehangen bij een of ander, wat was het?
1: Een festival, ja.
0: Ja, zie je wel.
1: In de Zaanstreek, ja.
0: Ja. Nou, dat hoort weer een penicillinekeurtje.
1: Maar goed, dus ik heb er denk ik 3-4 uur geslapen.
0: Ja, dat is zat op jouw leeftijd.
1: Ja, lekker, hè?
0: Je bent 14, kom. Het was wel de op papier de mooiste groepwedstrijd van het WK. De wedstrijd tussen Marokko en Brazilië eindigde dus in een gelijkspel. PSV'er Ismaël Saibari had hem al aan, Björn, die het doelpunt maakte voor Marokko tijdens zijn WK-debuut. Na afloop reageerde Saibari voor de microfoon van de NOS. Tevreden met het gelijkspel?
2: Nee, wij gingen vol voor de winst. Eigenlijk, we proberen elke wedstrijd te winnen. Uiteindelijk, Brazilië is ook gewoon een goede ploeg. Dus het was een evenwichtige wedstrijd. En ik denk dat als je op het einde kijkt, dat het een logische uitslag is.
0: Ja, toch wel een logische uitslag, die 1-1 tussen Brazilië en Marokko. Dan gaan we snel door naar het voetbal van vandaag. Want naast Oranje komt ook, daar is ook een beetje Oranje, Curaçao met Dik Advocaat in actie tegen Duitsland. Ja, laat eerlijk zijn. Op papier geeft je Curaçao niet heel veel kans ten opzichte van zo'n voetbalgrootmacht. Toch gaf Advocaat tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd aan dat hij toch wel kansen ziet tegen de Mannschaft.
3: We weten natuurlijk dat we tegen een uitstekende ploeg spelen, Duitsland. Duitsland zal waarschijnlijk ook de dominante partij zijn. En daar moeten wij iets tegenover zetten. Dus het is niet zo dat we alleen maar naar achteren lopen. We gaan zeker ook proberen om de ruimte die Duitsland ook afgeeft, om die te benutten. En wij willen iedere ploeg tegen wie we spelen het zo moeilijk mogelijk maken. En dat gaan we morgen ook doen. En het gebeurt zelfs nog wel eens dat een heel klein clubje, een amateurclub, wint van een topclub. Dat in Nederland gebeurt dat regelmatig. Dus wij zijn een heel klein landje vergeleken met Duitsland. Maar we gaan het ze heel moeilijk maken, omdat we echt een vervelende ploeg zijn om tegen te spelen.
0: Ja, er zijn nog meer voorbeelden. Hè? David tegen Goliath. Wat dacht je van Calimero? Ja. Zij zijn groot en ik is klein. Geen vertrouwen, althans geen gebrek aan vertrouwen bij Dik Advocaat. Vanavond om 7 uur. Dat is wel lekker qua Nederlandse tijd. De aftrap van Curaçao tegen Duitsland. Dat is een mooi opwarmertje voor de wedstrijd waar we allemaal rijkhalsend naar uitkijken. Vanavond om 10 uur de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Dat en nog veel meer in het vervolg van Koffie en Classics. Na de break.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier. Gezien.

0: de Blue Boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: Grand Prix Radio.
6: Rob van Zomeren.
7: Goedemorgen, 4:30, het vervolg van Koffie en Classics. Zometeen Formule 1. Met reacties naar de kwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Maar als beloofd zoomen we zometeen eerst nog even verder in op het Nederlands elftal met Jan-Paul van Hekken.
5: Grand Prix Radio.

Armstrong. Ja, natuurlijk wel. Zo nu dan in wisselende bezetting. Maar ja, dat is nou eenmaal de tand destijds die aan alles en iedereen knaagt. Maar knap toch, want dan waren ze ineens weer met een andere hit. Treat Her Like a Lady. Je hoorde de Temptations bij Grand Prix Radio. Dit is...

0: hoop gezegd, geschreven, gespeculeerd. En nu is het dan eindelijk tijd voor de eerste antwoorden. Hoe gaat Oranje uit de startblokken komen tegen de op papieren zwaarste tegenstander in deze pool? De oefenwedstrijden waren niet heel hoopgevend en dus hoor je ook wel twijfel. Bijvoorbeeld onder het Nederlandse volk, beter bekend als bijna 18 miljoen bondscoaches. En dus de vraag aan Jan-Paul van Hekken. Hoe ze dat nou beleven, ooit kritiek in de groep?
1: Nou, ik snap dat ook wel, dat gevoel er is. Want wij hadden het zelf natuurlijk ook van het viel een beetje tegen in de laatste twee oefenwedstrijden. En natuurlijk zijn er ook redenen voor. En gelukkig zijn die redenen er ook, want dan zou het nog zorgbaarder zijn. Of zorgwekkender zijn, sorry. Alleen, wat ik zeg, de laatste paar dagen waren echt goede trainingen. En iedereen heeft dat goede gevoel. En we hebben ook wel tegen elkaar gezegd, hey boys, moet wel een stukje beter. En ik denk dat je dat ook wel kon zien in de afgelopen dagen. En natuurlijk moet je het zondag laten zien. Want dan, dan is het gewoon matchday en dan moet je er staan.
0: Ja, en zo is het ook. Je hoort Jan-Paul van Hekken voor de microfoon van NOS. Hopelijk zorgt die slechte generaal uiteindelijk voor een goed WK. Voor Van Hekken zal het ook zijn WK-debuut worden. Sterker nog, na het afvallen van Jurriën Timber in de verdediging zal Van Hekken waarschijnlijk dé aangewezen man zijn om naast Virgil van Dijk de boel achterin dicht te houden. Ook bijzonder, hij kan vanavond de eerste Zeeuw in een WK-wedstrijd worden sinds Peter van Vossen in 1994. De hele provincie leeft mee. Arnhem-Muiden, het geboortestadje van Hekken en Poortvliet, staat op zijn kop. Op weg naar het trainingskamp van Oranje werd Van Hekken eind mei begeleid door luid applaus en knallend vuurwerk. Dus moeten we even aan Jan-Paul vragen of die support nog iets extra's losmaakt bij hem?
1: Nou ja, tuurlijk. Ik voel enorm trots sowieso voor Nederland. Maar ook voor Zeeland. Omdat ik weet dat het heel speciaal is dat er heel weinig Zeeuwen het Nederlands elftal überhaupt hebben gehaald. En wat je zegt, de laatste 26 jaar niemand op een WK heeft gestaan überhaupt in het Nederlands elftal. Dus dat voelt heel speciaal. En als ik zie hoe de mensen meeleven, is dat natuurlijk geweldig.
0: Ja, dan maakt Jan-Paul waarschijnlijk ook zijn debuut vanavond. Over de mogelijke opstelling gesproken. Zijn er updates over Verbrugge? Updates over Memphis Depay, Björn?
2: Ja, zeker. Bart Verbrugge die staat vanavond gewoon onder de lat. Ondanks die heupblessure die hij opliep in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Dat is allemaal nu... Hij is gewoon fit genoeg om te kunnen starten. Evenals Memphis Depay. Ronald Koeman heeft aangegeven dat ook hij gewoon 100% fit is. En in principe in de basis zou kunnen starten. Of dat het geval zal zijn, dat is nog maar de vraag. Maar het is in ieder geval zeker dat Bart Verbrugge onder de lat gaat staan vanavond.
0: Nou ja, dan zal waarschijnlijk Malen denk ik wel in de spits staan. Ik denk dat dat geen twijfelgevalletje is. Maar dan moet je ze wel een keertje inschoppen, zeg.
2: Ja, dat zou wel helpen.
0: Ja, weet je, je hebt één taak. Nou goed, zometeen in Koffie & Classics blikken we verder vooruit op de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Je hoort zometeen de bondscoach nog, Ronald Koeman. Die gaf de afgelopen nacht, hij kon waarschijnlijk de slaap niet vatten, ook nog een persconferentie. En dat deed hij natuurlijk in de aanloop naar de wedstrijd tegen Japan. Je luistert naar Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio.

0: een nummer met een boodschap. Except for the Pope, maybe in Rome. Joan Osborne. In One of Us bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, vroeger reisde ik altijd, gewoon weer een kleine anekdote, reisde ik altijd met het openbaar vervoer naar school. Ja, Frans, school. Ik heb wel degelijk een schoolopleiding gevolgd.
1: Ja, ja, zal de kleuterschool zijn geweest, of niet?
0: Ik denk al, hij komt vast wel met een gepaste opmerking. Maar ja, inderdaad, en in tegenstelling tot jouw opleiding heb ik de kleuterschool wel afgemaakt.
1: Ja, maar goed, mag die heb ik ook geslagen. Ja.
0: Ik had altijd tramlijn 25 en daarmee reisde ik dan naar school toe. En de bond tegen het vloeken had zeg maar reclameuitingen op de haltebordjes van de tram. En dat was de bond tegen het vloeken en die, daar stond op: spreek vrijmoedig over God, maar misbruik niet zijn naam. En dat was een mooie boodschap. Jaren geleden, ik heb het nog altijd onthouden. Dus toen Joan Osborne had over hem met een hoofdletter H geschreven, moest ik even daaraan terugdenken. Hey, we gaan terug naar de Formule 1. Want nou, je hoort het al, we hebben contact met Frans Verschuur. Frans, je batterijtje doet het weer.
1: Ja, goedemorgen. We zijn er weer vol bij, hè?
0: Ja, ja, ja. Ik schrok alleen even toen je zei van wacht even, ik pak even een nieuw batterijtje. Ik loop even de slaapkamer in. Ik denk, dat is gek. Waar komt het batterijtje, batterijtje vandaan, denk ik dan? Wacht. Ja. Ik zoom er verder niet al te veel over in. Heb jij gekeken naar de kwalificatie? Je was natuurlijk op vakantie.
1: Ja, nee, die heb ik gevolgd op de telefoon. Dat moet erbij zijn, hè? Ja.
0: Op de telefoon. Er zijn tegenwoordig ook dingen als iPads en weet je, dat is een wat groter beeldscherm. Maar goed, je hebt gekeken.
1: In de auto is dat moeilijk. In de auto is dat moeilijk.
0: Ja. Maar je kijkt gewoon telefoon
1: in de auto
0: terwijl je aan het rijden bent. Prima. Ja, nou goed. Hey, vertel even jouw eerste reactie na de kwalificatie.
1: Ja, ik vind het heel bijzonder dat Hamilton nu eindelijk het zogenaamde lek boven heeft. En dat hij tweede is, vind ik best wel goed. En Leclerc, die schijnbaar toch een beetje onder druk, maakt toch een foutje wat hij met zijn status eigenlijk niet mag.
0: Nee, ja, het gebeurde natuurlijk wel. We hebben zometeen trouwens zelf ook nog even aan het woord. Misschien was het wel het grootste moment uit die kwalificatie. Laten we eerlijk zijn, die crash van Charles Leclerc. Daarmee moeten we misschien ook wel zeggen, alweer een crash van Leclerc. Toch, Björn?
1: Ja, dat inderdaad.
0: Björn?
1: Hey, Björn?
2: Ja, ik ben Frans begon te praten, dus ik dacht, nou, die neemt het over.
0: Ja, maar als je de zwijgen oplegt, blijft hij lullen.
2: Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat hij in Monaco natuurlijk al 2 keer de muur ging tijdens de kwalificatie en de race. Dus 3 competitieve sessies en 3 keer gaat hij de muur in.
0: Ja, even luisteren wat hij zelf te zeggen had bij Sky Sports F1. Is hij trouwens oké naar die klapper, want die was best wel hard.
3: Yeah, I'm okay, thank you. I just feel very much ashamed to be here after a crash like that. What did I do? I released the brakes earlier. I tried to carry speed, I think, on the previous lap. I think we were close being the fastest car every corners apart from turn 4. I knew it was a weakness. I knew I had to make everything perfect for that lap. I tried. But I obviously regret it. And again, I feel very much ashamed. I mean, the last 2 races, Canada and Monaco, I was in very in a very tricky configuration to deal with, and that didn't make it easy, and Monaco ended the way it ended, and that was already very difficult to take and accept, knowing that I could do little with it. But this weekend there was none of that. The car was great, the feeling with the car was amazing, and I didn't deliver, and if anything, it's a lot worse than that. I put it into the wall, so there's no excuses. I just feel ashamed.
0: Okay, schaamrood op de kaken. Ja, zijn schaamrood past wel weer bij het Ferrari-rood, laten we eerlijk zijn. Goed, we horen wel dat het gevoel in ieder geval wel weer terug is in die auto. Ja, die crisis waarbij hij de muur invloog tegen Monaco, daar was natuurlijk op die plek ook van alles aan de hand. En met dat asfalt, dacht zelf dat het meer met de remmen van zijn Ferrari te maken had. Maar goed, heeft hij allemaal niks aan. Hij start vanaf de 10e startplek vandaag. Dan als zijn teamgenoot, die het dan wel weer geweldig heeft gedaan. Frans haalt het ook al aan. Lewis Hamilton. Die start namelijk naast George Russell op de eerste startrij. Lewis had dat zelf trouwens helemaal niet verwacht.
4: I couldn't believe once I came around in SP1 in Q1. The gap was so big. And I was thinking all weekend, I'm just, why am I half a second off? And I just was just a bit down everywhere. I struggled through 3, struggled through turn 9. And having that confidence in that high speed. But the engineers did a great job with the small adjustments on the setup. Before, for the first time actually ever, I left the track between P3 and qualifying. I was like, I've got to get out of here. And I went back to my motorhome. and I was just I was on the engineer call just on my phone, but I kind of went away and had a bit of a reset, came back, and I was able to somehow get back on it. So yeah, whatever it did, it worked.
0: Ja, tussendoor is hij gewoon even naar zijn motorhome gegaan, Frans.
1: Ja, en weet je wie er zat in dat motorhome? Die Kim Kardashian natuurlijk. Die heeft hem natuurlijk even toegesproken dat hij even zijn best moet doen. Want sinds hij omgaat met die Kim Kardashian, zit hij voor Leclerc.
0: Ja, ik dacht dat we na de gastendoekjes bij Jan Smit, dat we de ellende over handdoeken en dat soort dingen wel. Maar heb je het gevolg van jouw zoon? Waar is eigenlijk naartoe op vakantie?
1: Ja, ik was in Spanje.
0: Jij was in Spanje.
1: Ja, en ik heb dat handdoekje wat hij van Kimi pakt en heeft Kim weer op moeten sturen. Jongen, wat een gedoe, hè?
0: Ja, maar ik vond wel lachen dat ze bij het team van Mercedes daarna allemaal filmpjes gemaakt. Waarin kan dat? Antonelli zegt wel, heeft iemand mijn handdoek gezien? Heeft iemand toevallig mijn handdoek gezien? best wel grappig. Leuke filmpjes waren dat trouwens.
1: Ja, heel leuk. Ja, hey, super.
0: Verder om 3 uur gaan de lichten uit. We hebben trouwens hier bij Grand Prix Radio exclusief voor kijk.nl. Voorbeschouwing. Samen met Jack Plooy en Olaf Mol. Ja, een beetje als van ouds. 3:10 zullen zij beginnen met die. Met die voorbeschouwing. Wij beschouwen trouwens ook nog even voor. Straks bel ik nog even met Meindert van Buren. Want die heeft natuurlijk ook het een en ander gezien. En het is hem opgevallen tijdens de kwalificatie van gisteren. Dat doen we zometeen in de 2 uurtje Koffie en Classics. We hebben ook de reactie van Max Verstappen nog te goed. We blikken met Ronald Koeman nog vooruit op de eerste WK-wedstrijd van Oranje. En we bespreken ook nog de eerste wedstrijd van Nederland tijdens het World Cup of Darts.
1: Wat er ook nog kan gebeuren, Rob. Misschien heeft Ferrari het voordeel kwijt. Want ze hadden altijd zo'n geweldige start. Kijk, in Monaco hadden we maar een heel klein stukje tot de eerste bocht. Barcelona is een stukje veel langer. Maar we gaan zien of Mercedes dat bijgewerkt heeft. Zodat Ferrari niet meer die geweldige start hebben die ze normaal hebben. En of Mercedes dit bij kan houden. Dat is heel bijzonder.
0: Ja, ik geef toe, Monaco.
2: Ik ben een beetje bang voor Max.
1: Ja. Nou, daar.
2: Die lange run naar bocht 1.
0: Ja, weet ik niet. Ik bedoel, de ene is wel geruststellend. Veel slechter dan de start in Monaco kan vandaag niet.
1: Nee, toch? En dan hebben we natuurlijk deze week een update van de motoren gehad. Hè? Daar kunnen we het ook nog heel even over hebben.
0: Ja,
1: daar
0: kunnen we straks ook nog wel eventjes mee pakken. Kortom, dames en heren, hooggeëerd publiek, voldoende te bespreken. We zijn zometeen terug met een 2 uurtje Koffie en Classics hier bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ik zit er vol, zeg. Hemeltje lief. Krijgen we dat allemaal nog in 1 uurtje volgepropt? Ik denk het wel. En natuurlijk ook, qua klassiekers, mag deze niet ontbreken. Your Earth, Wind and Fire. Dit is hun Boogie Wonderland.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Het zou president Trump goed uitkomen, hij is jarig vandaag. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. En een veroordeelde datingfraudeur uit Amersfoort is weer actief, waarschuwt RTV Utrecht. Hij had vrouwen voor veel geld opgelicht en kreeg een verbod om datingapps te gebruiken. Maar zette via Tinder opnieuw een vrouw onder druk om hem geld te geven. Hij doet zich voor als importeur van parfum. Wolkenvelden af en toe zon. Van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knop het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1.000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1.000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Fijne verjaardag.
14: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
21: Verzorgingsarmoede maakt de wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
22: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
19: Dat gaan we vieren!
22: Aldi.
23: Grand Prix Radio.
24: Rob van Zomeren.
25: Goedemorgen, vooral gezellig dat ik erbij ben. Het is 6 minuten over 11, deel 2 van Coffee & Classics. We volgen natuurlijk ook de verrichtingen tijdens de 24 uur van Le Mans. Er was alleen niet heel veel te melden, want er was daar een vrij langdurige safety car situatie. Goedemorgen.

0: heb het wel eens vaker gezegd. Als je programma Koffie en Classics heeft, dan mogen die echte klassiekers dit ook niet ontbreken. Dit is dus waarin Something Happened on the Way to Heaven. Je hoort Phil Collins bij Grumpy Radio. Dit is jouw sportradio. Tweede uurtje Koffie en Classics. Ja, er is zo verschrikkelijk veel op sportgebied te beleven vandaag. Je weet bijna niet hoe je zeg maar de koe bij de horens moet vatten. Laten we beginnen bij een Le Mans update. Björn, jij volgt vanaf de redactie de verrichtingen tijdens de 24-uursrace. Vanmiddag om 4 uur valt daar de finishvlag. Hoe is de stand van zaken? Hoe staan de Nederlanders ervoor?
1: Nou, we hebben net een safety car van bijna een uur gehad. We zijn inmiddels net weer onderweg met de restart. Het leuke is van die safety car, dat is natuurlijk dat het veld weer dichter in elkaar sluit. Dus Robin Freins, die is hard aan het verdedigen ten opzichte van Norbert Nato, die vlak achter hem zit. Verder hebben we ook nog Richard Verschoor, die nog steeds aan de leiding rijdt in de LMP2-klasse. Ja. En Nicky Katsberg, zijn team, die rijdt ook nog aan de leiding in de LMGT3-klasse.
0: Nou, het is Richard Verschoor zijn debuut tijdens de 24 uur van Le Mans. Stel je voor dat hij die positie tot vanmiddag 4 uur werd vasthouden.
1: Het zou wel zijn, de winnen bij de buurt.
0: Oh. Ja, nou goed, we volgen in ieder geval hier in Koffie en Classics op de voet. En we hebben inmiddels ook contact met Meindert van Buren. Meindert, goedemorgen en gezellig dat jij even aanschuift.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Meindert, de 24 uur van Le Mans. Ik heb eigenlijk niet gekeken of jij die nou ook op je naam hebt staan.
2: Nee, die heb ik zeker niet op mijn naam staan. Frans wel, geloof ik.
0: Frans, heb jij wel gedaan?
3: Wij hebben hem gewonnen, hè?
0: Ja.
3: Met Jos Verstappen en Jeroen Blekemolen en Peter van Merkstein.
0: Ja, wanneer was dat?
3: 2008.
0: Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik had al moeite om jou te volgen toen we nog in het DTCC samen reden bij daglicht. In het donker lijkt het me helemaal lastig.
3: Nee, dat was heel goed. Dat is echt top georganiseerd. En Peter van Merkstein, alle EK's en Jos Verstappen natuurlijk, was heel goed in de regen.
0: Toen. Meindert, jij bent in principe vanmiddag ook de gast bij Rob Spijker tijdens de nabeschouwing op de race op het circuit Barcelona-Catalunya. We mogen het niet meer de grote prijs van Spanje noemen, want dat is vergeven aan een andere race die later in het seizoen gehouden wordt. Als we gaan racen in Madrid. Ik ga ervan uit dat jij op het circuit de Catalunya, Meindert, al wel een aantal keren wat kilometers hebt weggestampt.
2: Ja, dat zeker in de Formule Renault World Series bij Renault. In de 2 liter. Het circuit ken ik ongeveer als beter dan mijn binnenzak. Dus dat komt wel goed vanmiddag.
0: Voor jou nog verrassingen tijdens de kwalificatie?
2: Nou ja, ik vond dat toch Max wel weer er aardig bij zat. Ten opzichte van eigenlijk wat hij in de vrije training erbij zat. Want eerst was het gat toch wel 7/18. En later kon hij dat toch verkleinen richting de 2/3. Ik vond het erg dicht bij elkaar zitten allemaal.
0: Ja, op zich ook wel knap. Als je kijkt naar het begin van het seizoen. We zijn uiteindelijk maar een ratio 5-6 verder. Ik bedoel, daar zaten we nog dikke seconden ervan af. En nu, terwijl de andere teams qua progressie natuurlijk ook niet stilstaan. Is dat gat toch dicht tot, wat is het nu, 3,5/10 toch?
2: Ja, daarom. Dus het gat is erg klein. De Mercedes was ook niet zo oppermachtig, hè, want ze staan niet 1 en 2. Dus het is een lange run naar de eerste bocht. Daar verwacht ik persoonlijk ook wel wat van die Ferraris met die kleine turbo's die dan heel snel richting het einde van de eerste bocht gaan.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat als je kijkt naar bijvoorbeeld Kimi Antonelli, die blijft natuurlijk ook wel een klein beetje achter nu in vergelijking tot zijn prestaties tijdens de eerdere races. Kimi Antonelli die verscheen ook nog voor de microfoon van Sky Sports F1. En hij denkt zelf dat hij misschien een klein beetje, heel klein beetje te agressief aan het rijden was.
4: Yeah, I think I haven't felt good in the car. I haven't been able to adapt a little bit the driving style to the conditions we had this weekend. Because obviously it's a very... It's a track that doesn't forgive, especially because the tires, they struggle to last. Oh, sorry. They struggle to last over one lap. And I haven't been able to extract the maximum out of the tires over the whole lap. I think in the last Q3, I had a really strong lap up until turn 5. And then I just lost lots of time from there on. So I think, that was the thing. I've been overdriving a little bit and this is a weekend where you kind of need to drive slow to go fast and haven't done that well. But I think the race pace is stronger. It's better to be stronger. So hopefully tomorrow we'll have kind of the same good feeling and we can progress. We'll see. All to play for tomorrow.
0: Yeah, all to play for tomorrow. Terwijl tomorrow natuurlijk inmiddels al vandaag is. Wat vind jij van Antonelli op Barcelona, Meijer?
2: Nou, die had inderdaad een klein beetje gelijk over zichzelf. Goed dat hij in de spiegel kijkt, want uiteindelijk was hij in mijn ogen wel inderdaad iets aan het overdrijven. Her en der miste hij zijn apex. Hij kwam niet helemaal lekker uit met wat overstuurmomentjes. Dus ja, hij wilde natuurlijk graag voor zijn teamgenoot blijven, want hij heeft natuurlijk nogal een lekkere winnaarsstreak nu, 5 op rij. Ja, in de race moet hij het gewoon opnieuw proberen vanaf plek 3.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken vanmiddag. Ik denk dat George Russell nu niet heel makkelijk het kaas van zijn brood zal laten eten. Dus dat kan best wel een aardige knokpartij worden. En ik had het eerder, ik weet niet of je het gehoord hebt in het programma er al over, dat het ook precies 10 jaar geleden is dat 2 Mercedes elkaar eraf knalden op datzelfde circuit, Barcelona, wat uiteindelijk Max Verstappen zijn meden overwinning bracht. Zouden er vanmiddag weer 2 Mercedes'en zo met elkaar in gevecht gaan dat ze elkaar eraf knallen, Meijndert? Ik denk het niet, hè?
2: Ja, het zou toch wel wat zijn, hè? Ik denk het niet, want ik denk dat Toto wel van tevoren zegt, jongens, let even op het feit dat 10 jaar geleden de Rosberg en Hamilton zich eraf tetsen. We hebben nu 2 andere coureurs. Ik ga dit geintje niet nog een keer meemaken.
0: Ik weet ook, Toto Wolff, die zei ook in een interview toen Charles Leclerc er in die bocht afging, toen zei hij al, die bocht, die ken ik. Want dat was precies hetzelfde punt waar 10 jaar geleden de Mercedes eraf knalde. Jongens, zometeen praten we eventjes verder, want we hebben nog veel meer te bespreken hier bij Grand Prix Radio. Coffee.

0: blijft een geweldige band dit, Maroon 5. Die hoorde bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, Don't Wanna Know. Ze hebben ook eens een keertje een onvergetelijke bijdrage geleverd in het bijzijn van Ringo Starr en Paul McCartney aan een Beatles tribute die toen georganiseerd werd in Amerika. Koffie en Classics, dit is Grand Prix Radio. De klok wijst alweer 11:50 aan en ik heb Meindert van Buren aan de lijn. Vanmiddag doet hij samen met Rob Spijker hier na afloop van de race op het circuit. Catalunya, Barcelona, de nabeschouwing. Je had het net al over progressie bij Red Bull, Meindert.
1: Ja, dat klopt. Het ziet er een stuk beter uit. Maar de vrije trainingen waren nog niet echt heel erg om over naar huis te schrijven. Maar de kwalificatie deed Max het gewoon erg goed, vond ik. De spullen zijn gewoon dit jaar niet wat Mercedes heeft en wat Ferrari heeft. Maar als je dan toch binnen 3/10 komt, dan vind ik dat gewoon erg knap.
0: Ja, de teambaas, Laurent Mekies, die ziet trouwens die vooruitgang ook wel even. We gaan even naar hem luisteren.
2: You know, P5 and P6 are never going to be good. But it's fair to say we expected a bit of a reality check here. In Barcelona, because of the nature of the track, the long straight, the high-speed corners, we knew we are a bit weaker on this sort of layout. It's certainly not Monaco, and we had a rough time. FP1, FP2, FP3. Everybody has been fighting very hard to try to put the car in a better place. Extremely hot temperatures for everyone, and ultimately, no, we are not happy with the P5 or P6. However, the gap to Paul is probably the best we have had this season on this sort of track, 3.5 tenths. But it's a good indication that all the hard work that our people are putting is slowly but surely paying off.
0: In alle interviews, Meindert, die gegeven werden in de aanloop naar de race van vanmiddag, wordt er gesproken over de bandendegradatie, dat die een doorslaggevende rol gaat spelen. Heeft dat te maken met het asfalt op het circuit daar?
1: Ja, onder andere. Het is het asfalt, maar ook een beetje de baanlayout. Want het is natuurlijk allemaal high-speed bochten. Maar bocht 3 is bijvoorbeeld een hele lange rechte doordraaien. Nou, daar leun je enorm veel op de linkerkant. En dat is natuurlijk weer in de derde sector. De laatste 2 bochten zijn dat ook weer. Dus dat zijn hele hoge snelheidsbochten waar je enorm op die linkerkant leunt. Dus de linker voorband heeft het inderdaad hier in Barcelona erg zwaar.
0: En er zal ook de temperatuur, hè? Gisteren was de asfalttemperatuur boven de 50 graden, zal ook een rol spelen.
1: Dat speelt zeker een rol. Hoe warmer, hoe extremer die bandenslijtage is. Het asfalt is hier wat grover in Barcelona. Met die track layout, met die lange bochten. Dus ik verwacht echt in die bocht 3, de laatste 2 bochten, moet je echt een beetje gaan liften om die banden een beetje te gaan sparen.
0: Ja, ja, ik denk dat die banden tegen daar. Hoeveel pitstop denk jij? 1, 2?
1: 2, altijd.
0: Ja, 2. Max Verstappen die kwam ook nog voor de microfoon van Sky Sports F1. En hij kreeg natuurlijk ook de vraag, joh, P5, bedoel, valt dat tegen? Valt dat mee?
3: Actually, qualifying went quite a bit better than expected.

0: yeah, the gap was a lot smaller. So looking back, P5 looks decent, but actually we had a really good opportunity for P3 as well. But somehow in my final sector, it just started sliding too much. And then, you're just not following the normal line that you want to take. Also, I think it was only Oscar and me that did the lap before the red, and then you have like 10 minutes in the box, you probably lose a little bit of rhythm as well, which, yeah, it's not ideal in Q3. You want to do a lap, come in, refuel, put new tires, you know where you lost a little bit of time or not, and go out again. And when you're waiting around a bit, it's probably not ideal. But at the end, for us, it was much better. I mean, I went into qualifying thinking that we would be miles off and just be P7, P8, but this was promising.
1: Ja.
0: Well, we'll see how that goes tomorrow.
1: Ja, we gaan wel zien hoe het gaat vanmiddag. P7, P8 had hij eigenlijk in gedachten. Dan valt P5 natuurlijk wel mee. Meindert, jij hebt natuurlijk ook lang succesvol gereden in de Formule 2. Heeft dat inderdaad invloed op je als je lang in de pitbox moet staan vanwege een code rood?
2: Zeker, ja, Max praat natuurlijk een beetje over het ritme. Want normaal gesproken ga je uit in die laatste kwalificatie met een nieuwe set banden. Dan wil je die bankerlap neerzetten. Nou, die bankerlap zet je neer. Met dat gevoel ga je eigenlijk gelijk door naar de pitbox. Een nieuw setje eronder, refuelen en dan weer naar buiten. En daar zat dus een gat tussen van 10 minuten. Dat maakt het voor Max niet ideaal. En Max heeft alles nodig in de auto. Het ritme, zichzelf. Hij moet eigenlijk boven zichzelf uitstijgen om binnen die 3/10 te komen. En dan werkt zo'n rode vlag niet mee. Maar ja, aan de andere kant, je kan daarvoor vinden wat je vindt. Maar voor iedereen is dat exact hetzelfde.
1: Ja, is ook zo. Hadjar trouwens, excuus, die kwam na afloop ook nog voor de microfoon. En die was een beetje pissig op zichzelf. Die had ook al in de gaten dat hij zelf een foutje had gemaakt. Hij miste bijvoorbeeld in, ik dacht, bocht 10 de apex helemaal. En hij zei na afloop het volgende.
3: Yeah, not bad. I'm 700 away from P3. Being 700, I'm like, I could have found that somewhere. And I know where, so I turned one. Which was this from the apex. It didn't really help, so I'm a bit...
1: Hij is een bit pist. Ja, het was turn one, niet bocht 10. Ja, Frans, ik had het net met Meijner erover. Als je lang moet wachten in de pitbox. Met die endurance races, als je wisselt met je teamgenoot, dan heb je toch helemaal lange pauzes tussen zitten. Duurt het dan lang voordat je weer in de auto zit en je ritme teruggevonden hebt? Of gaat het vrij snel?
4: Dat is het eerste rondje alweer gelijk terug, het ritme. Maar dat komt omdat die snelheden zijn natuurlijk in de endurance race niet de kwalificatie rondje. Endurance race is alles heel houden, niks raken en vooral niet te veel op je banden leunen, want dan haal je het einde niet. Dus dat is gewoon gelijk het eerste rondje gewoon goed.
1: Ja, nou, we gaan het vanmiddag meemaken. Meijert, ik wil voor nu je bijdrage, daar wil ik je even voor bedanken. Hoor je vanmiddag bij Rob Spijker in de nabeschouwing hier bij Grand Prix Radio na de race op het circuit van Barcelona. En doe Rob Spijker de groeten van me.
2: Gaan we doen. Ik denk dat jij vast de groeten terugkrijgt.
1: Ja, warm gevoel. Heerlijk. Koffie en Classics, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En natuurlijk, de klassiekers blijven ook komen. Het is 4:04. Straks nog een Le Mans-update. Vandaag is de 24-uur-race aan de gang. Nu is het tijd voor It's a Love Thing. You heard the whispers.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
21: Grand Prix Radio.
0: Rob van Zomeren.
1: Met het laatste deel van Koffie en Classics van deze zondagmorgen. Zometeen nog wat dartnieuws voor je. Maar natuurlijk kijken we reikhalzend uit naar de wedstrijd van Nederland zelf wel. Vanavond om 10 uur de aftrap tegen Japan. Zometeen hier de bondscoach Ronald Koeman.

0: met zijn film Michael, dat er ook in de Nederlandse top 40 ineens weer liedjes opduiken van diezelfde Michael Jackson. Ik zag bijvoorbeeld in de laatste top 40 van deze week zag ik ineens Billie Jean weer op nummer 24 staan. Wij kozen in Coffee and Classics bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, voor een andere. Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. Ik ga even schakelen met Björn op de redactie. Vraag of er nog iets te melden is met betrekking tot de 24-uursrace van Le Mans.
1: Nou, Robert Freins heeft net de leidende positie uit handen gegeven. Hij heeft namelijk een pitstop gemaakt. Hij zit op een net iets andere strategie dan de auto's omheen. Gebeurde nog wel wat opvallends bij het ingaan van de pitstraat. Hij schoot even rechtdoor. Je hebt dus, zeg maar, een chicane bij het ingaan van die pitstraat. En die sneed hij even af door het grind. Maar inmiddels heeft hij zijn weg weer vervolgd. Andere leiders zijn nu binnen voor hun pitstop. Freins is ook in de auto gebleven. En dan de Vries, de auto van de Vries, die is ook net naar binnen geweest. Die rijdt nu op de derde plek. Is ook nog steeds zicht op het podium. Dan gaan we naar LMP2. Richard Verschoor, zijn team, leidt ook nog steeds aan de leiding. Achterstand op de NMT is niet heel groot. Maar die kans op de overwinning die lijkt toch steeds dichterbij te komen. En ook het team van Nicky Katsburg in de LMGT3 leidt nog steeds aan de leiding.
0: Ja, je laat Ringer steeds heel diplomatiek weg. Want met Ringer van der Zanden gaat het in de LMP2 niet heel goed.
1: Al heel lang rijdt hij achteraan met heel wat ronde achterstand. Dus laten we dat maar niet benoemen.
0: Die auto is gewoon ook niet snel. Ik had Ringer gisteren in de uitzending en die zei ook de kwalificatie tijd is door, zeg maar, de amateur in het Pro-Am is die neergezet. En die startte al vanaf de allerlaatste startplek. Hey, Frans, doorschieten bij de pitstraat op Le Mans. Jij hebt daar wel beeld bij, denk ik. Frans?
1: Oeh, waar is hij nou gebleven?
0: Ja, Frans, ik zie hem wel staan, maar je hoort Frans niet. Nou, ik hoor het wel als Frans er zo meteen bij komt. Ik geef een vooruitblik op de wedstrijd van vandaag, waar het gaat om voetbal in het Nederlands elftal. De eerste groepswedstrijd van Oranje dit WK, waarin Japan de tegenstander zal zijn. Met drie heel matige oefenwedstrijden tegen Algerije en twee keer tegen Oezbekistan. Hangt het toch een beetje negatief sentiment boven het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman die kreeg de afgelopen nacht tijdens het laatste persmoment voor de wedstrijd de vraag of hij eigenlijk iets heeft meegekregen van al die negativiteit rond zijn elftal.
2: Nou, ik persoonlijk niet veel. We zitten met een tijdsverschil van 7 uur. En je bent gewoon als staf de hele dag druk met voorbereiden, met trainingen voorbereiden, met beelden kijken, met gesprekken. Dus ik krijg er niet veel mee. Het is kritisch. Dat is Nederland altijd. En aan ons het antwoord om mensen positiever te laten worden. En dat kan alleen maar met een goede wedstrijd, maar zeker met een goede uitslag. En dan zien we het wel, maar wij kunnen daar niks aan veranderen. Wij kunnen er heel veel aan veranderen in dat opzicht, om wedstrijden te winnen en goed te spelen. Maar we weten dat we in Nederland nog wel eens iets te ver gaan in onze kritiek.
0: Iets te ver gaan in die kritiek. Eens even kijken, met wie kan ik daar het beste over praten? Dat je een beetje negatief bent over alles. Frans, ben je er weer?
3: Ja.
0: Nou, slecht moment om koffie te gaan halen, vriend. Ronald Koeman die zegt van ja, we gaan met dat negatieve sentiment slaan we een beetje door in Nederland. Ben je daarmee eens of niet?
3: Ja, dat klopt wel een beetje. Maar Koeman is natuurlijk druk met die handdoekjes allemaal klaarleggen voor als er dadelijk drinkpauzes komen. Het is heel heet daar, hè?
0: Ja,
3: dus dat is best wel zorgen dat het tijdens die drinkpauzes allemaal goed gaat.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken. Tijdens die drinkpauzes wordt er ook commercieel handig gebruik van gemaakt. Ik dacht namelijk eerst dat onze eigen publieke omroep, de NOS. Ik denk, die gaan geen commercials uit. Ja hoor, doen ze ook gewoon.
3: Ja hoor.
0: Doen ze ook gewoon.
3: Ja.
0: Hey, we gaan even. Ja, tuurlijk. Ja, money makes the world go round. We zoomen even in op de tegenstander van vanavond. Japan. Dat is op papier de zwaarste tegenstander in de pool, waar ook Zweden en Tunesië nog in zitten. Wat is het gevoel van de bondscoach Ronald Koeman richting de openingswedstrijd?
2: Het gevoel is dat we voorbereid zijn. We weten wat we morgen tegen ons krijgen. Dat is pittig, dat is een goed team, maar dat zijn wij ook. Dus bang zijn we niet, we zijn respectvol naar de tegenstander. We weten waar de kracht ligt van Japan, maar we weten ook waar we in Japan pijn kunnen doen. Ze spelen offensief, ze zetten hoog druk, normaal gesproken. We zien vaker dat landen die tegen ons spelen zich dan toch ook wel eens aanpassen. Dus wat we gezien hebben van Japan is het een heel frisse elftal. Lopen veel, spelen aanvallend. Dus er ligt ook een stuk omschakeling wanneer je de bal krijgt. dan willen ze ook nog wel eens ruimtes weggeven. En daar moet je goed mee om kunnen gaan.
0: Ja, en we hebben nog het, geheime wapen. Hè? Want de Japanners zijn natuurlijk over het algemeen niet al te groot. Al heb ik een paar jongens in de verdediging gezien. Ik weet niet wat er in Japan op sommige plekken in het water zit. Maar die zijn juist wel groot. Maar dan hebben we altijd nog Woutje Weghorst, hè?
3: Ja, Wout, hè.
0: Woutje.
3: Wout, die... Ja. Ja, maar dan hoop ik als hij erin komt dat het 2 of 3-1 staat. Want ja, als hij het moet doen, elke keer, dan wordt het hem niet natuurlijk.
0: Oh, ik kan me nog wel een wedstrijd herinneren dat hij vanuit die vrije trap wel degelijk een verschil maakte. Dus nee, het kan...
3: Argentinië.
0: Het kan verkeren. Hé, Frans, voordat je even koffie ging halen, want toen riepen we al.
3: Ja.
0: Toen had ik het over Vrijs, die is namelijk doorgeschoten bij de pit entry. Althans, heb jij daar beeld bij?
3: Het is zo dat je wint en verliest heel veel met ingaande en uitgaande ronden. Als je dus die ingaande ronde zo hard mogelijk doet, verlies je heel weinig. Kijk, iedereen rijdt ongeveer dezelfde tijden, maar alleen de in- en uitgaande ronden zijn belangrijk. Dus het is heel belangrijk dat je hard die prits in rijdt en precies op het goede moment remt. Alleen, daar ligt nog wel eens wat vuil in die ingang. En als je daar net te hard in gaat, dan ga je erover uit en dan ga je door het grind heen.
0: Ja, nou ja, hij is in ieder geval een klein stukje doorgeschoten, maar dat verder niet heel veel consequenties, toch, Björn?
1: Nou, inmiddels staat hij wel vierde, want die andere auto's om hem heen hebben ook pitstops gemaakt. Dus we hebben nu Norman Nato aan de leiding, daarachter de Toyota van Nick de Vries. En Robert Vrijs die staat nu vierde, dus hij heeft toch wel 3 plekken verloren met die pitstop.
0: Is de tijd dat hij achter de 3 voorliggende auto's ligt, is die nog te overbruggen of zeg je nou?
1: Ja, 2 seconden. Zeg maar de top 4 die zit echt binnen 6 seconden. Dus we kunnen ons opmaken voor een heel spannend slot.
0: We hebben nog 4 uur en exact een kwartier, want het is kort voor de 12. Frans, even voor de wedstrijd van vanavond. Ik begrijp dat jij ook nog andere dingen moet doen. Dus doe even een voorspelling voor de wedstrijd van vanavond. Nederland tegen Japan.
3: 3-1.
0: 3-1. Doelpunten maken.
3: Voor Nederland dan, hè?
0: Ja. Doelpunten maken.
3: Ja, niet voor Japan, hè.
1: Wat een positiviteit.
0: Ja, maar,
3: Als ze dit niet omschakelen in de winst, dan kunnen ze beter de eerste toestel naar huis doen.
0: Ja, maar ik vroeg de doelpuntenmakers. Hallo, sorry dat ik jullie onderbreek. Ja? Theekransje. Ik vroeg de doelpuntenmakers voor ons.
3: Malen.
0: Ja. Oh, alle drie?
3: Kakpo.
0: Ja.
3: Kakpo en dan Frenkie de Jong.
0: Ja, ik was gewoon even aan het testen of je wist wie er überhaupt in het elftal stond. Maar goed, dank niet
3: uit. Hallo. Hey,
0: dankjewel voor je bijdrage in de Koffietje
3: Classic.
0: NEC,
3: hè? Ja, hallo.
0: Ik zeg niks. Ik zeg helemaal niks.
3: Hallo. Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Je spreekt de voetbalstad van Nederland, hè? En Nijmegen met NEC, hè? Ja. Dus doe maar rustig aan.
0: Nou. Weet je hoe dat heet, Frans? Een delirium. Je bent weer te ver gegaan tijdens je vakantie. Maakt verder niet uit.
3: Ja.
0: Hey, Frans, dankjewel voor je bijdrage. Wij zien elkaar morgen sowieso, want je zal er bij F1 aan tafel denk ik ook alweer bij zijn.
3: Ja, zonder mij wordt het geen succes.
0: Ja, ongeluk komt nooit alleen, hè? Nou, zien wij je morgen. Björn, wij gaan straks nog heel even praten over het darten, want daar weet jij dan weer alles van.
1: Zeker.
0: Ja, dankjewel.
3: Ja.
0: Jongen. Hey, Frans, dankjewel. Ik spreek je morgen.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Dit is Grand Prix Radio. Sport Radio. Goedemorgen. Koffie en classics. Aha.

0: Dit was zeg maar de radio-edit. Edit komt heel vaker voorbij, de kortere versie van Real Lust in Music. Het is 11:47, staartje van Coffee and Classics. We sluiten af met Darts. Ik had het al beloofd, Jurgen is op de redactie ontzettend druk geweest om quotes te achterhalen. Want Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben gisteravond hun eerste overwinning geboekt op de World Cup of Darts. Het werd 8-6. Dat was een wedstrijd tegen Zweden. Makkelijk ging het niet en het had vooral te maken met een sterk spelend Zweden. Laten we even luisteren wat Van Gerwen en Van Veen te zeggen hadden na afloop in gesprek met sportnieuws.nl.
1: Wedstrijden gaan nooit heel makkelijk worden. Je gaat al tegenslagen krijgen, maar ik denk dat we vandaag gewoon er goed mee om hebben weten te gaan. Natuurlijk zit er veel meer in, maar uiteindelijk het belangrijkste is, we hebben de wedstrijd gewonnen.
2: Het was echt een test vandaag, maar ik denk dat het ook wel lekker is als je naar de rest van het toernooi kijkt, dat je in ieder geval niet meteen 8-0, 8-1 wint. We stonden onder druk vandaag en we weten dan ook dat we ertoe in staat zijn om wel gewoon de wedstrijd te winnen. En ik denk dat gewoon veel vertrouwen geeft voor morgen.
0: Ja, morgen is het natuurlijk inmiddels vandaag. Vanmiddag rond 3:30 wacht de volgende tegenstander. Dat zal Duitsland zijn. Met Martin Schindler en Ricardo Pitreco. En aangezien het toernooi in Duitsland wordt gespeeld, zal het publiek echt wel een beetje op de hand van het Duitse duo zijn. Op de vraag of dat nog van een invloed gaat zijn op Michael van Gerwen, had hij echt een heel lekker antwoord.
1: Op interesseer me echt helemaal geen ene reet. Morgen, wij knallen ze wel op bodem af. Klaar, dat is eens voor ons wat wij moeten doen. Punt.
0: Ze mogen op z'n okkie poepen als ze maar niet spetteren, zal ik maar zeggen. Vanmiddag om 3:30 nemen we Van Gerwen en Van Veen dus op tegen Duitsland. Tot zover deze editie van Coffee and Classics. Mijn dank gaat natuurlijk uit naar Björn Smit voor het buitensporig goede redactiewerk. Wat doen we zo meteen? Na 12:00 hoor je Robert Delor om 3:50. Mis het niet. De voorbeschouwing op de GP van Barcelona met Olaf Mol en Jack Ploy exclusief te zien bij kijk.nl. Om 3:00 natuurlijk de race zelf. Met het commentaar van Olaf en Jack. 4:15, ik heb het al eerder gezegd, herstel. 4:45 moet ik zeggen, de nabeschouwing van de Grand Prix van Barcelona. Dan hoor je Rob Spijker. En we hadden in Coffee and Classics ook al even gehoord. Mijndrecht van Buren, die komt dan langs. Morgen gaan we ook weer een nieuwe editie opnemen van F1 aan tafel. Daar zal Frans Verschuur bij zitten. Ik mag erbij zijn. Frank even blij doet de presentatie. En ook Olaf Mol zal niet ontbreken. Voor nu, fijne zondag. Veel plezier bij Robert Delor. En voor vanmiddag, fijne race.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. En in New York is uitbundig gevierd dat basketbalploeg de Knicks kampioen is geworden. En dat liep hier en daar uit de hand. Op Times Square werd iemand in zijn voet geschoten. Mensen klommen op bussen die klaar stonden voor het WK voetbal. En een schoolbus werd in brand gestoken. 3 mensen zijn opgepakt. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud, komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Treedt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
16: Thanks.
13: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
3: Robert Delore. Vanavond begint Oranje aan het WK voetbal met de wedstrijd tegen Japan. En goed nieuws, Ronald Koeman beschikt over een volledig fitte selectie met Bart van Brugge onder de lat. En Memphis Depay is ook klaar voor een basisplaats vanavond. Goed nieuws dus.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op je zondag. De dag van de Formule 1 race op het circuit van Barcelona-Catalunya later vanmiddag. Ja, goed mogelijk dat je gisteren wel iets hebt meegekregen van de kwalificatie. George Russell was de snelste daar in Barcelona en pakte daarmee de pole position voor vanmiddag. Lewis Hamilton zette de tweede tijd neer en Kimi Antonelli zat daar vlak achter op plek 3. Max Verstappen die verraste misschien wel een beetje positief met de vijfde startplek. Ja, voor George Russell is dit een belangrijke opsteker na twee lastige raceweekenden. Als hij nog mee wil blijven vechten om de titel, zijn dit precies de resultaten die hij nodig heeft. Na afloop van de kwalificatie gisteren sprak Russell met Sky Sports F1. En de vraag lag natuurlijk voor de hand: hoeveel betekent deze pole position voor hem na zo'n moeilijke periode?
1: I mean, to be honest, more than just the pole position. I just had a big reset going into this weekend. And every lap from the start of FP1, we've been in the top two positions. And that is what I was most proud and happy about after such a tough run of results, obviously for various different reasons. Just a big reset, and you never know how it's going to plan out, but just really felt my groove again, really felt comfortable in the car, very similar to how I felt at the start of the year, and then to get the results, just really grateful for the team and everyone who sort of stood by me in this these couple of weeks.
0: George Russell dus, hij startte de race vanmiddag vooraan op pole position in Spanje. En om 3:10, dan beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing. En daarin hoor je de belangrijkste verhalen van dit Formule 1 raceweekend. En de voorbeschouwing met Olaf en Jack is te zien bij kijk.nl. En uiteraard ook live te horen hier

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1. En dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio richting half 1. Tijd voor je zondagse lunch. En terwijl jij je lunch wegwerkt, werken we samen even wat sportnieuws van het weekend weg. Ja, in de Formule 1 kende Charles Leclerc gisteren een kwalificatie om snel te vergeten. De Ferrari-coureur crashte in Barcelona en was na afloop keihard voor zichzelf. Leclerc gaf direct toe dat het zijn eigen fout was en zei zelfs dat hij zich schaamde voor het incident. Geen excuses dus, maar wel een flinke uitdaging voor hem bij de race later vanmiddag. Dan voetbal, waar goed nieuws is voor Oranje. Ja, Ronald Koeman kan in aanloop naar het WK-duel met Japan vanavond beschikken over een volledig fitte selectie. Dus ook doelman Bart Verbrugge is erbij, die eerder deze week nog last had van zijn heup. Hij trainde weer zonder problemen mee. Kortom, alle 26 spelers zijn inzetbaar en dat geeft de bondscoach volop keuze en misschien ook wel wat keuzestress voor de belangrijke wedstrijd van vanavond. En dan nog even naar Italië, want daar lijkt een oude bekende terug te keren. Roberto Mancini heeft namelijk onlangs afscheid genomen van zijn club in Qatar. Ondanks het winnen van de landstitel daar. Ja, volgens verschillende media heeft dat alles te maken met de vacature bij de Italiaanse nationale ploeg. Mancini geldt als de grote favoriet om opnieuw bondscoach van Italië te worden. Over een paar minuten voor je. Dan gaan we het even hebben over darts. Want Gian van Veen en Michael van Gerwen zijn lekker bezig bij de World Cup of Darts in Frankfurt. Gisteren wonnen ze een wedstrijd van Zweden. En straks hebben we beide mannen, van Veen en van Gerwen, aan het woord op je zondagmiddag met Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. inkt&drinkt.nl.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: 7, 7, 7.
14: Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
18: Samen delen we oranje.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
20: Grand Prix Radio.
21: WK Update. Marokko en Brazilië spelen gelijk, 1 tegen 1, in New Jersey. Ismaël Saibari scoort met een subtiele stift en Vinicius Junior maakt gelijk. Beide ploegen starten met een punt en blijven in de race in groep C. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken. Maar Conor Metcalf beslist het duel met een hartschot van afstand. Er is goed nieuws voor Oranje vandaag. Bart Verbrugge is hersteld en staat vanavond onder de lat tegen Japan. Memphis Depay is volledig fit en kan starten volgens bondscoach Ronald Koeman. Oranje trainde met de complete selectie en speelt in Dallas om 10 uur Nederlandse tijd.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 11 kilometer file. Vanaf afrit Geldermalsen een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. 3 rijstroken van de A10 zijn dicht. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel voor werkzaamheden bij knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Het rijdt langzaam af vanaf Zevenaar tot aan de grens over 3 kilometer door controles.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Robert Delor. Met zometeen aan het woord Gian van Veen en ook Michael.

0: Radio, jouw sportradio. Overal in Nederland via DAB+, online. En natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. Vandaag staat de ontknoping van de World Cup of Darts op het programma in Frankfurt. Met de kwartfinales, de halve finales en de finale. Dat wordt allemaal gespeeld vandaag. Ja, voor Nederland liggen er mooie kansen met Michael van Gerwen en Gian van Veen. Oranje neemt het later vanmiddag op tegen gastland Duitsland. Dat dus kan rekenen op veel steun van het thuispubliek. Winst betekent een plek in de halve finale, waar mogelijk Noord-Ierland of verrassend zou dat ook Letland kan zijn. En aan de andere kant van het schema geldt Engeland met Luke Littler en Luke Humphries als de topfavoriet. Ja, als zowel Nederland als Engeland hun wedstrijden winnen, dan wacht een droomfinale tussen de nummers 1, 2, 3 en 4 van de wereldranglijst. Maar goed, gisteren wonnen we dus van Zweden. En Michael van Gerwen en Gian van Veen kwamen naar die wedstrijd even voor de microfoon van sportnieuws.nl.
1: Wedstrijden gaan nooit heel makkelijk worden. Je gaat altijd tegenslagen krijgen, maar ik denk dat we vandaag gewoon er goed mee om hebben weten te gaan. Natuurlijk zit er veel meer in, maar uiteindelijk het belangrijkste is, we hebben de wedstrijd gewonnen.
2: Het was echt een test vandaag, maar ik denk dat het ook wel lekker is als je naar de rest van het toernooi kijkt. Dat je in ieder geval niet meteen 8-0, 8-1 wint. We stonden onder druk vandaag. En we weten dan ook dat we ertoe in staat zijn om wel gewoon de wedstrijd te winnen. En ik denk dat dat gewoon veel vertrouwen geeft voor morgen.
0: En morgen is inmiddels vandaag. En de eerstvolgende wedstrijd is tegen Duitsland, dat voor eigen publiek speelt. Ja, is dat iets om rekening mee te houden?
1: Dat interesseert me echt helemaal geen ene reet. Morgen, wij knallen ze gewoon op bodem af. Klaar. Dat is eens voor ons wat wij moeten doen. Punt.
0: Goed, duidelijk verhaal. Michael van Gerwen en Gian van Veen hoorden je bij sportnieuws.nl. Vandaag dus de ontknoping van de World Cup of Darts in Frankfurt. En natuurlijk later vanmiddag ook Formule 1 in Spanje. Ja, de race is om 3:00 live bij ons. En om 3:50 beginnen Olaf Mol en Jack Ploy al met de voorbeschouwing op die grote prijs van Barcelona, Catalonia. En die voorbeschouwing is te zien bij kijk.nl en

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken waarvoor hij zijn UEFA-A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderde aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op je zondagmiddag. En het is een hele leuke sportzondag. Met onder andere vanavond natuurlijk Oranje op het WK voetbal. In de wedstrijd tegen Japan. En ook Formule 1 in Spanje vanmiddag. Gisteren was daar de kwalificatie. En daar blikken we straks nog even op terug. En uiteraard straks ook aandacht voor het WK voetbal. Dus blijf er gezellig bij deze zondagmiddag.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kan nog een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op twee metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Heerhugowaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. En in Brazilië is een vrouw verongelukt bij een bungee jump. De Telegraaf schrijft erover op basis van filmpjes op social media. Je ziet hoe ze een vrouw naar beneden gooien en dat haar veiligheidstouw afrolt, maar het zit nergens aan vast. Volgens Braziliaanse media zijn de beelden echt. 6 mensen zijn opgepakt. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. In Californië verspeelde Zwitserland de zegen tegen Qatar. En het werd 1-1. En Bolo benutte vroeg een strafschop. De gelijkmaker viel in de blessuretijd via een eigen doelpunt. En voor Qatar was het het eerste punt op een wereldkampioenschap. Marokko en Brazilië spelen gelijk, 1-1, in New Jersey. Ismaël Saibari scoort met een subtiele stift en Vinicius Junior maakt gelijk. Beide ploegen starten met een punt en blijven in de race in groep C. Er is goed nieuws voor Oranje vandaag. Bart Verbrugge is hersteld en staat vanavond onder de lat tegen Japan. Memphis Depay is volledig fit en kan starten volgens bondscoach Ronald Koeman. Oranje trainde met de complete selectie en speelt in Dallas om 10 uur Nederlandse tijd.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld, 8 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Een kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Als jij nu aansluit in de file bij afrit Geldermalsen, 11 kilometer tot aan knooppunt Everdingen. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A10 wordt ook gewerkt vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer een kleine 10 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
17: Grand Prix Radio.
18: Robert Delor. Roberto Mancini is vertrokken bij zijn club in Qatar. Volgens Italiaanse media is de 61-jarige voetbaltrainer topkandidaat om terug te keren als bondscoach van Italië. Want ja, dan hebben ze nog een vacature te vullen. Hè? Roberto

0: Farm Free Radio, jouw sportradio. Ik ben Robert, tof dat je erbij bent op deze fijne sportzondag. Met vanmiddag natuurlijk de Formule 1 in Spanje. En dus was daar gisteren ook de kwalificatie met George Russell die pole position pakte voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Ja, en onze Max Verstappen deed het ondertussen eigenlijk ook best goed, hè, met een vijfde startplek. Misschien zelfs wel beter dan vooraf werd verwacht. Voor Russell kwam die pole gisteren precies op het juiste moment. Na twee moeizame raceweekenden heeft hij echt een goed resultaat nodig om zich weer in de strijd om het kampioenschap te kunnen gaan mengen. En een pole position is natuurlijk de perfecte manier om dat te doen. Met Russell aan de ene kant van de garage en Antonelli aan de andere kant van de garage heeft teambaas Toto Wolff van Mercedes dus wel een flinke uitdaging om twee coureurs tevreden te houden. Gisteren na afloop van de quali kreeg Toto Wolff de vraag hoe je als teambaas twee coureurs in één team tevreden houdt en ook scherp houdt. En dit was zijn reactie bij Sky Sports F1.
1: I always try to be super balanced. Alain Prost once told me at the beginning of my time in Mercedes, I asked him what went wrong between Senna and you, and he said that the team was never transparent. We never knew who is the love child. I try to do the opposite. Pressure when pressure is necessary, and also the odd, put your finger out of your backside. But then
2: lovely image.
1: Lovely image, yeah. And on the other side, I also put my arm on. We all of us put our arm around them when they need the support.
0: Mooi gezegd door Toto Wolff van Mercedes bij Sky Sports F1. En we gaan vanmiddag zien hoe dat gaat tussen Russell en Antonelli. Vanmiddag om 3:00 is die race in Spanje. En om 2:50 dan beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing. En daarin hoor je uiteraard de belangrijkste verhalen van dit Formule 1 weekend richting de race vanmiddag. En die voorbeschouwing met Olaf

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij

0: clausules de standaard in contracten. Een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Country Radio, jouw sportradio, richting 2:30 op de meest relaxte dag van de week, de zondag. Ja, goed moment om even wat sportnieuws door te nemen. We beginnen met Formule 1. Lando Norris mag vanmiddag vanaf de 4e plek vertrekken bij de Grand Prix van Barcelona-Catalunya. Maar de McLaren-coureur houdt de verwachtingen nog een beetje in toom. Na een lastig weekend vorige week in Monaco is dit zeker een stap vooruit. Al ziet Norris vooral Ferrari als de grote favoriet. Ja, volgens de Brit heeft McLaren nog werk aan de winkel om echt mee te gaan doen om de overwinning. Dan WK voetbal, waar Ismaël Saibari zich direct heeft laten zien. Ja, dat was wat, hè. De PSV'er zette Marokko op voorsprong tegen Brazilië met een heerlijke stift. Het duel eindigde uiteindelijk in 1-1, maar Saibari vond dat er misschien wel meer in had gezeten voor de Marokkanen. Een prachtig doelpunt in ieder geval. En dit is wat Saibari zelf na de wedstrijd te melden had bij de NOS.
1: Nee, wij gingen vol voor de winst eigenlijk. We proberen elke wedstrijd te winnen. Uiteindelijk, Brazilië is ook gewoon een goede ploeg. Dus het was een evenwichtige wedstrijd. En ik denk dat het, als je op het einde kijkt, dat het een logische uitslag is.
0: Ismaël Saibari was dat bij de NOS na het gelijke spel voor Marokko tegen Brazilië. Dan nog even naar de Engelse nationale ploeg. Daar was het deze week niet alleen voetbal dat de aandacht trok. Want tijdens een verhuizing van het team werd voor duizenden euro's aan spullen gestolen. Gelukkig is het verhaal inmiddels een stuk positiever. Twee verdachten zijn opgepakt en het grootste deel van de buit is alweer terug bij de selectie van Engeland. Straks nog meer WK voetbal met aan het woord Richard Advocaat. Want zo wordt Dick graag genoemd in Amerika. Richard, want Dick is toch een beetje een lastige voornaam daar. Je hoort hem zo hier bij jouw sportraad.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Pakken ze een podium?
17: Pakken ze een podium?
16: Pak zelf eens een podium.
18: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdagcadeau dat bijblijft.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: Paul van
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Marokko en Brazilië spelen in New Jersey gelijk. Het wordt 1-1. PSV-speler Ismaël Saibari scoort met een stift. Vinicius Junior maakt daarna de gelijkmaker. Saibari viert zijn eerste doelpunt op het wereldkampioenschap. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd na diefstal van spullen van de Engelse ploeg. Het gaat om gesigneerde shirts, keepershandschoenen en een Lego-set met een waarde van $18.000. De meeste spullen zijn inmiddels teruggevonden. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken, maar Conor Metcalf beslist het duel met een hardschot van afstand. Er is goed nieuws voor Oranje vandaag. Bart Verbrugge is hersteld en staat vanavond onder de lat tegen Japan. Memphis Depay is volledig fit en kan starten volgens bondscoach Ronald Koeman. Oranje trainde met de complete selectie en speelt in Dallas om 10 uur Nederlandse tijd.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 20 minuten oponthoud. A9 Diemen Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer, kwartiertje vertraging daar. En 20 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door de werkzaamheden daar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Robert Delor. Met zometeen meer over het WK voetbal voor je. Hele goede middag.

0: Free Radio, jouw sportradio, midden in het Formule 1 weekend van de grote prijs van Barcelona-Catalunya. Met vanmiddag om 3:00 de race en om 3:50. Dan beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing. En daarin hoor je uiteraard de belangrijkste verhalen van dit Formule 1 weekend richting de race. En die voorbeschouwing met Olaf en Jack is te zien bij kijk.nl en uiteraard ook live te horen hier bij Grand Prix Radio. En vandaag natuurlijk ook voetbal, WK-voetbal. Vanavond om 10:00 speelt Oranje tegen Japan. En om 7:00, dan is de wedstrijd Duitsland tegen het Curaçao van Dick Advocaat. Ja, en dit is wat hij, Dick Advocaat, te zeggen had over de tegenstander Duitsland bij de persconferentie.
1: We weten natuurlijk dat we tegen een uitstekende ploeg spelen, Duitsland. Duitsland zal waarschijnlijk ook de dominante partij zijn. En daar moeten wij iets tegenover zetten. Dus het is niet zo dat we alleen maar naar achteren lopen. We gaan zeker ook proberen om de ruimte die Duitsland ook afgeeft, om die te benutten. En wij willen iedere ploeg tegen wie we spelen het zo moeilijk mogelijk maken. En dat gaan we morgen ook doen. En het gebeurt zelfs nog wel eens dat een heel klein clubje, een amateurclub, wint van een topclub. Dat in Nederland gebeurt dat regelmatig. Dus wij zijn een heel klein landje vergeleken met Duitsland. Maar we gaan het ze heel moeilijk maken, omdat we echt een vervelende ploeg zijn om tegen te spelen.
0: Nou, dat wordt een wedstrijd die je niet wil missen, denk ik. Vanavond Duitsland tegen Curaçao om 7:00. En later op de avond dus ook Oranje tegen Japan. En straks hebben we onze eigen bondscoach aan het woord hier bij jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de meest relaxte dag van de week, de zondag. Met dit weekend natuurlijk Formule 1 in Spanje. Vanmiddag om 3 uur de race. En we hebben voor de race ook een voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Ze nemen je dan in die voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap tot de laatste ontwikkelingen in het paddock. Vanaf 3:50 te horen, de voorbeschouwing met Olaf en Jack op de grote prijs van Barcelona, Catalonië. En die is trouwens ook te zien via kijk.nl. Ja, en straks gaan we het nog even hebben over het WK voetbal. Want deze zondag wordt afgesloten met de eerste groepswedstrijd van Oranje. Straks aan het woord Ronald Koeman.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuidlaren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. En in Alkmaar is brand geweest in een appartement op de 5e verdieping van een flat. De vlammen sloegen uit de gevel. De bewoners konden zelf op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft alle buren eromheen uit huis gehaald en kon voorkomen dat het vuur oversloeg, meldt NH Nieuws. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Vanavond om 10 uur speelt Oranje in Dallas tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman wil flexibel spelen met een sterk bezet middenveld. Bij balverlies krijgt Frenkie de Jong een sleutelrol en is alert verdedigen cruciaal. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken, maar Conor Metcalf beslist het duel met een hartschot van afstand. Oranje warmt dit wereldkampioenschap op in een opvallend shirt van het Amsterdamse merk Patta. Het is gemaakt met sportmerk Nike en de Nederlandse Voetbalbond. Het ontwerp mixt tulpen en leeuwen met de Surinaamse Alakondre-ketting. En het was razendsnel uitverkocht. Verrassingen op het wereldkampioenschap zijn er nu al. Zwitserland liet in blessuretijd de winst glippen tegen Qatar en het werd 1-1. Brazilië en Marokko speelden ook gelijk met 1-1. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat terug is na 52 jaar.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden.
9: Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35... krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
14: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
18: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Goedemorgen.
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
19: Dat gaan we vieren!
18: Aldi.
2: Grand Prix Radio.
0: Robert De Loor. Vanavond begint Oranje aan het WK voetbal tegen Japan. En goed nieuws, we hebben een volledig fitte selectie. Met Bart Verbrugge dus onder de lat. En Memphis Depay is ook klaar voor een basisplaats vanavond. En straks aan het woord Ronald.

0: Randstad FM 97.6 en verder gewoon overal waar je 5G, wifi of DAB Plus hebt op deze zondag. Het is 14 juni. Ja, de dag dat het WK voetbal gaat beginnen voor Oranje. Vanavond is de eerste groepswedstrijd voor het Nederlands elftal. En meteen een potentieel lastige pot, want Japan is geen makkelijke tegenstander. En met dat in het achterhoofd kreeg Ronald Koeman bij de NOS de vraag met wat voor gevoel hij naar die wedstrijd gaat.
1: Het gevoel is dat we voorbereid zijn. We weten wat we morgen tegen ons krijgen. Dat is pittig, dat is een goed team. Maar dat zijn wij ook. Dus bang zijn we niet. We zijn respectvol naar de tegenstander. We weten waar de kracht ligt van Japan. Maar we weten ook waar we in Japan pijn kunnen doen. Ze spelen offensief, ze zetten hoog druk. Normaal gesproken. We zien vaker dat landen die tegen ons spelen zich dan toch ook wel eens aanpassen. Dus wat we gezien hebben van Japan is het een heel fris elftal. Lopen veel, spelen aanvallend. Dus ja, er ligt ook een stuk omschakeling. Wanneer je de bal krijgt, dan willen ze ook nog wel eens ruimtes weggeven. En daar moet je goed mee om kunnen gaan.
0: Ja, of we daar goed mee om kunnen gaan, dat gaan we dus zien vanavond in de wedstrijd van Oranje tegen Japan. Ook vandaag Formule 1 in Spanje. George Russell staat op pole position. En Max Verstappen mag de race vanaf plek 5 starten. Dit is wat hij bij F1.com over zijn best wel goede startpositie te melden had direct na de kwalificatie gisteren.
2: Actually, qualifying went quite a bit better than expected. Yeah, the gap was a lot smaller. So looking back, P5 looks decent, but actually we had a really good opportunity for P3 as well. But somehow in my final sector, it just started sliding too much. And then, you're just not following the normal line that you want to take. Also, I think it was only Oscar and me that did the lap before the red. And then you have like 10 minutes in the box. You probably lose a little bit of rhythm as well, which... Yeah, it's not ideal in Q3. You want to do a lap, come in, refuel, put new tires. You know where you lost a little bit of time or not, and go out again. And when you're waiting around a bit, it's probably not ideal. But at the end for us, it was much better.
0: Max Verstappen vanmiddag dus vanaf startplek 5 bij de grote prijs van Barcelona, Catalunya. Bij ons zit je eerste rang, hè, voor alle actie. We hebben de race live om 3 uur en straks om 3:10 de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy hier bij jouw Sportradio. It started.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almaz Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit de Grand Prix Radio Studio. Jullie allemaal op kijk. We gaan voorbeschouwen op de grote prijs inderdaad van Barcelona in Spanje. Dit is het moment dat de pitstraat zojuist open gegaan is. En dat is het moment dat we jullie gaan meenemen tot zo'n beetje kwart voor.
1: Precies.
0: Ja, een geweldig circuit. Een circuit wat natuurlijk de laatste jaren vooral bekend geworden is van de vele wintertests die ze daar gehouden hebben. En altijd belangrijk, want het is race day. Hoe zitten we temperatuurtechnisch? Want het is er volgens mij behoorlijk heet en warm. Man.
1: Het is bloedverziekend heet. De baan was zojuist 50 graden. Dat is echt extreem. Buitentemperatuur 32 graden. En ja, ze verwachten misschien zelfs nog wel een kansje op regen. Maar ik denk dat meer spectaculair is bedoeld dan dat het echt gaat regenen.
0: Nee, het is ook zo'n circuit waar je je eigenlijk niet kunt verstoppen. Dat merk je altijd aan coureurs. We hebben jaren gehad dat ze 2 aan 2 stonden. En dat is toch een beetje aan het veranderen. Er zijn teams waarbij de ene coureur zich lekkerder voelt in de auto dan de andere coureur. En dan komen er onderlinge verschillen. Het is een baan en al die details komen toch nog iets breder naar voren. Slecht voor de banden, als je het zo zou willen zeggen. Met een paar lange doordraaiers. Er zit heel veel druk op de linkerkant. En we hebben een algemene stelling voor dit circuit hier.
1: Ja. En je hoorde, ik wil nog even toevoegen aan jou. We gaan het straks uitgebreid nog even over die banden hebben natuurlijk. Maar Max die was een van de weinigen die meteen al riep bij die eerste dag. Het maakt niet uit welke band je neemt.
0: Nee.
1: Het is allemaal ruk.
0: Het is allemaal niet helemaal echt gezellig en tof. Nou ja, we gaan het zien. Hè. Laten we het eens even gaan hebben over het circuit zelf.
2: Box, kapot.
0: Het is natuurlijk een baan die al lang op de kalender staat. En lang wil zeggen vanaf 1991. En 1991, ja, dat is natuurlijk een dingetje. En hij is behoorlijk op een aparte manier gefinancierd.
1: Ja, maar hij is gefinancierd dankzij de Olympische Spelen.
0: Van
1: 92. En daar hebben ze dat centjes daarvan hebben ze gebruikt om deze baan aan te leggen. En die Olympische Spelen 92, jij bent van sport. Ja. Jij weet vast nog wel wie daar een medaille heeft gehaald.
0: Ja, de wegwedstrijd werd daar gehouden. Die werd door Martijn Lindenberg geregisseerd. Dat was toen al heel wat.
1: Dat is bekend.
0: Grote man in de sport. En Erik Dekker pakte daar een zilveren medaille, de Nederlander. Dat was natuurlijk, ik heb Erik Dekker altijd een fantastische
1: wereld. Ja, absoluut.
0: Vond, leuk
1: vent ook.
0: Opstellen. Ja. Ja, los daarvan een leuke vent. Wat natuurlijk ook heel echt een ontzettend iconisch beeld is geweest van dit circuit. En dat was in die eerste wedstrijd. Daar was het gevecht tussen Ayrton Senna en
1: Nigel Mansell.
0: Die het rechterstuk afrazen, de auto's hadden toen voorvleugels.
1: Was dat niet al heel vroeg in de race? Was dat niet vijfde, zesde ronde of zo? Heel vroeg volgens mij.
0: Volgens mij is het een paar keer voorgekomen. Die twee mannen die waren bezig en op dat rechterstuk race. En die voorvleugels waren groot en die waren breed. Je kunt ze zien hier. En anders moet je het in je hoofd even doen. En die raakten aan de buitenkant de grond. Dus daar kwamen allemaal vonken van. Het was net electric race.
1: Ze reden volgens mij boven de 300 km per uur toen,
0: ja.
1: Hè?
0: Zeker, met z'n tweetjes.
1: 300 km per uur.
0: Ja, naast elkaar.
1: Wow.
0: En zoals we eerder al schetsten, elke coureur kent dit circuit op zijn duimpje, omdat er in het verleden alleen maar de wintertest gehouden werden. Tegenwoordig zitten we in Bahrein. We hebben dit jaar aan het begin van het jaar hier 3 dagen gehad voor deze nieuwe auto's.
1: Mochten er niemand naartoe?
0: Het was een hele geheime en een hele bijzondere test. Maar, weet je deze nog? 2000 en wanneer was het? Moet ik even snel spieken hoor, Mark, mag dat? 2018, de derde dag van de wintertest sneeuwde het in Barcelona. Dus we waren er allemaal met iedereen. We hebben een hele dag een beetje sneeuwballen lopen gooien.
1: We hebben volgens mij nog gevraagd aan de autofreur of we ergens sneeuwkettingen konden vinden. Ja. Maar die berg op.
0: Ja, dat was echt, teams moesten van alles weghalen en dingen doen. Maar dat zijn dingen die je niet verwacht in Barcelona. Dat heeft er wel mega aangeholpen dat ze uiteindelijk dus veel wintertesten in Bahrein zijn gaan doen. Omdat ze toch wel weer naar die warmere
1: landen. Ja, die zekerheid van die warme lucht wilden ze. En die warme asfaltstrook waar we overheen racen.
0: Maar wat is natuurlijk de belangrijkste herinnering als je Nederlander bent aan de Grand Prix van Barcelona?
1: De eerste race van ene Max Verstappen 2016. Hij werd voor het eerst in die gordels gehezen. Ik zie het nog zo voor me. We waren erbij. Fantastisch moment. En op dat podium, dat jonge Becky nog van die Verstappen. En wat stond hij tussen twee Ferrari-coureurs? Geweldig te stralen. En wat

0: een overwinning. Ik vergeet het nooit van mijn leven meer.
1: Ja, het waren de beide Mercedes die er in mijn woorden vanaf tetsten. En toen heb ik al, wordt dat nou zo'n dag? Ja, toen wel eens een dag. Toen ging Daniel Ricciardo nog heel lang aan de leiding, die Mercedes. Dat is natuurlijk een heel verhaal geworden waarvan we pas dit jaar gehoord hebben hoe boos Toto Wolff daarover was. En toen ging er bij Ricciardo een band kapot. Dan denk je, ja, als hij bij de ene Red Bull kapot kan, kan hij dus kan ook, ook bij de andere Red Bull kan hij dus ook gewoon kapot. Dus ja, dat heb je dan uiteindelijk liever ook niet. Had hij Kimi Räikkönen nog achter zich aan. En in die laatste sector was hij steeds maar bezig om met 16e voorsprong het rechterstuk op te komen. En dan kwam Räikkönen net weer onder zijn vleugel. En een van de mooie momenten die ik gezien heb op de diverse video's die ervan zijn, vond ik, maar jij stond daar, dat Max bij dat vierkantje kwam met zijn jambekkie.
0: Ja.
1: En toen de internationale pers deed...
0: Ah, fantastisch. Ongelooflijk. Toen kreeg hij een applaus. Ja. En wat helemaal zo bizar was... Wij kenden natuurlijk Max als klein mannetje, als mooi ventje. En dan komt hij op je afgelopen. Heeft hij die eerste overwinning te pakken? En wat zeg je dan? Wat moet je dan zeggen?
1: Ja, wat moet je dan zeggen?
0: Moet je hem dan huggen? Moet je hem dan high-fiven? Ik vond het zo'n moeilijke keuze. De tranen liepen nog over mijn wangen. En het enige wat ik toen kon zeggen was... Gefeliciteerd.
1: Ja, dat is echt. Nee, volgens mij heb jij nog geroepen. Wat moet ik nou tegen jou zeggen?
0: Wat moet ik nou zeggen?
1: Ja, wat moet ik nou in godesnaam tegen jou zeggen?
0: Fantastisch moment. Nooit meer vergeten. Dit. Nee. De jongste GP-winnaar ooit uit de historie. Mooi.
1: Ja, en Barcelona speelt dus ook een hele belangrijke rol. En dan zeggen we nog een keer, hele belangrijke rol... in de terugkomst van de Grand Prix van Nederland.
0: Want, ja, dat klinkt gek, hè?
1: Ja, dat vonden wij ook. Wij waren op het circuit en de perschef van de FOM die kwam naar ons toe. Hij zegt, jullie moeten straks even naar mijn kantoor komen.
0: Nou, misschien moet ik iets mooier vertellen nog. Die is echt heftig, die Luca Cogliannini. Ja. Dat is een zware man die veel indruk maakt.
1: Werkte bij
0: en
1: Ferrari,
0: hij wijst naar jou en naar mij en hij zegt... jullie moeten even komen.
1: Ja.
0: Dus wij dachten van, oh shit... Heb ik weer wat gezegd?
1: Jambekkie.
0: Heb ik weer een of ander vierletter woord gebruikt? Ja, wat niet nodig was. Maar dat viel mee. Het viel
1: eigenlijk mee. Hij zei, jullie moeten morgen rond om 20:15 hier zijn. Want dan gaat de baas van de Formule 1, was op dat moment Chase Carey. Een man met zo'n grote snor.
0: Ja, met die krulletjes aan.
1: Ja, die grote krulsnor. Die echt gewoon geen bal snapte van de Formule 1.
0: Daar is hem.
1: Hier zie je hem. Het is een absolute aardige vent, maar hij snapte echt niks van de Formule 1. Moet je even een interviewtje mee maken. En dat is geheim. En dat mogen jullie pas 24 uur later naar buiten brengen. Dus ja, wij gingen daar naartoe. We gingen daar zitten en daar kwam Chase Carey aan. Nou, Luca kon je niet riep, jongens, je hebt 5 minuten, dus geen gesodemieter. Dus meneer Chase Carey gaat daar zitten. En het bleek dus te gaan dat we mochten aankondigen dat er een persconferentie later zou zijn. Dat Zandvoort terugkwam op de kalender. En het goede was van meneer Chase Carey. Hij benoemde Zandvoort als...
0: Zandvoort.
1: Hij bleef het maar herhalen. Zandvoort.
0: Ja, en jij gaf volgens mij, ik denk wel 3 voorzetjes.
1: Ja,
0: van,
1: zeker.
0: Ja, we gaan naar Zandvoort.
1: Ja, nee,
0: maar ja, je haalt het niet in je hersens om tegen die man te zeggen... Hallo, nee, Koekwous, het is Zandvoort.
1: Ik kon niet zeggen van, Chase, het is Zandvoort. Want dan hadden we het opnieuw moeten doen. En die Luca Cogliannini stond op zijn horloge te tikken van vrienden. Dat moet opschieten, want hij heeft weer 83.400 andere afspraken. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Dat is wat de man ervan vond. We zijn dus al een paar dagen bezig. We zijn onderweg naar de wedstrijd in Barcelona. Het wordt een warme middag. Het wordt niet zo'n hele lange middag. De wedstrijd duurt hier ongeveer 1 uur en 34 minuten. Maar het begon vrijdag natuurlijk met vrije trainingen. En vrije trainingen zijn er om dingen uit te proberen. Om te kijken hoe ze gaan. Nou heeft de Formule 1 het zo voor elkaar... dat ze verplicht zijn om rookies te laten testen in de Formule 1. Dat moeten ze 2 keer per jaar doen. En er waren er wel een paar. En er waren er 2 die echt heel goed waren, vond ik.
0: Ja, even op mijn briefjes...
1: Leonardo Fornaroli.
0: En Paul Aaron.
1: Paul Aaron, ja. Die waren serieus goed bezig. Maar dat betekende dus ook dat er een aantal coureurs... waaronder Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Lando Norris... hun eerste vrije training gemist hebben. En dan denk je, ja, nou, in een sprintrace kan het niet. Daarom doen ze het daar ook niet, want dan heb je maar 1 vrije training. Maar hier heb je er 3, dus die dachten... nou, ze kennen de baan wel, dat komt uiteindelijk wel goed... En dan vind ik het toch weer verrassend dat uiteindelijk Kimi Antonelli nog wel dicht in de buurt komt, maar dan niet weer die pole position
0: heeft. Nee, maar
1: toch
0: een vrije training. Mensen zeggen dus dat komt dus omdat hij die vrije training heeft gemist.
1: Je mist 1,5 uur en dat is het wel. Wat er uit de vrije trainingen verder nog naar voren kwam, is dat er toch een aantal teams waren die een probleempje hadden. McLaren, Cadillac en Alpine, die hebben de nachtklok van donderdag op vrijdag geschonden, zoals het heet.
0: Curfew.
1: Omdat Ron Dennis vroeger altijd die monteurs tot 5:30 ochtends door liet werken en ze maar 2 uurtjes sliepen en dan weer door moesten, is er een nachtklok gekomen. Coureurs moeten nu 11 uur van het circuit af, elke nacht zo'n beetje bij elkaar. Dat ze nog een normale avond hebben, normaal kunnen eten en normaal kunnen slapen, als ze daar al zin in hebben. En die curfew die mag je 4 keer per jaar breken. Dit was de 2e keer. Bij Alpine moest er een compleet nieuw chassis opgebouwd worden voor Pierre Gasly. Die moest een compleet nieuwe auto krijgen. En bij het team van McLaren hebben ze gezegd dat ze de integratie van de motor op het chassis wilden verstevigen. Daar waar het kon en daar waar het mocht. Ah, heb je een laatste nieuws?
0: Ja, ik heb 2 dingetjes even gezien. Zojuist in mijn linker ooghoek zit ik even mee te gluren. George Russell verremt zich ernstig. Niet een klein beetje ook. Er zit zo'n rechtstuk op die band. En Kimi Antonelli klaagt over air in zijn system. Ja, we controleren dat zo wel als je stilstaat. Dus beide Mercedes'en, klein probleempje op weg naar de grid.
1: Oké. Nu we het over die grid hebben, zullen we de grid eens even met je gaan doornemen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Hoe gaan we er vandaag mee van start en wie gaat wat doen? Hij gaat vanuit de pitlane starten. Dan heb ik het over Fernando Alonso. Hij op de 22e positie. Lance Stroll op de 21e positie. Voor het eerst in 42 wedstrijden dat hij een keer voor een Fernando Alonso komt te staan. Daarvoor op de 20e plek Valtteri Bottas met een 1.17.7. Dan Checo Perez met een 1.17.5.
0: En daar weer voor Alexander Albon met een 1.17.4. Daarnaast Esteban Ocon van een team van Haas met een 1.17.073. En daarvoor staat Carlos Sainz op positie 16 met een tijd van 1.17.8. En die zei na die kwalificatie het volgende.
2: Yeah, I think today the target was to try and get into Q2. I think we did that with a couple of one decent lap there at the end of Q1. And even though it doesn't sound very inspiring to say that in my home Grand Prix, we're fighting to get out of Q1. It's the situation for this weekend. And yeah, at least I maximized whatever there was in the car today, and we can move on to tomorrow.
3: Yeah, you mentioned tomorrow. What is the outlook for the race? You're going to have a lot of people cheering you on. I know you probably don't have the most competitive car under you, but...
2: No, tomorrow we've seen so many times this year that there is opportunity to score points as there's a lot happening on Sunday. So we go in with a fresh mind and trying to get those points, even though we know that in pure pace it will almost be impossible. But we see what the others will do and see if we can score some points.
1: Ja, we see if we can score some points. Het moet maar lukken, weet je. Die mazzel die moet je dan een beetje hebben. Het is natuurlijk zijn slechtste kwalificatie als Spanjaard op deze Grand Prix. Want hij was er eigenlijk vroeger altijd wel redelijk oké. Maar goed, kort en bondig. Naast hem staat Oliver Berman. Dan komen we bij Pierre Gasly op de 14e positie. En de 13e plaats is er voor Franco Colapinto. Dus de beide Alpines staan naast elkaar. Dat wordt opletten in de eerste paar bochten. Dan hebben we op de 12e plek Gabriele Bortoletto in de Audi 16.001. Vlak voor Arvid Lindblad, die op de 11e positie staat. En dan een belangrijke en ook veel besproken 10e plaats van de man in de Ferrari, Charles Leclerc. Want hij ging eraf en dat deed ontzettend veel pijn. En hij zegt hele zware woorden als hij voor de camera van de mannen van F1.com verschijnt.
4: Yeah, I'm okay. Apart from feeling very ashamed of coming here to speak in front of the camera after another what if. Unfortunately, last week was the same with what if we didn't have that issue. This weekend is what if I didn't do that mistake. And I just feel ashamed of not putting everything together on what was a very positive weekend so far. The feeling is back and I'm still optimistic for tomorrow, but I should be starting higher up, and I don't because of a mistake of mine. And yeah, I feel ashamed and disappointed. I mean, I feel ashamed for disappointing so many people that are supporting us, must be tough to stick with me.
0: Ja, Charles Leclerc die veel risico neemt. Want ja, Lewis Hamilton zit in een goede flow. Zou dat dan toch een beetje invloed hebben op het brein van Charles Leclerc? Zeer teleurgesteld.
1: Hij zegt ook, it should be tough to stick with me. Dus hij maakt echt...
0: Ja, hij maakt een hele diepe buiging.
1: Mega mea culpa naar het team. Ja.
0: Maar goed, daarnaast staat degene die ongelooflijk hosanna is, Nico Hulkenberg, met de allerbeste kwalificatie van het seizoen. Een 1.16.6. En die heeft natuurlijk hele andere woorden voor de camera.
1: Ja, die is zeg maar, die is dit.
5: Yeah, happy. Happy and satisfied. I think not much more on the table there. So that's good and positive. Q1 actually, my first lap, I had a moment in turn 3, which then, you know, immediately your tires are hot and kind of has has an effect on the rest of the lap. So I was, we were not safe enough with that lap. Had to do the second run and use the second set, which then leaves you only with one new set in Q2. So that was a bit tricky, a bit hairy. But we stayed cool and made it stick. So very pleased about that.
3: But that's quality out of the way. What kind of race car do you think you've got underneath you tomorrow?
5: I think a decent one. Obviously tomorrow is the first true hot race this season, and for sure tire management, degradation and strategy will be the main things tomorrow.
1: Uitermate blij, en tomorrow is het natuurlijk wel vandaag. Hè. Strategie en bandenstrategie is het allerbelangrijkste van Nico Hulkenberg, die gewoon tot de beter nooit verder kwam dan 11e. En toen ook nog een keer 11e. En nog een keer 11e en nog een keer 11e. We gaan naar de 8e startpositie, die is er voor Lee Lawson. Naast hem staat Oscar Piastri. Oscar Piastri start dus op de 7e positie, 15-9. En dan zitten we met een groepje wat wel heel erg dicht bij elkaar zit. Isaac Hartjaar, 1:15.077. En Verstappen komt uiteindelijk op de 5e positie terecht. Maar in het interview wat hij na afloop van de kwalificatie gaf, zei hij ook eigenlijk wel van ja, ik ben best tevreden. En P3 had er misschien wel ingezeten. Net niet.
6: Actually, qualifying went quite a bit better than expected. Yeah, the gap was a lot smaller. So, looking back, P5 looks decent. But actually, we had a really good opportunity for P3 as well. But somehow, in my final sector, it just started sliding too much. And then, you're just not following the normal line that you want to take. Also, I think it was only Oscar and me that did the lap before the red, and then you have like 10 minutes in the box, you probably lose a little bit of rhythm as well, which, yeah, it's not ideal in Q3. You want to do a lap, come in, refuel, put new tires, you know where you lost a little bit of time or not, and go out again. And when you're waiting around a bit, it's probably not ideal, but at the end for us it was much better. I mean, I went into qualifying thinking that we will be miles off and just be P7, P8, but this was promising.
0: Ja, mooi antwoord van Verstappen. P7, P8 had ik wel een beetje gedacht. En als ik dan hier terecht kom, ben ik er eigenlijk best wel tevreden over. Dus goed gestemde Max Verstappen, terwijl de race nog moet beginnen. Op dus die P5. Daarvoor Lando Norris, een 1:15 rond. Daar ook weer heel dichtbij op die 3e positie. Kimi Antonelli, een 1:14.9. En uiteindelijk pakt George Russell die pole position. Maar wie was eigenlijk wel een beetje de man van die kwalificatie? Verrassend, in het rode duiveltje uit het doosje, Lewis Hamilton. En wat zei hij?
5: Wow, it was mega. The first sector of the first lap was really good, and it was looking like it was going to be something similar. But then, see, the red flag came in, and when I went back out on the used tire, I was just half a second off, and I was like, hey, because the team asked me to just stay in, just do one lap, and I wanted to go out and get a benchmark. And then that last the last lap, I went probably a little bit too deep into turn one, but managed to pull it off. I honestly think that's where, if there was any time lost, that was where it was. But otherwise, the rest of the lap was great. The car just was similar to Q1 round one, but even better. So these tires are so sensitive, and what you do on the outlap is so critical to whether the tires are overheated or they stay in the perfect window where there's grip. Because it's so hot, following is very hard, because you have less downforce, your tires are overheating, and so just tire management tomorrow is going to be key, and striking the right balance with the wing settings you have and all the settings you do. So, but I have every confidence in the team.
7: Box now, box this lap, box control.
1: Lewis Hamilton dus, het had zijn 105e pole position kunnen worden, weet je.
0: Dan komt
1: George Russell en Kimi Antonelli aan met 4 en 5 poles. Ja, het is echt niet te geloven. Ja, je hoort het eigenlijk bij iedereen, hè, dat het spannend is en dat het dicht bij elkaar zit. En als je wil zien hoe dicht het bij elkaar zit, dan kun je dat tegenwoordig gelukkig ook een beetje meekijken. Want als je die top van die grid, als je die nou bij elkaar hebt, dan zie je dus eigenlijk dat Russell en Hamilton, die zijn wel redelijk los van elkaar. Maar daarachter
0: zie je Antonelli en Norris hier dicht bij elkaar. Met die andere 3 erbij zitten dus 5 man dicht bij elkaar. Dat wordt een start zo meteen.
1: Ja, 56.000 tussen Hartjaar en Verstappen. En dan is ook het superclippen is een beetje terug in Barcelona. Dat is wel helaas. Het is natuurlijk een ontzettend lang stuk. En als je dan gaat kijken naar wat er in de vrije trainingen erboven komt, dan vertellen topsnelheden natuurlijk je van allerlei dingen. 338 km/u voor de McLaren van Lando Norris als allerhoogste topsnelheid. Dan Mercedes met 337. Ferrari met 335 en Red Bull met 328 km per uur. Dat lijkt wat weinig. En dan heb je in bocht 14, dat is een hele snelle bocht, maar dan heb je natuurlijk toch een minimale snelheid.
0: Ja, en ook Lando Norris rijdt daar gewoon 2,52. Dat tikt hij gewoon even lekker aan, zoals je ziet. En Ferrari daaronder 2,49. Heel dicht daarachter Mercedes. En Red Bull heeft de minst hoge snelheid, maar toch nog 244 km per uur.
1: Dat superclipping, dat zorgt er dus voor dat je topsnelheid uiteindelijk ergens verliest. Dat is spannend. En hoe doe je dat? Ja, die batterij raakt leeg, hij houdt op en dan moet dat allemaal op het motortje gebeuren. Ja, dat vinden ze niet zo heel leuk en niet zo heel fijn. Red Bull verliest maar 22 km aan topsnelheid. Dus dat is vlak voor het rempunt, houdt die motor een beetje op. En dat is bij hun goed 28 km voor McLaren, 29 km voor het team van Mercedes. En Ferrari verliest 34 kilometer al daar. Dus dat
0: we... Maar ik heb het gevoel dat we het niet zoveel gezien hebben.
1: Nee, he? Nou, ik denk dat
0: ze houden het een beetje weg,
1: een beetje buiten beeld gehouden heeft.
0: Maar ja, want anders had je het wel gehoord. En zeker als je de live feed kijkt, precies, dan hoor je dus gewoon...
1: Waar is dit circuit om beroemd? De linker voorband krijgt het zwaar voor zijn noten. Laten we het dan even heel plat zeggen zoals het is. Die heeft het echt niet best. Dan is natuurlijk een heel belangrijk iets. We pakken het even kort op. Wie heeft er nog wat voor de wedstrijd? Want daar komen wel vaak... Ja, daar komen wel dingetjes uit dat je denkt van... oh, hij moet er dus anders gaan doen. En er zit er in de top 5 er één die dat heeft.
0: Ja, er is eigenlijk eentje eigenlijk die er met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is toch weer die Max Verstappen. Die vermaledijde Nederlander. Als je zeg maar dat lijstje hebt van Pirelli... dan zie je dus allemaal bij de mediumanden overal 1-1-1-1-1-1-1. Betekent dat iedereen dus nog één nieuwe set geel heeft. En er staat 1-2'tje. Dat is dus bij Max Verstappen. Verstappen heeft dus nog 2 nieuwe mediums. En dat betekent dat hij in het linkerrijtje van de harde banden... als een van de weinigen nog maar 1 nieuwe harde band heeft. Net als Ocon en Beerman. Dus ik denk dat Verstappen een hele afwijkende strategie gaat gebruiken deze race.
1: Ja, en dan gaan we natuurlijk naar de strategie zelf. Ook dat is belangrijk. Waar gaan ze vanuit? Barcelona was vroeger altijd de eeuwig saaie eenstopper. Want iedereen wist precies hoe het zat en hoe het ging. Vorig jaar was Barcelona een driestoppertje. En waarom was dat? Omdat ze in de 50ste ronde een safety car hadden. Toen dacht iedereen, nou, we gaan hem wel even naar binnen voor een paar nieuwe. Dus, nou, waar zitten we vandaag? Het wordt minimaal een 2-stopswedstrijd. En dan zie je hier de voorstellen die Pirelli daarvoor gedaan heeft. Dus dat is medium hard-hard. Dan start je op een medium band, stop je 1 keer voor een harde, dan heb je nog een harde. En dan zit hier dus het rijtje wat Verstappen heeft. 2 mediums en een harde.
0: Dat klinkt toch wel gek. Je hebt hier nog een harde.
1: Heeft Pirelli gewoon helemaal niet geen rekening mee gehouden. Onderaan zie je dan nog een driestopper. Dat je start op een softe band, dan een miniband, dan een softband. En dan hem uitrijden weer op een harde band. Ik denk dat je een driestopper gaat doen als je echt zwaar... Nog een keer? Zwaar in de problemen zit. Want ja, die stoptijd, als je bedoel, het is al... het is 20 seconden en een beetje. Dus je gaat een minuut stilstaan als je een driestopper doet. En die minuut rij je op de baan niet meer dicht. En zo zitten ze allemaal te kijken en te rekenen en te pieren en te poeren.
0: Klein dingetje nog op weg naar de grid. De meeste rijders zijn allemaal weer even terug geweest naar de garages. Zijn even een plaswezen doen. Die komen dan langzaam naar de grid toegewandeld. En dan was dat het moment om die interviews te doen. Met linkeroog zag ik nog even 2 celebrities die elkaar heel erg vriendelijk de hand schudden. En dat was heel opvallend, vond ik. Dat was Novak Djokovic, de tennisser. Ja. En Patrick Kluivert. Onze Champions League winnaar.
1: Klopt.
0: Die dus allebei daar in Barcelona te gast zijn. En elkaar heel vriendelijk gedacht zijn. Alsof ze de beste matties van elkaar zijn. Dus diverse sportmensen op de grid.
1: Nou, om maar klaar te zijn met de banden dan. Kunnen we nog een laatste zin roepen? Ja, de eerste 10 ronden die win je wellicht op snelheid. Maar de laatste 20 ronden gaat toch echt over hoe je banden nog zijn. Spanjaarden, grote getalen aanwezig. En eigenlijk maar voor 2 man. En daarom zie je heel veel shirtjes van Aston Martin in de tribune. En die 2 mannen, dat zijn Carlos Sainz en Fernando Alonso. Thuispubliek, dat is het. De run naar de eerste bocht is 598 meter. En dat wordt dan wel een dingetje. Want dan komen we dus eigenlijk bij de vraagstuk... wie gaat deze race winnen?
0: Lewis Hamilton heeft een ongelofelijke start. En waar zitten die 2 Mercedes? Gaat Antonelli mee in die slipstream van Lewis Hamilton? Gaan ze 3 dik door de eerste bocht? Ik kijk er naar uit.
1: Het is een bottleneck. En Ferrari heeft gewoon topstart. Ik zeg Lewis Hamilton aan de leiding in bocht 1.
0: Ik zeg Kimi Antonelli.
1: Vanaf P3?
0: Ja. Die maar, haalt ze gewoon buitenom in.
1: Maar Antonelli heeft het hele jaar op poepstart.
0: Ja, maar deze keer niet.
1: Gaat er niet
0: daarop
1: gebeuren.
0: Of eronder. Hij moet.
1: Ik denk dat de Mercedes en Lewis uiteindelijk wel wegrijden. En dat daar daarachter een enorm gevecht plaats gaat vinden tussen twee Red Bulls en twee McLaren's. En dan krijgen we undercuts. Gaan mensen eerder proberen naar binnen te komen om die anderen weer af te halen.
0: Veel pitstops.
1: Ja. En te proberen en te kijken. Al met al gaat het een hete lange middag worden in Barcelona.
0: Zeker.
1: Op het circuit de Catalunya Barcelona. Niet meer de Grand Prix van Spanje, want dat is later dit jaar de grote prijs in Madrid. Dat betekent dat we over 10 minuten de wedstrijd voor je gaan doen. Dankjewel voor het kijken naar Kijk. Download de app in de toekomst. En als je nu gekeken hebt, heb je hem al. Dus dan ben ik al hartstikke blij met je. Zijn er vragen, kun je natuurlijk altijd onze kant op zien te krijgen. Prettige middag. Dankjewel.
8: Grand Prix Radio.
9: Grand Prix Radio.
8: Is jouw sportradio.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Wat verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en scoor ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
23: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: van de sport een heel hartelijk goedemiddag. Welkom op zondag 17 juni bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En die zit schuin tegenover mij. En wij gaan samen voor jou de, komt ie aan, hè, Formule 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona Catalunya 2026 verslaan. Hopen dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen. Het is de zevende ronde van het wereldkampioenschap. 66 ronden gaat die duren. Baanlengte 4657 meter met een hoogteverschil van 29,6 meter. Winnaar vorig jaar Piastri. Eerste keer wonnen hier Nigel Mansell. De helm bij onze vriend Albon. En natuurlijk de meeste overwinning in handen van Michael Schumacher. En hier is het palet van de banden van de heren van Pirelli. De soft, de medium en de hard. Zo dadelijk het antwoord welke van deze banden er op de grid staan. Maar hier moeten ze het vandaag allemaal mee doen. En de ene heeft van de een wat meer en van de ander wat minder. En dan gaan we natuurlijk eens eventjes kijken hoe het er uiteindelijk voor gaat staan. Want ja, we moeten een aftrapmomentje hebben. Het aftrapmoment is natuurlijk altijd de startgrid van de wedstrijd. Vanuit de pitstraat gaat komen Fernando Alonso. 21ste, eerste keer in 42 wedstrijden dat hij voor Alonso staat, Lance Stroll. Valtteri Bottas, de vierde keer in 5 wedstrijden. 20ste, niet zo fijn. Checo Perez staat 5-2 voor op Bottas in de kwalificatie. Alexander Albon, 4 keer in dit jaar er al uit in Q1 gegaan. Ocon, matig moeten we dan zeggen. Dan Carlos Sainz met zijn slechte kwalificatie op dit circuit. Olly Berman, 5 wedstrijden op rij, geen top 10. En Pierre Gasly met zijn slechtste kwalificatie uit het seizoen op P14. Franco Colapinto, ja, de derde keer dat hij dit seizoen de beste Alpine is. Gabriel Bortoletto, 12e, beste kwalificaties in Suzuka. 11e Arvid Lindblad kwam 72.000 tekort op Charles Leclerc, die 10e staat vanwege zijn crash in de kwalificatie. Beste kwalificatie van het jaar voor Nico Hulkenberg. En hetzelfde geldt voor de man op P8, Liam Lawson. 7e, ook in Monaco, Oscar Piastri. Isaac Hadjar 6e, 56.000ste achter Verstappen met zijn slechtste kwalificatie sinds 2018 hier. Lando Norris, zijn slechtste kwalificatie hier sinds 2022. Kimi Antonelli met zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Hamilton pas de 4e keer in 5 jaar die op de eerste rij start. En de 100ste race voor Russell, de 150ste pole voor Mercedes. Dat is wat we kunnen schrijven achter de man George Russell, die vanaf pole position gaat vertrekken. En we hebben jullie al voorspeld dat het warm zou zijn. Er is één man die dat weet.
1: Dat is de weerman.
0: En dat ben jij. Vandaag.
1: 30,7 graden is de buitentemperatuur. Zeg maar afgerond boven 31 graden. En de baan, allemachtig. 52 graden bijna is de baantemperatuur. 29% luchtvochtigheid en 100% kans dat het mooi weer blijft. De wind komt uit dezelfde hoek als de dagen hiervoor. Staat zeg maar dwars op het rechte stuk. En de bandenkeuzes zijn bekendgemaakt.
0: Doe eens gek.
1: En houdt uw borst nat.
0: Komt-ie.
1: Voor de meeschrijvers, ja, alle drie de bandensoorten.
0: Ja,
1: alle drie.
0: Noem ze rustig op.
1: Ja, 9 anders dan medium. Dus ga ervan uit dat George Russell start is op de medium. En ik ga alleen maar even de mensen opnoemen die niet op de medium starten. Dat is Lewis Hamilton op de soft. Daarachter Max Verstappen op gebruikte softs. Dan weer Nico Hulkenberg op de 9e plek, ook op soft. Dan Franco Colapinto op de 14e stack, ook op soft. Dan Sainz en Ocon allebei 15 en 16 en 17, sorry, ook op de soft. Dan komt 1 harde band, Sergio Perez. En Lance Stroll en Fernando Alonso ook op de harde band.
0: Zo. Ja, dit is wel vrij bijzonder. Dit zie je niet vaak. En we weten dat de strategie een ding gaat zijn. En ik snap het in het voorveld wel, hè. Lewis Hamilton wil als eerste die eerste bocht in. Weet dat hij een goede start heeft. En zal dus proberen op die softband wat te winnen. Want daar wint hij sowieso. Ten opzichte van de mediumband van George wint hij daar bijna 2 meter mee. Omdat die band meer grip heeft. Voor Lewis gebruikt. De enige nieuwe set soft is voor Hulkenberg, voor Colapinto, voor Sainz en Ocon. De klok gaat naar 3 uur. En dat betekent dat de opwarmronde, de formation lap, zoals de Engelsen het zeggen, hier gewoon vandaag de basis. Kijk het verschil tussen de banden van Hadjar die glimmen en die van Max zijn dof. Het duurt lang voordat Verstappen daar weg is. Ja, dit zijn de 2-stop-strategieën. Waarbij als Verstappen, die gaat alweer anders. Dus Verstappen kan een 3-stopper gaan doen, omdat hij hierna nog allemaal nieuwe banden over heeft. 2 setjes medium en 1 setje hard. Ja. We gaan het zien.
1: Oh. Hij heeft als enige dus 2 van die mediums over.
0: Ja, in de top
1: In de top 10 of zo, wat is het? Ja.
0: In de top hoog.
1: Nee, volgens mij van allemaal trouwens, als ik het zo nog uit mijn hoofd weet. Volgens mij was hij de enige met 2 nieuwe sets medium.
0: Maar moet je dan niet
1: ik
0: zeggen,
1: weet het bijna zeker.
0: Moet je dan niet zeggen enigste?
1: Nee, enige.
0: Hij is de enige. Ja. Ja, goed. Ik vind het mooi. En hij trouwens eerder op de vrijdag een serieus top long run. Niet qua tijd. Maar op de harde band reed hij dezelfde gemiddelde ronde tijd.
1: Hij was volgens mij ook de eerste die dat deed, hè? Ja. In die vrije trainingen.
0: Dezelfde tijd op de harde band als dat hij dat deed op de softband. En dat is toch wel vrij bijzonder. Je zou denken dat je in Maleisië zit. Niet omdat er 301.273 toeschouwers aanwezig zijn. Vanaf dus de afgelopen donderdag tot nu op. Maar meer vanwege de temperaturen. 30 graden en een asfalttemperatuur van 51 graden met een luchtvochtigheid. Dat is dan wel anders in Maleisië. Van 30%. Dus ja, de mensen zitten... Misschien ga je zweten van het zonnetje, maar niet van de luchtvochtigheid. Uitgangspunt in het kampioenschap van vandaag. Antonelli hoeft zich geen zorgen te maken. Hamilton staat tweede. Dat zal een gevecht worden met Russell. Dan Leclerc, Piastri, Norris en Verstappen. Verstappen dus op de gebruikte softs wil vroeg... Ja, nee, moet vroeg naar binnen om te gaan wisselen. En wat ga je dan doen? Ga je dan naar een medium set om gelijk te slaan met wie je bent? He, probeert hij hier een plek te winnen en probeert hij daarna tactisch nog een plek te winnen om derde te worden? Maar ja, er zitten er een paar voor die allemaal ongeveer precies misschien wel hetzelfde idee hebben.
1: En we hebben natuurlijk nog een leuk dark horse op P10. Dat is Charles Leclerc. In hoeverre gaat hij zijn race opofferen om snel naar binnen te gaan om informatie te krijgen over welke andere band voor Lewis?
0: Ja, maar hij kan informatie van de medium band opdoen. Ja. Dat ben ik met je eens. Maar ik zie Leclerc...
1: Maar gaat Leclerc zich opofferen voor Hamilton?
0: Als Leclerc naar P5, 6 of 7 komt, zou ik het heel knap vinden. Maar we gaan het zien. Dit is wat Lewis Hamilton wil. Die binnenkant, de goede start, de binnenkant verdedigen. Maar we hebben de laatste jaren hebben we al vaker gezien... dat er een aantal mensen... Russell ging aan de leiding hier in 2024. Toen kwam hij van plaats 4 op de grid. Alonso deed in 2011 hetzelfde. Hamilton en Magnussen gingen er samen af in 2022... Ja, en voor Kimi Antonelli wordt het ook spannend hoe het allemaal zal gaan. Maar dat is het mooie. Dit zijn de mooie momenten op de zondagmiddag dat er een Formule 1 Grand Prix is. Dat je weet, die spanning gaat een beetje oplopen. Je gaat wat verder aan de voorkant van je stoel zitten. Op het puntje van je stoel of van je bank of whatever. En daarna gaan we het zien, hè. Want ik kan natuurlijk naar, wat is het? De eerste run naar de eerste run naar de eerste bocht 580 meter of zo.
1: 586?
0: Ja, lang.
1: Laatste start stil.
0: 579. Daar is de groene vlag. En dus gaan we letten op de lampen voor de start van de grote prijs van Catalunya, Barcelona. Toeren omhoog. 1, 2, 3, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En Lewis Hamilton heeft niet zo'n hele goede start hoor daar vandaan. Dan moet het hier wel komen. Want Russell is als een kanon weg. En ook Antonelli aan de buitenkant. Lewis en Antonelli, daar komt ook. Oh, die gaat gezellig meedoen, Lando Norris. Oeh, het is een drukte. En Lewis heeft het niet voor elkaar gebokst. Verstappen aan de buitenkant. Zit met P5 te knorren en te knokken daar een beetje. Met die Oscar Piastri die een goede start had. En daar gaat Liam Lawson via het buitenpad. En nu probeert Max buiten langs te gaan. Dat is tricky. Dat is lastig. Dat is gevaarlijk. Moet hij hem hier diep in remmen. Maar Piastri zit daar aan de goede kant.
1: Max rijdt buitenom.
0: Ja, hij heeft daar meer grip. Komt hij hier dan goed uit? Ja, dan komt hij zeker beter uit. Knetter achter Lando Norris.
1: Binnenkant Norris, Verstappen.
0: Nou, Max zit daar goed op die band, maar hij moet wel wat zien. Terwijl, ja, voorlopig rijdt hij nog steeds vijfde. Dus nothing gained, nothing lost. Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc.
1: Top 6 gelijk, Leclerc van 10 naar 7.
0: Oei, heeft hij wel goed gedaan dan. Moeten we wel eerlijk toegeven. Fraaie opening, maar wat een start van Russell en wat een start van... Ik had echt verwacht, en ook door de keuze van zijn zachte band... maar hij stond daar niet op het lekkerste plekje, zeg maar. Laten we dat zeggen. Oh, ik zal Albon 16e.
1: Hadjar heeft een slechte start, volgens mij rijdt hij 14.
0: Ik zie hem hier, ik denk, waar is Hadjar gebleven? Ja, Hadjar is helemaal teruggezakt. Oh, en daar weer buiten de baan. En dan gaat hij nog een plekje verliezen. Nou, dat is de man die voor hem zit, dat is Portoletto.
1: Of niet, ja.
0: Knetteren, knetteren. Russell is 1,2 seconden los en heeft rust in zijn hoofd, laat ik het zo zeggen. En dus zitten we te wachten om te kijken wat Lewis Hamilton kan. Je kunt ook meteen stellen, Lewis Hamilton zal eerder naar binnen moeten dan de anderen. Hier zijn de hazen met elkaar in gevecht. Let op jongens, Ocon is daar ook niet de makkelijkste in en Berman moet oppassen. Ocon houdt zich daar breed. Achter Ocon zien we dan ook Gabriele Bortoletto in de grijs-rode Audi op dit moment. En daar weer achter rijdt Alexander Albon. Sainz 13e achter Pierre Gasly en Franco Colapinto, die dus 12e en 10e liggen. En ook Hulkenberg is een plekje verloren en ligt nu 10e. Omdat Arvid Lindblad dat goed gedaan heeft. Dat is toch bijzonder, want ik zag terecht een Racing Bull via dat buitenlijntje gaan. Maar heeft hij niet zoveel mee verloren dan?
1: Ook Carlos Sainz heeft een goede start van 16 naar 13.
0: Lekker.
1: De Williams.
0: Mooi. M'tjes, S'jes naast de tijden zijn dus, en de H'tjes zijn dus de banden waarop de heren opereren. En zie je toch dat die harde band, ja, die heeft het lastig. Dat moet er wel reëel in zijn. Maar ja, die jongens willen lang doorrijden. Alonso zegt ook, de komende 4 wedstrijden kun je van ons helemaal niks verwachten. De versnellingsbak doet niet wat hij moet doen. De motor doet nog niet wat hij moet doen. En we zitten te wachten. Hij zegt letterlijk, we wachten op de nieuwe auto. Maar wat bedoelt hij nou? Komt er een compleet nieuwe? Want dan zit je met je budgetcap. Moet je toch een beetje gaan opletten. En je ziet dat het veld aan het settelen is op dit moment. Hè? Als je op Barcelona te dicht achter een ander aan gaat rijden. Wat Nico Hulkenberg nu blijkbaar doet bij Arvid Lindblad.
1: Hadjar dreigt. Kan er niet voorbij.
0: Dat dus ook, Hadjar. Dan worden je voorbanden te heet. En dan krijg je nog meer onderstuur.
1: Hadjar blijft duwen.
0: Ja, blijven lang. Ja, deze kennen we buitenlangs. Lekker. Lekker wel.
1: Goed hoor.
0: Oh, en daarvoor is Hulkenberg ook gezellig bezig. Met Liam Lawson. Je moet altijd denken aan... hoe heet dat ook alweer? Fawlty Towers. Liam Lawson. Ik weet niet waarom. Tik van mij. Maar laat het mijn tik zijn. Aan boord bij Nico Hulkenberg. Leaving the track and gaining an advantage noted.
1: Oké.
0: Ja, want hij is natuurlijk wel weer Lindblad ergens voorbij gegaan. Dat is wel interessant. Ja, we gaan het zien. Russell Hamilton, Antonelli. Dan Lando Norris, Max Verstappen. Verstappen inmiddels op 4 seconden. 4,9 seconden van de kop. Ah, Lindblad dus ook. Dus dat is dus tussen Lindblad. Nou, Lindblad kan het in het begin gedaan hebben. Nu denk ik het. Lindblad kan, want ik zag toch echt... Ik dacht dat Lawson was een van de Racing Bulls.
1: Ja, dat zou Lawson geweest kunnen zijn.
0: Nee, ja. Als Lindblad... Want Lindblad had daar Hulkenberg in gehaald. Is het nu weer terug? Als hij dat op een lullige plek gedaan heeft... en Hulkenberg heeft daar gedacht... ik kies even het binnenpad... dan heeft Hulkenberg ook liever een track gaining advantage. Je kan ze ook tegen elkaar wegstrepen. Het hele veld nog eigenlijk best wel dicht op elkaar. Alhoewel, 20 seconden. Aan boord bij Charles Leclerc. Hij inmiddels 7e. Maar ja, nu komt hij in die groep jongens terecht. Die hem kunnen hebben. En degene erachter, die had hij kunnen hebben. En die heeft hij al. Snap je hem?
1: Ja. Trok wel stevig het boetekleed aan. Naar de kwalificatie.
0: Heel goed.
1: En zint op revanche.
0: Ja, maar ja, als je... 3 competitieve sessies achter elkaar die auto crasht. Dat is natuurlijk niet tof. Monaco 2 keer, hier 1 keer. Dat is echt niet fijn niet. Kan hij een beetje de pace halen van Piastri? Jawel, want hij is afgelopen ronde 3/10 sneller. Dan is er alweer een gaatje richting Liam Lawson. Eigenlijk een behoorlijk gat van 3 seconden.
1: Russell zal het gaatje wel zo groot mogelijk willen maken... zodat die Ferrari geen undercut kan doen... Dus helemaal stilvallen zal dat gat niet, denk ik.
0: Wat is er tussen Verstappen en Piastri? Ja, dat is ook maar 19, hè? Dus Verstappen moet ook echt goed op blijven letten. Hij kwam wel wat dichterbij aan Lando Norris de afgelopen ronde. Dat vind ik ook weer verrassend. En hier Kimi Antonelli. Die natuurlijk wel eerder auto's voor zich gehad heeft. Maar dat was nog in de periode dat iedereen helemaal zwak, ziek en misselijk werd van het superclipper. En dan was hij na een rondje of 5-6 was hij wel weer terug. Herhaling van de start van boven. Daar gaan de lampen uit en is Lewis Hamilton initieel goed weg. Maar hier blijft hij gelijk aan Russell. Dat is hem. Oh, die Antonelli, hè, die probeert daar Lando Norris te piepelen. En Norris had hem daar wel beter kunnen laten lopen. Heb ik het over de 3e en 4e auto in beeld. Verstappen zit
1: daar. Ja, hier gaan ze allebei, zie je dat?
0: Ja, allebei.
1: Hulkenberg en Lawson gaan allebei goed van de pas wat af.
0: Vanuit de auto van Charles Leclerc. Oeh, daar had je... Start had hij, had de start die Verstappen nou nog wel wat beter dan Verstappen. Maar nou, let op. Er zit Lawson. Krijgt ook een... Ah, dit doet hij wel goed hoor, die Leclerc. Ja, doet hij echt goed. Wielspin. Vloeken, tieren, schelden. En kijken. Vooral blijven kijken. Nou, daar dus Hulkenberg en Lindblad voor ons. Die allebei daar... Hulkenberg drukt Lindblad weg en pakt zelf ook dat ding. Maar wat is dan het gaining and advantage deel ten opzichte van elkaar? Of hebben ze andere jongens te grazen genomen? Dat gebeurt hier voor de deur bij Pierre Gasly. Ja, allebei.
1: Ja, ze pakken die Alpine allebei volgens mij.
0: Ja.
1: Die hier voorrijdt, hè?
0: Ik zou, maar ja, dat ben ik niet. Ik ben de wedstrijdleider. Ik zou hier toch een beetje van denken van... ja, jongens, zwa. Ocon en Berman nog steeds met elkaar aan.
1: Nee, dit is
0: dat
1: terug.
0: Is ook, oh, dat is ook weer een herhaling, want het is natuurlijk allemaal weer nieuw. Sorry. Nog steeds met elkaar in de herhaling. Strols binnen. Jo, doe eens gek. Gast.
1: Van de harde band?
0: Ja, snap ik.
1: Af.
0: Maar ja, waarom ga je op een harde band reizen? Maar zes
1: problem met de gearbox. Ah, aha.
0: Het antwoord wordt gegeven. Gearbox.
1: Auto gaat omhoog. In de pitstraat kun je zien. In screen.
0: Mag ik één ding even zeggen? Het is niet zo persoonlijk als dat klinkt. Ik vind die Lance Stroll toch af en toe een ongelofelijke pottenhork. Dan ga je na 42 wedstrijden sta je een keer puur op snelheid. En niet omdat er een technisch probleem was bij Alonso. Dan sta je voor Alonso. Tuurlijk sta je met die auto's achteraan. Tuurlijk gaat het niet bij Aston Martin zoals het is. En dan wordt er maar gevraagd. Hoe voelt het nou dat je nu gewoon eigenlijk dat een keer tof in me kon? En dan is zijn antwoord, I don't give a shit. En dat vind ik niet tof. Dat vind ik gewoon niet tof. Want dat doe je dus ook.
1: Je team.
0: Juist. Heel goed dat je dat zegt. Het zijn ook je monteurs. Dat je van, ja, ik vind in ieder geval van mijn kant van de garage is het leuk. Dat we hier niet willen staan mag duidelijk zijn. Maar als jij zegt, I don't give a shit. Dan denken die jongens, oké, okay, waarom heb ik dan mijn best gedaan voor jou?
1: Ja.
0: Charles Leclerc.
1: Wow. Oscar Piastri.
0: Wow. Wow.
1: Dat.
0: Oh. Ja, gaat hij dit een breaktest noemen? Hier zien we Hadjar. Ook lekker bezig. Is dat zo?
1: Wow. Rijdt inmiddels 12e.
0: Ja, maar kijk, weer die buitenkant. Die lijn heeft hij wel gevonden.
1: Ik denk dat dit ook weer een recap is
0: van de
1: wat
0: vorige
1: we eerder zagen.
0: Ja, klopt. Maar dat is de lijn die Max Verstappen ooit op een videootje zag die Alonso nam. Die heeft hij toen zelf een keer genomen. En Hadjar heeft dat videootje nu ook gezien. Als ware het een wielerkoers, zeggen de heren. Ik vind het prima met een gat van 3-4 autolengtes ertussen. Ik ga er niet te dicht achter rijden om mijn voorbanden in leven te houden. De enige die een beetje zit aan te drukken en te poeren is Charles Leclerc. Die zit op 17e van Oscar Piastri. Maar het gaat hem nu niks brengen. Dus ik verwacht hier nu ook van dat ze tegen hem zeggen, joh, om hem in te halen heb je 1,2, 1,3 seconden overspeed nodig.
1: Colapinto haalt hij nu in volgens mij.
0: Ja, Hadjar houdt van de buitenkant hoor. Hey.
1: Ja.
0: Dat moet toch lekker zijn. Kijk hier weer. Het enige wat Leclerc nu aan het doen is, hij moet er voorbij. Als hij er niet voorbij komt, is hij alleen maar zijn voorband aan het vernachelen. En Oscar Piastri neemt verdedigende houding aan. Omdat hij weet, als hij hem hier breed houdt... Nou, Leclerc kan hier wel eens die buitenkant gaan kiezen. Ja, dat probeert hij in ieder geval wel. Maar hier nog goed.
1: Ja.
0: Maar hij moet nog terugkruisen. Gaat niet lukken. Gaat wel lukken.
1: Ja, goed gedaan.
0: Dit is ook het moment. Omdat je anders ben je jezelf alleen maar aan het benadelen.
1: Volgens mij is het een retirement voor Lance Stroll.
0: Zal ik een antwoord geven? I don't give a shit.
1: Ja, precies. Heel goed. Wel voor zijn team, maar niet voor hem.
0: Hadjar is bezig met eerherstel, maar dan wordt het weer voor punten. En het is natuurlijk ook lastig. Hè? Je kunt dus de jongen niet kwalijk nemen als de start van de auto niet fijn is. Het is niet dat hij iets verkeerd doet bij de start. De auto reageert niet zoals die moet. En dat Max wel redelijk tevreden was over zijn start van vandaag. Situatie na 8 van 66 ronden. Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Lawson, Hulkenberg en Lindblad zijn de mannen in de punten. Hulkenberg en Lindblad zijn de mannen die ook beiden under investigation. Zijn ze al under investigation of is het alleen maar noten?
1: Ja, under investigation.
0: Ja, precies. Gewoon ze kieken wat ze mee moeten doen, zeggen ze dan in het zuien.
1: En Beerman en Hedjar, die hebben een dingetje gehad. Forcing another driver off the track.
0: Nou, het valt me mee dat het niet Beerman en Ocon zijn. Hier komt de aanval van Isaac Hadjar, denk ik. Alhoewel, het zijn natuurlijk de gelijke motoren. Het heeft ermee te maken wie wat nog in zijn hybride systeem heeft zitten. Hij heeft hier overtake. Kan hij komen? Gaat Lindblad er toestaan? Nee. Lindblad zit de deur open. En hier dan weer niet. Blijf zitten. Nee, hij moet eruit. Hadjar moest afhaken. Wat een goede truc als ik er nu over nadenk. Lindblad lijkt dan de deur open te zitten, maar blijft ernaast. Waardoor hij hem daarna weer voorzichtig eens naar buiten kan duwen. Colapinto en Pierre Gasly op 12 en 13. Ja, dat was 13 en 14 op de startgrid.
1: Ocon en Bortoleto ook. Forcing another driver off the track. Ja, ook allemaal noted.
0: Ja, die dicht bij elkaar zitten, zijn agressief.
2: On leather, how's the pace, how's the tires?
3: Yes, sliding everywhere.
0: Who's the pace? Hoe gaat het met je banden? Ja, ik glij overal. Rondetijden van Norris 23-3, maar die van Antonelli 23-5-7. Lewis 23-4. En ja, Russell Walk in the Park tot op heden 23-1. Dat is wel een dingetje. Maar ja, vrije lucht, hè. Vrije lucht is king.
1: 3,4 seconden ten opzichte van Hamilton. 3,5 seconden ten opzichte van Hamilton.
0: Laatste vier Grand Prix's overigens, George Russell, niet één keer op het podium gekomen. Dus in die zin mocht hij zijn eigen kampioenschapsaspiraties weer wat nieuw leven in willen blazen. En dat kun je doen door te blazen. En dat kun je doen door een goede wedstrijd te rijden. Maar dit is nog maar het begin. Dit zijn, hoe raar we het ook zeggen, de inleidende beschietingen. Dit is zoals een peloton soms van start gaat en denkt... oké, we moeten even een gaatje dichtrijden en dan zien we het dan wel. Maar daarna gaat het uiteindelijk beginnen.
1: Ferrari heeft een goede afstelling gevonden voor Charles Leclerc op de miniband. Want hij rijdt richting Verstappen. Het gat wordt kleiner.
0: Afgelopen ronde 4/10 van een seconde verschil. Snelste rondetijd van Max, 1.22.62. Snelste rondetijd van Leclerc, 1.22.65. Daar zit wel 300ste tussen. Maar hij ziet hem wel. Maar hij moet ook slim zijn. Hij weet dat Verstappen eerder naar binnen zal moeten gaan. 18 ronden had een nieuwe softband mee moeten gaan. Verstappen zal met zijn team ook weer achteruit kijken. Waar komen we terecht als we nu een stop gaan maken? 33 komen ze nu terecht in de buurt van Sainz en Ocon. Denk dat je dat niet wil.
1: Zal ik eens wat gek zeggen, Olaf?
0: Check, zeg
1: eens wat. Moet jij maar eens even zeggen of ik uit mijn nek zit te lullen?
0: Ja.
1: Als je naar die snelste rondetijd kijkt van George, 21-4. Ja. En zijn laatste ronde, 23-5. Gaan die banden niet als de sodemieter achteruit?
0: Nee, ik denk dat het ontladen en opladen is. Ik denk dat hij in fases zegt, nu trek ik even een gaatje en dan feitelijk laat ik me weer een beetje terugstaan. En dan trek ik weer even een gaatje.
1: Bijna 2 seconden.
0: Ja, dat klopt. Maar het kan. Als het de komende rondes ook weer in de 23 is, dan is hij te hard van start gegaan. En dan krijgen we alleen maar een leukere wedstrijd. Maar voorlopig rijdt hij fier en vrolijk bij de mannen vandaan. Want ja, Hamilton rijdt ook een 23-5. Ja. Die zie ik ook geen spat dichterbij. En Hamilton zijn beste ronde is ook een 21er.
1: Ja.
0: Maar in segment zouden we dat kunnen zien, de last lap. Dat time gap, nee, kunnen we niet zien. Oké. Okay. Als we het niet kunnen zien, dan kan ik het je vertellen, toch?
1: Ah, toch een starting infringement. Ze zijn wel laat daarmee, hoor. Albon.
0: Ja.
1: Starting procedure infringement.
0: Oké. Okay.
1: Dus geen full start, niet verkeerd in de box.
0: Hulkenberg, no further action. Max.
3: Yeah, it's looking like a lot for the tires. I'm even wobbling on the straight. It's quite impressive.
0: Ik heb problemen met mijn banden. Ik hobbel zelfs op het rechte stuk. Dat is impressive. Maar kijk ook naar de linkerachterband van Charles Leclerc. Daar zit ook een dikke streep op. Zijn linkerachterband.
1: Oh, Hamilton.
0: Hamilton is al binnen. Oké, koe en horens. En plekken weggeven die je straks maar mee moet zien terug te vangen. Ik denk dat Verstappen ook binnen gaat komen. Ik weet het niet zeker, maar of dat ze dingen zijn binnen. Lewis, 2.5. In lap 12. Hier, no further action. Lindblad, no further action. Oké. Zal ze daar toch echt in de buurt klaar zijn?
1: Lawson gaat
0: pas binnen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dat is
0: ook 12.
1: Waar komt die terug, die Hamilton? Op 7.
0: Verandering aan de voorvleugel ook. Lossen naar hard. Oei. Je denkt sinds Monaco aan een 5 seconden penalty, maar dat was het niet. Oeh, dit kost hem heel veel tijd hoor. Die gaat terugvallen naar 20. 19 voor nu. Russell.
4: Lewis, hè?
5: He's probably going for a 3.
0: Ja, dat is wel een goeie. Hoor je de fans juichen?
1: Ja, die Alonso haalt in. Geweldig.
0: Alonso haalt Bottas in. Hij heeft ook beloofd, hè, de eerste 10 rondjes kan ik wat doen. Daarna moet je mij vergeten. En dan zit Leclerc.
1: Ja, die Alonso haalt in. Geweldig.
0: Alonso.

0: gewisseld, hè? Dat is dus al 13. Hier, Max.
1: Ja, goede stop.
0: Ja, ziet eruit als goede. Dat is mooi, hè? Dat wij nooit... Maar 2,5 is wel ietsjes minder, maar hetzelfde als Lewis Hamilton. Dus dat is op zich goed. Dat je gewoon ziet, als hij prut rijden is, dan is hij goed.
1: Ja.
0: 22,2 in pitlane. En achteruit gekeken, komt achter Lindblad en voor Gasly terecht.
1: P10, ja.
0: Maar, waar rijdt hij dan op? Ik denk een nieuwe set. Mediums, vraagteken.
1: Wie?
0: Max.
1: Maxi.
0: Maar hij staat er nog niet.
1: Volgens mij wel. Hij is op soft gestart, dus er staat nu een M.
0: Colapinto binnen, 22,9. Perez inmiddels ook binnen. Dat is allemaal ongeveer in deze hoek. Halen ze dus bij het team van Alpine, halen ze die twee jongens tactisch gezien uit elkaar. Situatie na eerste stops. Antonelli is de leider. Norris 2, Leclerc nu 3. Herman Hadjar, forcing on the drive the track. No further action, dat is goed. En daar komt Lando Norris binnen. Piastri 4, Russell 5. Virtueel leider dan, hè? Want die jongens daarvoor moeten nog allemaal stoppen. Zo moet je het van uitleggen. Mooi beeld.
1: Snelle stop, hoor.
0: Ja, 2,2, dat zie je ook dan wel. Wat grappig, weet je, dat dan toch net ook weer die twee teams zitten. Nou, deze is in ieder geval goed. 2,2. Lap 14.
1: Hulkenberg in de pits.
0: Hulkie-bulkie.
1: Neemt afscheid van zijn stop.
0: 21,7 doet hij over die hele pitstop. Dat is wel een, wint hij een halve seconde. Ten opzichte van de mannen daarvoor. Verstappen. Hadjar. Verstappen meteen helemaal weggereden bij Arvid Lindblad. Dat is oké. Hier is Hulkenberg.
1: Van de soft naar de hard.
0: Nieuwe harde banden. Ocon binnen, Albon binnen. Ze volgen elkaar wel allemaal redelijk. Hè? Want als Pirelli zegt, je kunt 18 ronden rijden in je eerste stint op diverse banden. Dan vind ik 14 nogal veel. En dat kan dus zijn dat we misschien, los van safety cars, wel naar een drie stopper gaan. Isaac Hadjar moet aan de kant voor de teamleider. En dat doet hij nu.
2: I don't think it's going to be long for everyone.
3: I need an update on the plan then. We've got to read it.
2: That was still on plan here, George. Nothing to worry about, yeah.
0: Hij was nerveus. Hij zegt, ja, maar band, ik was mijn band aan het managen. Ik had hem wel langer doorgekund. Daar is dan Kimi Antonelli. We spreken over ronde nummer 15 in Barcelona. Piastri komt ook naar binnen. Nou, dan gaat Russell vanzelf alweer naar boven komen. Stoptijd Antonelli, 2,6.
1: Charles Leclerc.
0: Ja.
1: In een goede, snelle raceauto.
0: Ja.
1: Aan de leiding.
0: Precies. Oscar Piastri, 2,2. Piastri had sowieso een betere stop dan dus. Terug naar de koers. Verstappen is inderdaad op een nieuwe mediumband aan het rijden. Nu is Pierre Gasly binnen. Situatie naar 15 van 66. Nog niet gestopt zijn de heren Leclerc. En voor de rest Hadjar.
1: Albon wordt na de race onderzocht. Okay. Starting infringement.
0: Gasly en Sainz allebei binnen. Leclerc 1, Russell 2, Hamilton 3, Antonelli 4, Norris 5, Verstappen 6. En dan komt Verstappen dus, als Leclerc zijn stop maakt, mag ik hopen, dat hij weer achter hem. Dat is wel een dingetje om in de gaten te houden. Vrij bijzonder. Leclerc.
4: And Box Charles Box, we have the gap to cover Piastri.
5: We don't care about Piastri. Let's look for the head if we have the pace.
4: Okay, let me know on flat. We stay out this lap then. Stay out this lap.
0: Kijk, hier doet hij precies goed wat hij de vorige keer fout deed. We cover Gasly. Ik ben niet bezig met Gasly. Laat maar gaan. Ik wil naar voren kijken. Maar kijk naar zijn rechtervoorband. Pwah, er zit wel het een en ander aan pick-up op. Ik zal oppassen. Hadjar, box, box, box. Dat is ook weer een gat, een gunstig gat waar Leclerc in kan vallen. Hè? Want nu covert hij Piastri. Dus dat hadden ze tegen hem moeten zeggen. Als je nu stopt, hebben we Piastri gecoverd. Hadjar valt daar nu weg.
1: Nou goed.
0: Ja, 2,7. Je hoorde vier wielguns, hè? Dan is hij nooit top. Dan hoor je het moet eigenlijk gewoon een 1 zijn. Ook Bortoletto is binnen. 22-4 heeft Hadjar binnengestaan. Dat allemaal in de 16e ronde van deze wedstrijd. Hulkenberg klimt weer wat op, logisch. Maar de beide Williams.

0: Dus een starting procedure infringement. Ja, kan ook, het kan dus ook een mannetje zijn die te laat bij die auto wegliep. Hè? Dat, allemaal dat soort dingen. Dus het is, ja. Ik vind dit van die algemeenheden. We have to retire the car, Valtteri Bottas. We have an issue. Valtteri Bottas has an issue. En niet alleen met zijn auto. Zit al op een rondje achterstand. En daar komt Leclerc dan nu ook binnen. Nou, dan gaan we kijken waar die terugkomt. Stappen op 15. Zag ik dat goed? Oké. Ja, dan komt hij verder. En dan heeft het hem niet veel goed gedaan dit langer doorrijden. Komt hij verder achter Verstappen terug dan dat hij zat. Als mijn berekeningen een beetje kloppen.
1: Komt hij dan zelfs nog achter Piastri? Of,
0: nee, voor Piastri. Dat moet lukken.
1: Okay.
0: Harde bandronde bij Charles Leclerc. Reed dus even aan de leiding omdat hij niet gestopt was. Lap 17. Waar is Verstappen? Kijk, daar is Verstappen al. En dat zijn gewoon 6-7 seconden. En hij zat er toch echt veel dichter
1: achter.
0: Ja,
1: zeker.
0: Hij had beter een undercut op Max proberen te kunnen doen. En nu krijgt hij Piastri in zijn nek. Want dat was 25 seconden. Kijk, Piastri ziet hem daar rechts rijden. Ze hebben ze hem in dat gat neergezet. Als je niet zo vaak Formule 1 kijkt, dan probeer ik mensen altijd tegen teams kijken. Veelvuldig voor pitstops naar achter. De lengte van die pitstop, je hebt het gezien, zo'n beetje 22 seconden. Nou, ik ga aan de leiding. Trek er 22 seconden vanaf. Want George Russell gaat hij niet doen, nu zou stoppen. Komt hij voor Piastri terecht. Dat is precies het gat wat er is. En zo zit het te kijken. Dus als je dat gat kan clearen. Daar vond ik de bordradio wel oké hoor, van Charles Leclerc. Ik vind niet dat ze hem heel veel langer hebben laten doorrijden. Maar ze zaten hem af te meten aan de verkeerde coureur. En dat vond ik wel de goede opmerking. En het is niet, en zo bedoelt hij het ook niet. Het is niet onaar bedoeld van, ik ben helemaal niet bezig met Gasly, want die ligt 14e. Maar zij hebben hem dan weer verder en verder en verder doorgerekend. Als Gasly maar 2 stops doet en wij doen er 3, dan hebben we wel met Gasly te maken. Dus dat is ook nog een dingetje waar we aan het einde van de race in de gaten moeten houden. Ja, je ziet het. Het kost bij elkaar 22 seconden. 3 keer stoppen is alles bij elkaar een minuut. Wat is er met Isaac Hadjar? Hadjar is nog steeds bezig om zijn slechte start goed te maken. En dat doet hij inmiddels door Liam Lawson voorbij te rijden. Dan heeft Lawson het toch niet zo lekker hoor. Ik vind dat je als 8e start in die auto. En je ligt nu 11e. Mwah. Hadjar en Berman. Ja, racen kan hij wel, hè?
1: Ja.
0: Moet ik toch toegeven.
1: Ja.
0: Er zit wel gas op, om het zo te zeggen. Het grappige wat ik ook vond is dat hij in die kwalificatie natuurlijk ontzettend dicht achter Max stond. Daar had hij helemaal geen grootspraak over. Daar zei hij, ik heb werkelijk geen flauw idee waar we de pace vandaan gehaald hebben. Want die auto voelde niet goed. Nou, ik vind het een mooie... heeft hij goed gezegd.
1: We zijn zeg maar 18 ronden onderweg. Hebben we winnaars in die top 5? Nee. De top 5 is nog precies hetzelfde zoals we gestart zijn.
0: Ja, ja dat is wel een beetje Barcelona. Dus het moet komen van de tweede slash of derde stop die mensen gaan maken. En als je weet dat ze al 18 van 66 zo rijden... dan moeten er tactische dingen gaan gebeuren. Want ja, gaten dichtrijden van... nou, kijk, nou Verstappen 4 seconden op Norris. Leclerc zit nu in één keer 8 seconden achter Max. Maar Max op een mediumband, dus die gaat eerder naar binnen komen.
1: Een nieuwe medium, ja.
0: Ja. Ja, op dit moment rijdt er niemand op een gebruikte band overigens, hoor. Dus iedereen rijdt op nieuwe banden. Alleen bij de start waren die softs waren gebruikt... omdat ze die allemaal in de kwalificatie opgespeerd en gebruikt dus dan 3 rondjes out in de run. Alles en iedereen heeft sinds hun wissel...
1: Ja, de top 10 hebben er nog 2 niet gewisseld.
0: Nee, maar die zijn ook van start gegaan op nieuwe banden.
1: Arvid... Lindblad en Oliver Beerman.
0: Ja, maar dan moet Lindblad dus gaan opletten, want dan doen we Lindblad even.
1: Die is net naar binnen geweest. Oké. Okay.
0: Doen we Lindblad 33 en dan doen we er even makkelijk 20 seconden bij. Dan komt hij op 54. Ja, dan gaat hij achter Gasly niet terechtkomen.
1: Beerman dus, as we speak, in de pit.
0: Down and in.
1: Ronde 19.
0: Hamilton heeft nu 2 seconden achterstand. Was de afgelopen ronde. Hij kan hem wel pareren. Hamilton. De auto gaat wel goed op die harde band. Hamilton heeft ook snelste restronde van 21-4. 4 snelste rijders qua rondetijden op de baan. Hamilton, Russell, Antonelli en Hadjar. 21-4, 21-4, 21-6 voor Antonelli en 21-8 voor Isaac Hadjar.
1: Lewis Hamilton probeerde dus die undercut. Heeft hij niet heel veel mee gewonnen, zeg maar. Want hij rijdt nu 2 seconden achter Russell.
0: Ja.
1: voor het was het 3 volgens mij.
0: Maar Russell zegt...
1: Nummer 4.
0: Russell zegt, ik ben aan het controleren. Dat ga je natuurlijk krijgen. Als je net als waar je Max nu rijdt... Ja, als hij geen indicatie heeft dat hij heel makkelijk dichter bij Lando komt... dan kan je beter een mooie rondetijd rijden waarbij je je banden dus heel houdt. Waarbij je ze een langer leven gunt. In de hoop dat ze bij Lando Norris wel inkakken. En als hij in je schoot valt, kun je gaan aanvallen. Maar het heeft nu geen zin voor Max om maar rondetijden weg te trappen... zodat de banden eraan gaan. Colapinto.
2: Okay, Franco, this is an instruction. We need to switch cars into turn one, please. Switch into turn one.
3: Switch cars?
2: Hey, fam. Do it into turn four, please. Turn four, switch the cars.
3: It's one of the signals, bro. What are you bitching?
0: Uh-oh. Ja, Franco Colapinto krijgt horen dat hij de boel moet omdraaien met Pierre Gasly. Switch cars? Vraagteken. En daar heeft hij het gedaan. Links in de balk zie je die replay. Die is wat groter dan alle anderen. Dat heeft Vom voorafgaand aan deze wedstrijd bekendgemaakt. Hij zegt, ja, ik ben niet eens aan het pushen. En hij zit er wel 2 seconden achter. Maar goed, even kijken. Waar had hij een punt gehad? Nou, dat is geen punt. Want de banden van Gasly zijn 5 ronden. Zijn banden zijn 2 ronden ouder dan die van Gasly. Oké. Maar ik denk dat ze Colapinto straks willen gebruiken. Misschien om Gasly een verdediging te geven. Dat er een gat zou kunnen ontstaan waarin... Gasly dan easy weg kan lopen en met erin toch voor een 2-stopper. Ik denk dat het bij heel veel teams nog vloeibaar is. Of ze die 3-stopper gaan doen. En de kwaliteit van de banden, of wat er van overblijft... Dat is eigenlijk waar het over draait.
1: Boordradio aan Lewis Hamilton. We zijn nu op plan C.
0: Ja.
1: Oh my god, ik hoop niet dat ze weer tot Z gegaan zijn. Vanmorgen in de briefing.
0: Daar komt Lindblad onder druk. En Hadjar zegt, kip ik heb je. De race pace van de auto van Hadjar is wel goed. Die is natuurlijk wel aan het trappen. Dat begrijp ik ook wel. Ferrari heeft trouwens tot op heden de snelste pitstops van dit seizoen staan. Hè? 2 stuks, 1 van 2 seconden en 1 van 2.13. Mercedes heeft weer het hoogste aantal, 4 stuks, onder de 2,2 seconden gedaan. De win van Verstappen in 2016 was ook een 2 ten opzichte van een 3-stopper.
4: Hey, firm Kimmy. Good lap times.
1: Ja, 0,5 seconde pakt hij per ronde op Russell. Hij maakt het gaatje iets kleiner. Nee, ook, ik zit even naar de rondetijden te kijken tussen hem en Russell. 22,25,0 was het net.
0: Ja.
1: Dus hij komt ietsje dichter bij Russell. Dat zal die denk ik willen. Hamilton.
0: En dus ook bij Hamilton, want die rijdt 22-7.
1: Ja.
0: En die zit er nog even tussen. Dus happy with pushing. Dus hebben hem in wezen zeg maar een beetje de lijn een beetje gevierd. Terug naar 2016. De wedstrijd van Verstappen was toen ook een 2-stopper ten opzichte van een 3-stopper. Verstappen en Raikkonen deden een 2-stopper en finishten 1-2. Terwijl Vettel en Ricciardo een 3-stopper deden. En die werden derde en vierde. Maar van Ricciardo moeten we zeggen, die had een lekker band. Dus ja. Dat was geen geplande.
1: Fernando Alonso's rondetijden zijn niet goed. 1.25 was zijn beste rondetijd en nu rijdt hij in 1.28.3.
0: Ja, maar hij heeft ook tegen de fans geroepen, joh, de eerste 10, 12, 16 rondjes kan ik er wel wat doen. Daarna de forget about it, dus daar zal ook wel de versnellingsbak eraan gaan.
1: Beerman en Perez zijn hem voorbij gegaan.
0: Het is wel grappig als we het over Lewis Hamilton hebben, die dus nu weer op een podiumplek rijdt.
1: Maar Alonso moet nog naar binnen.
0: Ja. Ja, die gaat naar binnen om die auto te retiren straks.
1: Ja.
0: Hamilton, die dus nu weer op een podiumplek rijdt, reed in 2025 in het hele jaar 56 rondjes op een podiumplek. Dit jaar alleen al 213.
1: Oké.
0: Voor vandaag. Nou, dan kun je er nog 23 bij tellen.
1: Alonso, daar is die.
0: Ja. En dat is alleen de grote vraag, komt hij er nog uit? Ja, want jij zegt, hij heeft nog niet gepit. Ik zei, nou, die zal het ding wel binnenzetten. Helemaal als die rondetijd zo ingekakt is. Dat kan ook banden geweest zijn. Ja, hij heeft de stoptijd van 2. Nou, dat is niet eens zo heel slecht, 2,4. Dus de Spaanse fans kunnen toch nog een beetje juichen voor hem. Sainz 14e. Moi, zeggen we er dan bij. Williams ook een slecht weekend hoor. Een auto 1,5 kilo lichter dan hij was. Daar niet echt heel veel voordeel uit gehaald.
1: Leclerc is still very much on a race behind. Dat was de bordradio na Verstappen. Over Leclerc die achter Verstappen rijdt.
0: Ja. 4,3.
1: En de rondetijden zijn 18e sneller dan Verstappen.
0: Lindblad binnen.
1: Ja, die was de laatste volgens mij.
0: Ja. Maar dat had hij in Monaco ook. Sterker nog, in Monaco heeft hij gestopt tijdens de code rood. Dus in Monaco heeft hij geen officiële pitstop gemaakt.
1: Hij start als 11e.
0: Yep.
1: Ging nu als 11e naar binnen, maar daar komt hij niet terug, denk ik.
0: Nee. 16. Er ligt natuurlijk weer een gat achter. En ze hebben hem gewoon in dit gat willen plaatsen. En dan hopen dat hij op zijn banden naar deze twee jongens toe kan rijden. Bortoletto en Ocon. Hopen dat die nog met elkaar in het vecht gaan. Bortoletto zit natuurlijk te trappen. Moet hij ook over na gaan denken of dat verstandig is. Ook hier geldt weer. Als je de overspeed niet hebt, wat wil je er dan mee doen? Je rijdt allebei op de harde band. En door hier zo dichtbij op Ocon te jagen, weet je zeker, en dat klinkt heel gek, je hebt hem onder druk, maar jouw banden gaan er harder aan. Dus jij hebt er later meer last van. Dat zijn toch de dingen waarvan ik vind dat engineers die jonge coureurs dat wel wat vaker kunnen vertellen. Zit er nou iets los op die auto van die Audi? Of hebben ze daar een pitotbuisje zitten bovenop het chassis? Dus hier zie je een soort antenne schuin naar voren staan. Wat ik op zich een raar ding vond.
1: Antenne.
0: Ja.
1: Wie is de snelste op dit moment in die top 10? Charles Leclerc.
0: Ja, die is wel goed bezig.
1: 21-8. Komt dichterbij aan Verstappen. En Antonelli komt steeds dichterbij aan Lewis Hamilton en dus ook George Russell.
0: Bortoletto, voilà. Nu mag hij niet terug. Ja, dat doet hij goed. Doet hij wel goed. Hulkenberg en Lossen trouwens. Lossen wel goed. Wil Hulkenberg de buitenkant kiezen? Ja, hij heeft ook zo'n vooruitstaand staafje op de auto. Pitotbuisje, wat dan dus de snelheid meet ten opzichte van de grond. Vliegtuigen hebben dat ook. En daar kan ik alleen maar van zeggen, want ik kijk nog wel eens naar National Geographic. Als die verstopt raakt bij een vliegtuig, heb je een serieus probleem. Dan gaan al je hoogtemeters gaan in de war. Dus niet tof. Is niet tof.
1: Hadjar inmiddels op P8. Ik moet zeggen, na die poepstart.
0: Ja, nee, hij kan het.
1: Hij rijdt een sterke race.
0: En geeft de burger moed voor de race pace van de Red Bull. Nee. Sorry Nico, maar zijn beleving achter het stuur is anders. Want ik zei dat hij het goed deed. Hij had alleen maar moving on the brake als hij terugging. Hij koos de rechterkant, lossen en hield de rechterkant. En dit zijn gevechten hè, voor puntjes, want daar komt Gasly ook aan. Als je nu ziet dat Colin Pinter er 2,5 seconden achter zit, was de call van de pitwall dus wel de juiste. Want Gasly rijdt harder.
1: Hey, en als die gekke meneer Lindblad, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik bedoel het goed, hè?
0: Ja.
1: Maar dat gekke jonkie, dat roekietje, nou is besloten zo hebben met zijn team een beetje wat wijs gaan proberen. We gaan een stop minder doen dan de rest. Zou dat een idee zijn? Dat hij zo lang wacht om dan misschien hij als enige een 2-stop te doen en de rest allemaal 3?
0: 31 ronden.
1: Want waarom blijf je anders zo lang doorrijden als de rest het niet doet? Dan moet er een gedachte achter zitten. Nou ja, we zien het wel. We gaan het in de gaten houden. Nee,
0: ik roep 31 ronden, want dat is ongeveer het maximum wat ze van een harde band gegeven hebben. Maar hij moet er nu nog 40.
1: Maar dan is het een eenstopper, toch?
0: Ja, maar kun je die 40 rondjes afblaffen?
1: Nee, hij moet dan toch nog maar één keer naar binnen komen dan? Maar goed, we gaan het zien.
0: Nee, dan doet hij een 2-stopper. Als hij nog een keer naar binnen moet, doet hij een 2-stopper.
1: Ja, dat denk ik.
0: Oh, jij bedoelt iedereen een 3-stopper.
1: Zou dat kunnen zijn? Dat de mensen om hem heen allemaal een 3-stopper moeten doen?
0: Nee, niet al. Oh, om hem heen, ja. Dat,
1: dat hij zo probeert die top 10 binnen te glippen?
0: Je maakt hem ook niet makkelijk.
1: Racen is niet makkelijk. Antonelli, 2 seconden achter Hamilton.
0: Oké. Hier in datzelfde moment. Ja. Ik ben het niet met hem eens, maar goed, dat hoeft niet. De langste stint vorig jaar was 36 ronden. En dat was op een medium band. Vorig jaar was het alleen maar soft en medium, maar dat was allemaal weer een compound harder.
1: Verstappen dus op dit moment als enige in het hele veld op de medium. De rest rijden ze allemaal op de hard.
0: Ja, Wessel zegt de voorkant voelt een beetje zwak. Wel, hij heeft niet genoeg bite, hij heeft niet genoeg grip. We zijn nog steeds bezig met een tactisch steekspel. Want laten we heel reëel zijn. De hele top 5, fout 6, zit maar binnen 16 seconden. Oftewel, niemand in de top 5 heeft nog een vrije pitstop. Want die pitstop is meer dan 22. Piastri rijdt op 23, de man die hier vorig jaar zo dominant was. En ja, Piastri is dus, zit niet lekker in zijn wel, zeg maar.
1: Maar snelle tijden van Kimi Antonelli, maar ook Lando Norris rijdt voorzichtig mee. Hij zit ook in die 22ers.
0: 18e gewonnen de laatste vijf ronden, zeggen ze hier met AWS.
1: Dus de beide mannen vol Verstappen. Antonelli en Norris rijden dichter naar de mannen voorop. Russell en Hamilton.
0: Ja, het gat van Max naar Norris is ook 8,1 seconden. Dat is wel weer apart, want het was 8,3 op start-finish. Dus ja, wat bijzonder hoe ze dat dan... Maar ja, op start-finish, de FIA noteert het alleen maar op start-finish. Terwijl er dus nu al, wat is het? Berman, Albon, Perez en Alonso allemaal op een ronde gezet zijn.
1: Nico Hulkenberg op dit moment een punt in zijn knip.
0: Ja, maar wel één plek minder als waar hij gestart was.
1: Ja.
0: En dat voelt hij niet fijn.
1: Hamilton. Maar dat komt door
0: Leclerc. Hamilton gaat weer als eerste. Huh? Ja, die maakt een driestopper. Dat kan haast niet anders. Lewis Hamilton.
1: 28ste ronde.
0: Ja, die gaat weer naar hard. Ja, maar kan je nagaan. Lap 12, heeft hij 16 ronden met die band gedaan. Gaat nu naar mediums. Klopt. Dan heeft Lewis ook het hele paletje al gehad. Gaat nu naar mediums. 22-4 is een stop in lap 28. Dan ga je toch bijna nadenken, maar ik roep het net op. De langste stint vorig jaar, maar dat kwam door de code rood, was ook op de mediumband. Ik vind het toch bijzonder dat hij er maar zo kort op geleden heeft. Als je een harde band, even flauw gesproken, afsnottert in 16 rondjes. Interessant.
1: Ja.
0: Ja, als je al twee stops gedaan hebt na 28 ronden... dan zou het wel bijzonder zijn als je de volgende 38 met één band zou kunnen doen. En
1: maar
0: als...
1: hij zag natuurlijk die twee mannen achter hem dichterbij komen.
0: Dat kan ook puur ter verdediging van P2 zijn. Ben ik wel met je eens. Ja. Hij zakt daardoor terug naar P4. En dat hebben ze ook weer gezien. Hij valt dus precies in het gat wat er achter Norris en Verstappen was ontstaan.
1: En de race, die eerste 17 ronden van Leclerc, waren op de mediumband.
0: Ja.
1: Dus wellicht is Ferrari heel erg gecharmeerd van de rijden op die medium.
0: Ja. Ja, maar hij krijgt nu dan weer het nadeel dat hij van vrije lucht, kijk, en Piastri en Leclerc voor zich heeft.
1: Ja, ja. Maar wellicht moet hij die dan weer...
0: Leclerc is
1: wel
0: ver weg.
1: Laten we kijken, wat gaat Lewis doen?
0: Perez zit ervoor. Ja, hij komt wel met de rasterij dichter. Ja, Piastri heeft vandaag de pace gewoon niet. Oei, Perez, ja, doet dat goed. Zit op die curb, zie je dat ding hobbelen daar. Dit gaat niet lang duren. Wat zegt Russell?
2: To update,
1: Hamilton voorbij, buitenkant.
2: We are still racing at Norris, so we need to keep these lap times going.
0: We are still racing at Norris. We have to keep these lap times going. En ik zei het al, Piastri zit niet te goed in. En Hamilton op die nieuwe sloffen. Is hem makkelijk voorbij. Meer grip bij het uitaccelereren, maar het is ook wel...
1: Hij rijdt ook wel weg ook.
0: Ja, maar Piastri heeft hem niet vandaag. Simpel zat. 23-2. Verstappen toch het voordeel gepakt in het begin. Rijdt nu 23-3. Lando rijdt 22-6. Antonelli rijdt 22-0. En Russell rijdt 23-2. En daar zit er maar 2,2 seconden tussen. Mercedes met zijn tweetjes aan kop. Dan Lando Norris. Dan Verstappen. Nu nog. Antonelli.
2: So give me black and white flag for track limits. So no more of those, please. Otherwise it's a 5-second penalty.
1: Black and white flag voor Kimi Antonelli. Pas op, anders krijgen we 5 seconden straf. En dat is de Nederlander.
0: Binnen. Max binnen, ja. Kijk, Max was plus 20, 37. Willen ze achter Piastri op de baan brengen?
1: Die gaat niet goed, links voor.
0: Willen Max achter Piastri op de baan brengen?
1: 4,5 seconden.
0: 17 ronden gereden op die set. Ja, maar dit is een gat.
1: Nou, hij verliest wel 2 seconden in die pits.
0: Ja, maar hij komt wel in een heel mooi vrij gat terecht. Want kijk, daar komt de eerste volgende aan. En dat is weer Hadjar. En dan zeg ik, achter Piastri op de baan, voor Hadjar. Daar zat het gat. Zo zullen ze gekeken hebben. Lewis Hamilton, snelste race ronde, 1:20:06:33.
1: Nou, Verstappen heeft ze alle drie nu onder zijn auto gehad. Soft, medium, hard.
0: Ja. En dan heeft hij dus nog een set mediums over. Dat is wel het goede nieuws. Maar ja, deze medium ook maar weer.
1: Ja, wat is het? 17 of zo?
0: Ja, 17 laps. Maar nogmaals, Er zijn veel jongens en veel teams die vandaag alleen maar kijken. Als ik deze stop maak, kom ik in vrije lucht. En heeft hij vrije lucht? Ja, dat heeft hij. Hij komt straks richting Perez. Maar Piastri zit nu, wat is het? Ik vind het allemaal veel. Hulkenberg is binnen. Piastri zit er 15 seconden voor.
1: Ik kijk toch weer even naar Antonelli, hoor. Die zit achter Russell op 19e. Die rijdt ook veel sneller rond.
0: Hulkenberg. Problem. Kijken, denken. Ze kijken er alleen maar in, hè. Komt wat koeling bij. Ik denk dat dit EOS is. End of story.
1: Antonelli 17e achter Russell.
0: Ja, dan gaan ze Russell zo dadelijk weghalen. Of Antonelli moet aan zijn kant van de garage een undercut doen. Maar Russell zit natuurlijk wel een beetje... Wie zit daarvoor? Daar zit Sainz voor. Er zit wel wat verkeer daar. Dus je moet wel op het goede moment voor elkaar zien te boksen. Maar,
1: hij zal wel weer gaan piepen over de boordradio.
0: Nee, is gewoon bezig.
1: Die Russell? Ze gaan niet aan de kant.
0: Komt-ie. Als hij niet naar binnen gaat... Nee, hier komt-ie. Nu krijgt Antonelli de kans voor een zogenaamde slingshot. Maar dus zal Russell van alles doen. Sainz is naar binnen gedoken. Nee, dit gaat hij nog niet redden. Ah, Russell had massa, zag je dat? Russell zijn aero was ook gewoon goed. En zijn overtake was ook gewoon goed. Omdat Russell aan de goede kant van de streep zat. Stop van Sainz 3.1. Hamilton voorbij aan Leclerc. Is een call geweest. Banden van Leclerc 14 ronden oud, een hard setje. Banden van Hamilton 4 rondjes oud.
5: Let me know what times I need to do. 20.9, Charles is in front. We have a different strategy.
0: Oude boordradio dus, hè? Want ja. Charles is no longer in front. 20.9, dat vind ik nogal niet wat, zeg. Hè?
1: Ja, you are on a different strategy.
0: Ja, dan Charles. Dat is logisch, want ze zitten allebei op een andere man op dit moment.
1: Ja, maar ik denk dat Leclerc ook wel eens een stop minder zou kunnen gaan doen.
0: Kimi gaat dan verder naar buiten. Ja, we hadden net uitgerekend. Die wordt lost 8. Zij zitten met 55 man aan te rekenen. We gaan het zien. Thank you, Charles. Good teamwork. Ja. En Charles kan hier niet verlijn op antwoorden, want hij heeft die auto plat gereden. Nou, volgende ronde. Volgende kansen voor Kimi Antonelli. Opkomen rechtstruk met 3/10 dan. Wat zit er in de power mode? Wat zit er in de overtaking mode? Daar komt hij, daar kijkt hij. En Russell gaat naar binnen en mag dan nu niet helemaal terug. Deze vind ik dus meer moving under braking dan straks. Nu gaat Kimi die buitenkant kiezen. En Russell houdt zichzelf wijd. Met name bij het insturen. Dat doet hij slim. Dan gaat Kimi de binnenkant kiezen. Dat gaat niet lukken. Dit is wel het punt waar de Mercedes eraf zouden kunnen tetsen. Ja, ik heb hem even bewaard voor hetzelfde puntje. Wel goed. Ja, wat ga je nu krijgen? Gaat George Russell nu echt inderdaad roepen van... Ja, maar wacht even.
1: Hoe meer deze twee aan het knokken zijn, de beter voor Hamilton, hè? Kan die dichterbij komen? En...
0: Ja, maar wat is het vroeger? 20.9. Ja, fuck, hij rijdt... Sorry. Poep. Hij rijdt gewoon 20.8. Hij kan dat dus. Hij rijdt gewoon 20.8.
1: 2 seconden sneller, joh.
0: Ja. Zij rijdt 22.8. Stappen komt wel hard dichterbij aan Piastri, want dat is ineens nog maar 10 seconden. Hardjar binnen. Komt binnen vanaf de 8e positie. Hardjar, 20 erbij. Oh, veilig. Hardjar, vrije stop.
6: Give me a reminder for track limits. Let's not take any risks.
1: Hele goede boordradio.
0: Ja, verstandig. Let op je track limits, want we kunnen er niet nog één hebben. En die gaan dan over de blauwe strepen die je op de curbstone ziet. Als je daar met 4 wielen overheen gaat, dan ben je gezien. Of bijvoorbeeld op het rechte stuk als je gewoon helemaal buiten de baan gaat rijden. Maar dat gaat toch niemand doen. Dat heeft met de exits te maken. En we komen een beetje in Canada revisited. Alleen het is nog niet zo spannend als dat het daar was. Iets in mij zegt toch dat een grote groep Nederlandse mensen... zit te hopen dat Kimi Antonelli het gaat doen.
1: Ja, of naar binnen. Undercut.
0: Ja, 19, 21 rondjes. Zou kunnen. Zijn batterijtje loopt hier leeg, hè? Dat zie je. In kwalificatie wil je dat hij in de laatste bocht helemaal leeg is... in het virtuele dashboard. Maar in de wedstrijd wil je dat niet, want dan krijg je uiteindelijk superclipping. En hij heeft wel zijn overtake. Laten we even een gaatje varen, denk ik. Hamilton, ik zie ze.
5: Am I catching them? You are catching really well. Keep pushing.
0: Ik zie net dat hij ze kan zien. Am I catching them?
1: Maar wat een verschil, hè, die boordradio's.
0: Ja.
1: Het begin van de carrière bij Ferrari met Lewis Hamilton.
0: Het is rugdekking. Achter het stuur voel je rugdekking. Ah, hij snapt wat ik bedoel. En de communicatie is gorddroog.
6: Kimmy, it won't be long for George. We are at risk from Norris behind at 3.9 seconds.
1: It won't be long for George.
0: Ja, ze stop. Maar we are risk behind 3.9. Dat is Norris op 4 seconden.
1: Ja.
0: Klein streepje op de rechtervoorband bij Kimi Antonelli. Maar die gaan er op de rechterstukken wel weer een beetje vanaf. Kijk, zie je? Daar zie je hem een beetje komen. Antonelli.
6: So let's not slow each other down racing. We need to keep that gap to Norris nice and healthy. Now at 4.3.
0: Ah, Lewis kon ze nog helemaal niet zien. Dat was naar Norris, maar dat was het tegenlicht op een opname. Dus I'm catching them, yes you are catching them. En dat doet hij nog steeds. Hij rijdt toch 20-9. Hij rijdt wel een pace op die band, zeg. Zo de knetters. En dan ben ik dus nu benieuwd als ze deze boordradio... Dat kan, hè. Maar dat vind ik dan dat Vondel dat moet aangeven... dat het een call naar beide rijders was. Dat kan, hè. Mark Tully kan gewoon die knop indrukken dat ze het allebei horen. Meestal is dat dan Toto. Die zegt, guys, let's give it clean. I'll be back. Maar dat is niet. Colin Pinto binnen. Norris gaat nu baksen. Dat is wel prettig voor deze twee... Maar is hij ook naar binnen? Dat is de vraag. Want, oh ja, hij is binnen. Oké. Okay. Links in de balk. Samen met Colapinto. Heeft Lando Norris uiteindelijk toen nog wel... een redelijk goed weekend. Op dit moment. En wat dan doen we naar 3? Het door mij verwachte gevecht tussen de beide auto's van McLaren en Red Bull is er niet gekomen. Ze gaan George naar binnen halen.
1: Dan zal een van de Ferraris ook wel meegaan, denk of niet?
0: Lewis in ieder geval niet.
1: Zou Leclerc dan meegaan?
0: Weet ik niet.
1: Hmm.
0: Waarom Leclerc 19 ronden? Russell uit al 23 ronden? Nee, weet ik niet.
1: Leclerc nog maar 1 stoppertje gedaan.
0: Albon is ook binnen, maar Russell was dus een bot. Lap 36 van 66. Het is gewoon nog 30 rondjes, hè? Hij rijdt er 23 op deze set harde band. Daar is hij binnen. Samen met Albon en Lawson. Daar gaan ze geen pijn van hebben. Maar hier moet het wel goed kloppen bij George. Want volgens mijn berekeningen kan hij alleen maar naar een nieuwe set hard. Ja. Zo. Die was goed.
1: Ja.
0: Raar, hè?
1: Ja.
0: Maar hij is, ik kan hem niet 1-2 bedrag, laat ik dat voorop stellen. Ik kan niet eens plassen in 2,8 seconden. Piastri klapt soorten met van mee. 37. Dat gaat dan wel weer een voordeeltje voor Verstappen opleveren.
1: Piastri ook niet zo'n hele geweldige stop. 3.2.
0: Ja, maar kijk. Even luisteren.
6: It won't be long, Kimmy. Gotta cover Norris.
0: Juist, we gotta cover Norris. En kijk naar Norris en Verstappen. Dat is ook helemaal niet zo'n heftig gat. Alleen, dat is door de stop gekomen. Zeg ik dat goed? Nee, er zit maar 6 rondjes tussen. Dus Verstappen heeft eigenlijk helemaal niet zo'n hele, hele nare race pace te pakken. Er zitten geen uitschieters bij, maar hij rijdt gewoon 21-2, 21-9, 22-1, 22-1. En de snelste race ronde van Lando is 21-9. Dus daar waar ik dacht dat het gevecht er niet was, is het er nu wel. Want het is nu Norris, Verstappen, Piastri, Hadjar.
1: Antonelli
0: binnen, leider in de wedstrijd. Een ronde nadat Russell dat deed. Nou, dan wordt dit er wel één. Waar komt hij terug? Oh, klapte naar beneden en stond heel schuin binnen. 2.8. Het is wel gelijk. Russell, nog niet. Achter Lawson zit hij. Achter Lawson, daar is hij. Boom.
1: Hamilton.
0: Voorstoot als Russell.
1: Leidt de race.
0: Ja. Krijgt hij ook nog Berman ertussen. Oeh, en inderdaad, het is to cover. Inderdaad, Lando Norris. En die zit nu op zijn staart. Precies. En helemaal goed gecoverd. Verstappen zit daar 4,7 seconden achter. En Lando denkt, hey, ik raak bloed. En je weet het, hè. Jeuk is leuk, pijn is fijn en bloed is goed.
1: Absoluut.
0: 38 van 66, situatie op het asfalt. 1 Hamilton, 2 Leclerc, 3 Russell, 4 Antonelli. Maar Leclerc heeft nog maar 1 keer gestopt. Dus Hamilton heeft ze op dit moment wel te pakken. Maar wat is het gat dan? Want hij heeft ook gewoon 13 seconden. Die 20 negers die hij moest rijden, die hij eruit poepte, die waren echt goed. Want hij zit nu op 21-3. Maar hij heeft gewoon 13 seconden op Leclerc. Dus het is maar goed dat ze Leclerc niet er binnen gehaald hebben. Want die kan nu... Ja. Niet heel erg, maar die kan een heel klein beetje de vuile lucht aan die Mercedes geven. Lawson gaat dat trouwens keurig aan de kant. Dat doet hij echt goed. Ik wil het einde van de rit zoeken. Lindblad is weer binnen. Leclerc is de voorste van al deze auto's. Ja, daar is hij. Kijk, daar is Leclerc. Rambam. Daar is Russell. Daar is Antonelli. En Leclerc gaat nu naar binnen. Dus Leclerc kan ze hier ongeveer, als je het zo wil benoemen, een ronde lang vuile lucht geven. Hamilton.
5: And we are planning other 7 laps on this set. This is our race. Give everything these 7 laps. It's the critical moment. We have our chance.
0: 7 ronden. Dus Lewis gaat nog een stop maken. In ronde nummer
1: 7 critical laps.
0: 46 en dan gaat hij nog 20 ronden daarna. Geweldig, man. Russell komt makkelijk bij Leclerc. Maar ja, dit is goed, hè. Als Leclerc hem hier niet voorbij hoeft te laten, dan zit hij zo goed, dan kan hij ze hier echt... Dit is wat ik bedoelde. Hier kan hij gewoon lekker een beetje vuile lucht piepelen. Kan hij Russell nog wat geven? Ja, Russell steekt zo... Oh, die neemt risico, zeg. George Russell, man.
1: Oeh. Meteen ook gewoon.
0: Ja, maar dat is het enige.
1: Hoppa.
0: Als Verstappen het doet, roepen we zo doet hij het. Ja. Maar van Russell verwacht ik niet. Daar duikt hij naar binnen. Dus Russell heeft een toefje meer pech gehad. Klein beetje maar van deze Charles Leclerc. Norris 3. 4. Ja. Je ziet er maar 1,3 seconden achter, hè. Hier de stop van Charles Leclerc. Die monteur die in het linker achterwiel zat. Rammen met dat ding. Gassen met die bak.
1: Gas erop.

0: gele vlag? En waarom en voor wie en hoezo?
1: And we are forecast to be battling with Lewis end of race on that three stop.
0: On that three stop. Alonso, stilgevallen bocht 9. Oei. Gaat hij daar voor nadigheid zorgen? Dat is de grote vraag.
2: Hij staat voor bocht 9, volgens mij. Als ik de driver tracker mag geloven.
0: Dat is bij Kamsa. Dat is een rotplek. Maar heeft hij hem goed neergezet.
2: Ondertussen is...
0: Maar hij staat wel in het gras.
2: Nog een retirement. Alex Albon.
0: Virtual safety car. Wie zat er tegen een stop aan te hikken? Ja, eigenlijk niemand. Jawel, Gasly. Gasly krijgt een virtual safety car stop en Alonso heeft het gras op de sliks. En daarmee is hij ridder te voet geworden. Ja, kijk, ze gaan het toch proberen links en rechts, hoor. Het is een gratis dingetje, waarom niet? 41, 51, 26, 25 rondjes.
2: Max gaat er binnen.
0: Ja, 25 rondjes. Ja, van te komen bij de horens. Kan hij het ook doen? Leclerc, Piastri, zou daarmee wel wat kunnen coveren. Er zit dan weer een nieuwe set mediums. Waar die 2500 moet gaan rijden. En hij reed op zijn eerste, reed hij de 13. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Wie, wat, waar, waarom. Streep. Appa. Voor Leclerc. Tja. Is Leclerc daar dan te braaf? Moet zijn stappen op gaan passen dat hij niet daar te veel gedaan heeft. Ja, ja, ja, ja.
2: We stappen dus weer terug naar de medium.
0: Ja, de laatste verse set die hij had. Want hij had ook geen gebruikte mediums meer, toch? Nee. Hij heeft alleen nog, als er een late safety car komt, een gebruikte setje soft. Zo, ja, nu denken ze hier ook van, hé, en nu? Laten we het maar gaan doen. Hamilton box, box, box. Nu komt de leider in de wedstrijd binnen. Ja, waarom? Hij kan nu wisselen en blijft aan de leiding.
2: Slim.
0: Het zal wel ontspannen, maar ik denk het wel. 20 seconden. Het moet wel een goede stop zijn, hoor, dit. Nieuwe harde band. Kleun. Klang. Rout. Gasly binnen, Perez binnen. Nee, ja, maar Gasly moet rechts.
2: Hij moet wachten, ja. Ja.
0: Oeh, dit kan... Nee, Russell komt nu terecht. Stuk op, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Let op de bult, let op de bult, let op de bult, let op de bult, let op de bult. Hij blijft ervoor. Leugende mensen. Ja. Ja.
2: Helemaal ook aan het binnen zo.
0: Ja, maar...
2: Dat beseffen ze zich hier ook allemaal bij Ferrari.
0: En waarom? Hij valt goed. Komt-ie.
3: En je fronten.
0: Ja. Oh, kan een mooie middag worden voor de Ferrari en Hamilton fans. Hij zou dus stoppen, als ze waren doorgereden, in 46.
2: Ja.
0: Dan valt in 42 die virtual safety car.
2: Cadeautje.
0: Met de helft van die tijd denk ik, ja, dan ben ik een ijs, ik hem niet pak.
4: Great job, guys.
0: Oh, het vuur. Het vuur komt uit zijn helm. Heerlijk om te horen. Heerlijk om te horen. Ik mag het niet jinxen, we gaan het niet jinxen. Maar toch. Het zou zo'n 106e overwinning worden. En Lewis Hamilton staat al 40 Grand Prix droog. België 2024 voor het laatst gewonnen. En dat voor Ferrari. En dan, ja. Heeft hij toch. Dat is een overstap. Heeft hij toch echt een vol jaar nodig gehad. Want Jos heeft Carter inmiddels weer voorbij. Russell zat de vorige ronde op 2,9. Dat zit nu op 2,4.
2: Toch even terug naar de start. Leclerc start op de medium.
0: Ja.
2: Heeft heel veel race-informatie gehaald uit die band. En daar heeft die vorige stint van Hamilton een enorme boost gegeven.
0: Ik schrok toen ze 8 of 20,9 ja. Vroeger. Denk maar hij leverde. Hij kon het doen. Met een beperkte levensduur. Vandaar die 46e ronde.
2: Dus
0: maar...
2: waar Ferrari vroeger over struikelde.
0: Ja,
2: strategie.
0: Ja.
2: Hebben ze vandaag perfect voor elkaar.
0: Ja. Het scheelt natuurlijk...
2: Tot nu toe. Even afkloppen.
0: Nee, okay, maar het scheelt natuurlijk dat je een coureur hebt die een auto gecrashed heeft.
2: Ja.
0: Die zal sneller knippen. Snelste raceronde in handen van ene Max Verstappen.
2: Ja, waar zit hij? Kan hij nog wat doen?
0: Ja,
2: Norris. Kan hij nou Norris
0: ja, het
2: beetje?
0: Is wel groot, hoor. Het is toch groot. Het was... Hij heeft natuurlijk... Hij heeft een 3-stopper gemaakt en Norris zit op een 2-stopper. Dus het zal uit ronde tijd moeten gaan komen. Nou is het de laatste ronde. 5 seconden verschil. Dat ga je niet helemaal volhouden. Verstappen is de enige die op medium rijdt.
1: 24 laps remaining. That's the race up ahead of you. Got 1.3 behind.
0: Ja, hoort, komt hij, you got 1.3 behind. Dat is dus Antonelli. Want hij rijdt er 3 seconden achter. Lewis rijdt nu 20-3. De auto's worden toch met brandstof wel wat lichter. Daar zie je nu de snelste raceronden. Als Messalonje aan de leiding George Russell. Enfin, staat er allemaal bij. Bortolento 360. Die heeft een toog gehad, zeg hij. Albon dus wel met de snelste pitstop. Maar samen met Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas en Lance Stroll. Dus uitvallers in deze.
2: Hamilton heeft wel een kleine incident noted. Ja. Yellow flag infringement.
0: Daar hebben we er wel veel van gezien. Maar als dat is omdat hij ergens te hard gereden zou hebben, dan moet het in de mini-sectoren zichtbaar geweest zijn. En de FIA kan ze dan aanpakken, dat weet je. 22 stuks. That's all that's left. Betekent dus ook dat we deze wedstrijd niet zonder gele vlaggen doorkomen. En ook nog niet zonder virtual safety cars. Hebben we er ook nog een paar van gehad. Toch moet ik zeggen, door hoe het veld zich verdeeld heeft. En ik heb daar gisteren, ik wil niet zeggen voor gebeden. Maar dat we zeiden, als het een beetje gehusteld is. En we hebben een Ferrari en een McLaren en het doet allemaal een beetje mee. Ja. Dan heb je wel een leuk potje. Want het is niet zo dat we dachten hier, er komt weer superclipping. Dus Mercedes gaat hem afslotteren. En wat zullen er in Italië emoties loskomen? Heel Italië, zit op dit moment achter Kimi Antonelli en roept, waarom zit hij niet bij Ferrari? En dan gaat Lewis Hamilton, die hier de snelste race ronde brengt naar 1.20.1.2.2. Gaat hij hier gewoon op weg naar een overwinning voor de natie. En de natie is in dit geval Italianen en Ferrari.
2: Zit met een linker oog nog even te kijken naar Le Mans. Zullen we het zeggen?
0: Ja hoor.
2: Ja, Nick de Vries wint Le Mans met Toyota.
0: Anda.
2: Hartstikke idee.
0: Gefeliciteerd, Nick.
2: Ja, supergoed gedaan.
0: Mooi team.
2: Vries bloed zo op.
0: Absoluut verdiend dat hij daar uitgenodigd is. En dikke felicitatie waard. Ik ben benieuwd hoe het met Nicky Katsburg vergaan is. Want die zat ook best in een goede positie. We weten dat Richard Verschoor helaas uitgevallen was. Terwijl hij ongeveer 19 uur aan de leiding ging. Maar dat hoort allemaal bij Le Mans. Maar dat is een ander spel. Persoonlijk vind ik het nog steeds jammer dat Formule 1 en Le Mans niet tot overeenstemming komen. Dat je in dat soort weekenden dat niet doet.
2: Ja, zonde. Ja,
0: ja, maar goed.
2: Dat is vroeger altijd met Canada.
0: Allemaal een beetje neringziek. Kijk, als we nu gaan finishen, dan komt Hamilton op 115, Russell op 106 in het WK. Kimi blijft natuurlijk aan de leiding met 171. En Leclerc gaat er naar 83 punten. Verstappen op Norris. Nee.
2: Ook
0: nu,
2: al op
0: nu nog niet.
2: Krijgt een yellow flag infringement.
0: Maar goed, dan ga ik ook nog weer wat anders zeggen. Als Verstappen een stop extra gemaakt heeft en hij ligt nu 19 seconden achter Lando Norris. Nou had hij er dus ook voor kunnen rijden als hij de stop niet gemaakt had. Maar ja, dat is wat als dan. En dat is weer van een andere presentator die we niet noemen. Hamilton 4.5.
2: Was 3.7, 3.9, nu 4.5.
0: Antonelli anderhalf jaar. Nee, maar Lewis aan het stampen. Die durft hem wel aan om het even zo flauw te zeggen. Jongen, jonge man. Het zal toch wat zijn, hè. Ja, ik ga ongetwijfeld een paar fans, een paar jonge fans wat nieuws vertellen. Lewis Hamilton debuteerde in Australië 2007. Dit is zijn 387ste Grand Prix. Hij is inmiddels 41 jaar. En ik ben te vroeg met dit rijtje, maar het maakt me niet uit. Hij heeft al 205 podiums. Ja, die pole position is helemaal waanzinnig, 104. En de overwinningen dus op dit moment op 105. Hij won dus ook in zijn debuutjaar voor het eerst in Grand Prix. En dat was in Canada, vandaar dat hij zich daar altijd zo ontzettend prettig voelt.
2: Even kijken, die Antonelli en die Norris, die blijven wel dicht bij Russell in de buurt.
0: Ja.
2: Dus die twee moeten we ook nog even in de smiezen houden.
0: Nou, die zitten allebei in een positie dat ze wellicht in het laatste stukje hun voorbanden nog weg kunnen plappen. Max gaat wel naar 18,9 seconden. Dat was eerder nog 19 en een beetje. Maar de gaten zijn te klein, want hij rijdt een... Ik heb nieuws voor je, hij rijdt een rondetijd die 2000ste sneller was de afgelopen ronde dan Lando Norris. Dus aan de race pace ligt het niet. Nou, de extra stop, maar ja, vijfde beginnen en vijfde eindigen. Betekent in ieder geval niet dat je achteruit gekakt bent in de wedstrijd. En jij hebt als enige, samen met Lewis Hamilton, maar dat was een... ja, bij Max ook, maar bij Max was een drie stopper sowieso het plan. Ik denk bij Lewis dus ook, maar die hebben ja, dan wel... de mazzel gehad. Als je een drie stopper plant en die safety car, die virtual safety car komt, dan doe je hem. Ja. Als je zit, ja, we willen twee stopper doen, dan moet je een hele andere beslissing te nemen om er een drie stopper van te maken als hij valt. En dat hebben ze allebei goed gedaan, Hamilton en Verstappen. Leclerc gaat trouwens ook best hard. Rijdt zijn persoonlijk snelste race onder zit, maar niet schrikken, 2 seconden achter Verstappen. Dus het kan nog zo zijn dat Charles Leclerc ook nog het leven van de Nederlander gaat verzieken. De rondetijden zijn dan ja, allemaal niet normaal. Leclerc 1.20.4, Max 1.20.8, 1.20.4, Piastri 20.8. En Hadjar zit nu waar hij zit, komt daar niet verder. Is de enige die niet op een rondje achterstand zit. Vanaf Gasly tot en met Perez, iedereen op een ronde achterstand. Perez zelfs op 2 ronden achterstand. Links in de balk zie je Gabriele Bortoleto. 14e, beetje moi. Wel met zijn Braziliaanse helm. Nou, Brazilië was gisteravond, begreep ik, tegen Marokko ook. Mwah. Mwah. Maar ik heb het van horen zeggen. Want ik zag alleen maar 1-1. Ik heb er niet in zitten kijken.
2: Ik heb zitten kijken,
0: ja. Je weet niet op je hoofd, man.
2: Ja, maar leuk.
0: Nee.
2: Marokko was de eerste kwartier supergoed.
0: Ja, maar niet leuk tot 3 uur 's nachts.
2: Nee.
0: Vanavond wel. 10 tot 12 en een beetje.
2: Ja, dat is leuk.
0: Oranje boven. En zo hadden wij hier in 2016 oranje boven. Dat gaat op dit moment niet herhaald worden. No further investigation for the yellow flag infringement.
2: Zo. Nou, Lewis.
0: Ja, maar ja, nu, echt waar, de mensen met zo'n Twitter toetsenbord. Zie je wel, hij is een Engelsman, dus hij krijgt weer geen... Dat is altijd zo.
2: Ja, maar wat
0: dus,
2: wel fijn is, dat ze het nu doen.
0: Ja, nee,
2: en niet weer na de race of zo.
0: Vanavond om 8 uur kunt u inschakelen om te horen hoe de wedstrijd gereageert.
2: Is het leuk om te weten wat er in de stand van het kampioenschap gebeurt?
0: Ik wil nog één ding zeggen. Oh. Hamilton was 23 seconden achter de leider... voor zijn pitstop in rondje nummer 28. Dat is wel een tijd terug, maar dat kan je nagaan.
2: Stand in het kampioenschap.
0: Doe eens gek.
2: De eerste 4 gebeurt er niks. Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc blijft hetzelfde. Maar Lando Norris springt Piastri voorbij. Van 6 naar 5. Verstappen blijft 7e, zoals het nu blijft. Verstappen pakt 10 punten. En in de constructeurs gebeurt er niks. Blijft de stand gelijk. Mercedes voor Ferrari, voor McLaren, voor Red Bull, Ford.
0: Ja. Niks persoonlijks tegen of Russell of Antonelli. Er zit net 1 Mercedes te veel in de top 3. Anders hadden we precies gehad wat we wilden hebben.
2: Ja.
0: Als nou bijvoorbeeld een Mercedes op 6 of 7 gereden, was leuk geweest.
4: And Lando, our race is having better pace over the whole stint than the cars ahead.
5: I just did pace, so like either go with them or I drop back and just gone. So I can't do both, I'm afraid.
0: Oké, okay. Ik denk dat Lando een beetje een fractietje gas teruggenomen heeft. En nu riep ze, ja, maar je was dit, je was dat. Hij zegt, ja, maar goed, kan niet allebei zijn. Kan niet en sparen en dichterbij komen. Dat is wat ik eruit opmaak. Maar soms is het ook een beetje abracadabra, die gas spreken.
2: Ja.
0: Ik zie een heel gefronste Jack Ploot schuint tegenover mij zitten.
2: Ja, wat zegt hij nou?
0: Nee, ja. Het is net de politicus, wat zegt hij nou? Dat zeg je altijd. Ja. Als je naar Den Haag vandaag zit te kijken, denk je, ja, wat zeggen ze nou?
2: Ja, ik kan niet naar links en ik kan niet naar rechts. En rechtdoor is ook een beetje moeilijk. Ja, wat F.
0: Moet je eens opletten hoe vaak politici zeggen, als je kijkt naar. Want dan proberen ze het gesprek te verbuigen. Als je kijkt naar, en dan komt er weer een of ander dom feit. Dat is een compleet andere discussie. Lewis Hamilton. We hebben een collega bij onze podcast, Ronald Molendijk. Ik zeg, acne op plekken waar hij het niet verwacht had. Jeuk op plagen waar hij het niet verwacht had. Geheel tegen zijn natuur in, toch maar nootjes op de bank. En kijken of het gaat lukken. Want wat hebben ze, de Ferrari-fans, met Lewis Hamilton? Lang droogzaam. En wat waren wij, jij in Kluis, ik in Kluis, ervan overtuigd dat die stap zou de mooie worden.
4: So Lando, at the end of the race, I want to be within of Kimi ahead. He's got 3 strikes already.
0: Kijk, dit is wel goede informatie. Ik wil dat je aan het einde van de wedstrijd Antonelli onder druk gaat zetten. Dus geeft hij hem toch weer opdracht om aan te vallen. Hij zegt, hij heeft al drie strikes. En dat betekent dat als hij onder druk komt, dat ze hem daarmee een 5 seconden straf kunnen geven. Maar goed, dit horen ze ook bij Mercedes. En dat gaan ze ook weer een Kimi doorgeven. Maar kijk even, we hebben hier gewoon de nummers 1, 2 en 3 in één beeldje gevangen, hè?
2: Leuk.
0: 2, 3 en 4, als je zegt, want Lewis is los.
2: Charles Leclerc komt ook toch weer niet heel erg dichterbij aan Verstappen. Verliest juist een beetje tijd.
0: Daar ben ik wel blij om. Maar ja, Max rijdt op die mediumband. En Max, jij weet dat. En ik ook. Sparen. Laat maar kijken hoe dicht hij bij kan komen. Als hij dichterbij kan komen, ga ik wel wat vragen. Max is reëel genoeg. Ik heb niks om vooruit te kijken. Want dat is een gat van 19 seconden door mijn extra stop. Dus dat is allemaal realiteit. Zal bij Max vandaag gaan? Is de balans van de auto goed? Was zijn start zo goed als wij dachten dat hij was? En voelde de auto in de race, en dat is dus ook wel de balans, voelde hij goed genoeg. En dat hij eigenlijk, doordat hij 2 mediums en 1 harde had, op voorhand voor een 3-stopper zou moeten gaan, was wel redelijk duidelijk. Hamilton.
6: 15 laps to go, you were doing a good job, so you can go on.
0: En dan hoor ik mensen denken, ja maar Lewis, man, zevenvoudig wereldkampioen, die hoef je dit niet te vertellen. Dit moet je hem wel vertellen. Dat niet hier weer de kleine geluidjes die Lewis als je aan de lijn gaat. Hier staat een vriendje in de bek en dan dit en dat. Dit is wel belangrijk om dit voor elkaar te boksen. Want hiermee kan Lewis echt een dikke vink zetten achter naar Ferrari gaan en winnen.
2: En ik weet zeker dat het ook bij Lewis goed aankomt. Want we kunnen de bordradio's nog zo voor ons halen. Leave me to it, mate.
0: Ja.
2: Dus dat horen we nu niet?
0: Nee.
2: Misschien zegt hij het wel, maar wordt het niet uitgezonden. Maar mijn vermoeden is dat Hamilton met een grote smile denkt van yes.
0: Ja, maar de laatste winnaar, yes. De laatste winnaar voor Ferrari is natuurlijk nog steeds de weggestuurde Carlos Sainz.
7: Gap 0.9, 1.3 behind.
8: I have four and one face, friend.
7: Copy that, Kimmy.
0: Kimi Antonelli probeert hier een teamorder te forceren die uitgevaardigd wordt aan George Russell.
2: George Russell. Wat zou hij te horen krijgen?
7: We need to pick up the pace here, George.
2: Nou, daar komt hij. George krijgt de opdracht. You have to pick up the pace, George. Eén team, twee teamorders. En een hele historie voor het team van Mercedes op deze baan. We hebben het al in onze voorbeschouwing op Kijk erover gehad. 2016. Ze rijden nu niet voor de leiding. Maar dat deden ze toen wel. En Toto Wolff gaf een heel leuk interview dit weekend. Ik heb Toto Wolff nog niet zoveel leuke interviews zien geven. Maar deze was heel leuk. Hij begon zelf al. Van nou, we hebben niet zo'n lekkere historie hier. Maar laat dit alsjeblieft niet gaan gebeuren vandaag.
0: Dat ze elkaar raken.
2: Ja.
0: Hier het live kampioenschap zoals het nu zou zijn.
9: And lad, it's quite clear that Antonelli's been off track more than 3 times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least a 5-second penalty.
0: Okay.
2: Dit moeten ze niet zeggen, jongens.
0: Jawel, dat mag. Het doel heiligt de middelen, Jack. Als ik daar zou zitten en ik zag het, zou ik het ook doen.
2: Ja, ik zou het ook doen.
0: Ja,
2: maar gaat het nou niet over die boordradio?
0: Ja, Lando moet dat
2: gewoon
0: weten.
2: Gewoon keep the pressure on.
0: Ja, dat bepaalt FOM. En dan is het toch weer, het kan in het voordeel van een Engelsman zijn, tegen een Italiaan. Nou, dan gaat FOM het wel doen. Gaan we nog even terug, Jack, waar ik het net over had.
2: Ja.
0: Je gaat schrikken. 34 Grand Prix geleden, Mexico 2024, was de laatste overwinning van Ferrari.
2: 34?
0: 34, okay. 34 Grand Prix geleden.
2: Mijn hemel.
0: Anderhalf jaar.
2: Hij gaat wel de druk opvoeren hoor, Antonelli.
0: Nee, maar dat moet hij ook doen.
2: Zo.
0: Dit wordt nog wel een dingetje hoor. We zitten gewoon, dit is bijna Formule 2-esk, als ik het zo mag zeggen. En Norris is echt niet ver weg. Maar krijgt net niet de druk bij Antonelli erop. Ik denk dat Antonelli, als hij de waarheid spreekt, als hij zoveel meer pace heeft, moet hij het maar doen. De complete sector die ze voorliggen. En Leclerc ten opzichte van Verstappen, wat is dat? Dat is 3,4 seconden geworden, die is klaar. Leclerc 21,8, Max 21,2. Max is op dit moment net zo snel op zijn mediumband als dat Hamilton is op zijn harde band.
2: Daar gaat Max blij van worden.
0: Hamilton wint 16e ten opzichte van Russell. Ja, want dat is het. Hè. Wij kijken naar deze wedstrijd. Maar er komt natuurlijk een ontzettende berg data naar boven. Waardoor ze kunnen roepen, ja, maar Max, kijk, het zit zo, het zit zo, het zit zo, het zit zo. En je hebt er geen reet aan. Maar trek even 20 seconden van zijn 31 seconden achterstand af. Op 22 seconden zit hij op 19. Dan had hij nog steeds 50 geweest. Dus, weet je, de driestopper heeft hem niet de das omgedaan. Hij heeft wel heel veel data, want hij heeft natuurlijk met alle soorten ballen die er waren, heeft hij kunnen rijden. Hoe zit er onder tijd van Lando Norris? We gaan toch weer wat verder naar voren zitten. 21-8, Antonelli 21-7, Russell 21-4. Dus Antonelli kan op dit moment ook weer niet echt doordrukken. En Norris komt dichter bij Antonelli dan Antonelli bij Russell. Zo is het. Oh, jongens. Lewis Hamilton 11 seconden. Was op startfinish 10.9. 11,1. Ja, Russell moet eigenlijk nu de overwinning uit zijn hoofd zetten.
2: Ja.
0: Ik moet er ineens om lachen. Traint pole position. Overleeft de start ten opzichte van Lewis Hamilton. Ja. Wat voor rij was een goede start. Gaat aan de leiding. Maakt een 2-stop-wedstrijd. Hamilton doet een 3. Ja, moeilijk. En 3-stopper was al lastig. Maar ja, die viel tijdens die virtual safety car. Dus dan heeft hij een weekend dat hij Antonelli verslaat. En dan wint er geen Mercedes.
2: Wint hij niet.
0: Oh. Ja. Bortoletto is nogmaals binnen. Man, oh man.
2: De upgrades die Ferrari heeft meegenomen werken. De medium band doet het fantastisch onder de Ferrari. Nog een late pitstop voor Gabriel Bortoletto. Wat was dat dan voor? Ja, de soft. Oké. Okay.
0: Ja, een stop van 5.8. Dus er is wel iets gebeurd. Want je gaat niet zomaar naar de soft. Hij had volgens mij geen nieuwe soft. Maar misschien ook wel. Een stop van 5.8, dan moet dat gebeuren. Er is wel iets gebeurd. Want je gaat niet zomaar naar de

0: enige, hij heeft wel even binnen gestaan, zeg maar.
1: Ja, hij heeft alleen een tijdje binnen gestaan.
0: Nee, allemaal heeft acht rondjes binnen gestaan. Maar nee, hij is niet uitgevallen, hè?
2: Nee.
0: Dus ja. Waarom roep je dat dan?
1: Ja, ik heb geen idee waarom ik dat roep.
0: Geet, let dan op, man. Je hebt acht ronden de tijd om te zien dat hij binnen staat. Dan ben je toch wel uit. Hij rijdt weer.
1: Een goede vraag. Zou zonder die virtual safety car Hamilton ook hebben kunnen winnen?
0: Nee, maar doordat ze al drie in hun hoofd hadden, viel die goed. En als je, dat is natuurlijk hetzelfde. Als je twee in je hoofd hebt, moet je een heel nieuw plan maken. En als je toch al drie had en hij komt vier rondje er, ja, dan pak je hem.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Ik denk dat.
1: Ja, en alles werkt niet, hè? Als
0: de keus vooraf voor een driestopper. En Mercedes heeft dat meerdere malen geroepen. Ah, joh, hij zit op een driestopper. Dat wordt niet makkelijk. Ja. Dat is het niet bijgezegd. Maar dat is dan het perspectief erin zijn het kijken. Ja. Ik denk door het vloeibaar te houden dat het goed is. Het wordt al spannender en spannender. Zouden er nu ook Ferrari-fans zijn, Jack, die op dit moment zeggen, ik loop naar buiten. Zoals je bij soms een penalty denkt van, kijk even niet.
1: Ja, ik ga even niet
0: zouden
1: kijken.
0: Zouden die er zijn?
1: Dat denk ik wel, want dat zijn natuurlijk
0: dan,
1: al.
0: Ik weet niet wat voor weer het is. En dan hopen dat de buren zitten te kijken en dat ze in de laatste ronde wat gejuich horen of dat soort dingen, weet je. Waar je met voetbal zo de scheid aan kan nemen, want ik loop een minuut achterop zitten van mijn buurman en de buurman juicht een kut doelpunt. Ik heb gemist. Ja, dat soort dingen.
1: Ja, maar dit is een memorale dag,
0: Jack,
1: voor Ferrari.
0: Ja, ho. Het is een mechanische sport, Jack. Dit is dezezelfde angst heb ik gehad toen Verstappen in dit deel kwam. En de band van Ricciardo was al lekker. Ik denk, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar je moet er nog even doorheen. Het moet nog even gebeuren. Hele andere lijn van Kimi Antonelli.
1: Carlos Sainz weer naar binnen.
0: Misschien gaat hij acht rondjes uitvallen. En dan weer terug om toch nog te finishen.
1: Ja.
0: Het zou handig zijn als er mensen zijn die dat voor je in de gaten houden.

0: 58 van 66. Ferrari-liefhebbers aller landen, verenigt u. Lewis Hamilton lijkt op weg naar een historische overwinning. Want zo mag je het gewoon noemen.
1: Ja, en ik gun het hem ook.
0: Kijk, Vettel is erheen gegaan, heeft zijn wedstrijden gewonnen. Alonso heeft erheen gegaan als kampioen, heeft zijn wedstrijden gewonnen. Maar hier heerst meer romantiek omheen. En ik weet niet waarom, maar dat is het gewoon.
1: Nou, wat
0: en
1: wel
0: de gunfactor,
1: zo is.
0: Hij is wel bijgekomen, ja. Van het mopperen, ja. En het genoeg, ja. Van wacht even, ik ga er eens even lekker. En ik denk, Angela Cullen terug, dat blonde meisje wat hem helpt. Ja. Had hij het ook over zijn bijna poolronde. Hij zegt, Angela was ook helemaal gek. En we doen al zoveel samen en zo lang. En die heeft dat nooit, dus het was wel heel bijzonder.
1: Ik denk ook dat hij dat teruggaan naar de fabriek, wat hij zo aan het begin van het seizoen zei. Jongens, ik ga me ermee bemoeien. Ik ga terug naar de fabriek, we gaan, ja, keihard werken. Ja. Daar heeft hij denk ik ook een heleboel goede dingen mee gedaan voor de tifosi. Want ja, zo is het gewoon, jongen. Als jij de drive laat zien aan je team, gunnen ze jou ook deze overwinning.
0: En als de stemmers in de hele wereld open en eerlijk zijn, dan ga je Lewis Hamilton ook nog driver of the day maken. Daar koopt hij geen brood voor, daar krijgt hij niks van. Maar dat is gewoon, ja, 3 stops en hem dan toch nailen.
1: Ja. Goed hoor.
0: Ja, safety car, prima. Vult je om.
2: Beaming free suggestion.
3: I'm happy where I am.
2: Thank you to it. Russell
0: 22-1. En dan krijgen ze toch voor elkaar om in één keer weer chaos te creëren. Ik heb geen idee. En Lewis zegt ook...
1: Leave me to it.
0: Leave me to it. Ik weet niet wat... Ik pak niet op wat ze zeggen. Misschien van als er nu een safety car komt, moeten we het doen. Ja. Als er een safety car komt, ga je plek niet opgeven. Ja, ik zit gebiologeerd te kijken. Dat is wat ik aan het doen ben. Antonelli heeft even druk gehad en die heeft hem erop gezet. Lando Norris is, als ik netjes ben, toch afgehaakt in het onder druk zetten van Kimi Antonelli.
1: Hey, Antonelli hangt met zijn hoofd tegen de headrest.
0: Ja, die kan het zwaar hebben.
1: Kijk, dat zag ik net ook al.
0: Hey, Verstappen een vrije pitstop. Ja, nou. Oh, dat had je.
1: Goed.
0: Ik schrok even. Had je een vrije pitstop? Ja, denk het wel. 43 seconden.
1: Ooit zouden we dan roepen, hij gaat voor dat punt van de snelste ronde.
0: Ja, maar ik zit hier ook te denken, wat is hier dan weer de truc van? Nou, hij zal misschien vanwege zijn banden binnen hebben moeten komen, maar ik zie ook niet dat hij hier nog
1: gewisseld
0: ergens
1: naar de soft.
0: Ja, maar

0: zit even te kijken waar Max zit. Of die misschien nog... Max toch wat... Nou ja, dat is... Gaat dus 15, dus gaat er gaan we ook de oorlog niet meer winnen. Antonelli zet weer opnieuw aan. 60 van 66 ronden. Grote prijs van Barcelona, Catalunya 2026. Volgend jaar racen we hier niet. Maar er wordt wel getest volgens mij. Dat is al bekend geworden.
1: Hij hangt echt helemaal in zijn headrest, joh, die Antonelli. En Russell zit gewoon rechtuit te loeren.
0: Ja, maar Antonelli is niet langzamer dan Russell. Dus als dat de manier is om het te doen.
1: Hij komt wel weer dichterbij inderdaad.
0: Ja, hij is opnieuw de druk aan het opschroeven. En komt daardoor... Norris komt daardoor niet eens dichterbij. Gaan die tweede samen nog af, hé? Heb je een podium straks met Hamilton, Norris en Verstappen? Dat zou het zijn. Maar het kan. Ik ken Jack hier. Ja. Hij pakt een goede exit. Hij gaat het proberen. Maar Russell is niet dom. Hé... Hey. Een rare short shift. Hij gaat het proberen. Oh, Russell, wat doe je? Russell, Antonelli!
1: Ja!
0: Hij gaat het proberen. Dat vind ik nou lekker, weet je. Je ziet het komen. Nu gaat Russell het proberen. Russell
1: niet samen
0: zit...
1: eraf, jongens.
0: Wel samen eraf. Kom maar op met die geit. Nee, sorry. Gun ik hem ook niet. Ja. Even gewacht. Nu komt Russell weer terug. Oh, dit is wel weer op dat punt. Oh, wow. Weaving moet die opletten. Gaat Russell wat van zeggen? Wat een diepe uitremactie van Kimi Antonelli, zeg. Godsamme. Oh, momentje voor Russell. Nou moet hij ook weglopen, hè?
1: Ja.
0: Hij moet nu weglopen. Als hij niet wegloopt, is hij gezien. En de banden van Kimi Antonelli en George Russell zijn 1 rondje verschil. 1 rondje minder oud of ouder.
1: Wat geweldig van Mercedes dat ze dit laten gebeuren.
0: Ja, ik moet ook. Daar ga ik een beetje in de verdediging voor ons allemaal. Wij hebben allemaal gedacht dat het in Canada ook zo was. En ik heb daar later in de wedstrijd.
1: Ja, heb je ook weer dingetje.
0: En van Pro TV mensen zijn die hele boordrijders horen waar Toto Wolff riep: ophouden. Dus moi. Maar hij doet het gewoon, dat vind ik wel mooi. Oh, moment oversturen.
1: Zo.
0: Dat is het nadeel. Ik vind als we boordradio's luisteren, dan zouden ze ook open moeten staan. Maar hij heeft wel schade aan zijn front wing endplate. Zie je dat? Rest voor.
1: Ja.
0: Links voor in belt. Hij heeft er nog altijd een handen geraakt hoor.
1: Nee, dat moet net gebeurd zijn. Kan dat zijn met George?
0: Tricky, ja, dat kan. Kijk, ja, camera's beginnen nu ook op te zoomen. Wat doet dat nog met je balans? Hij rijdt weg.
1: Och. Ging die niet er een beetje af, Antonelli?
0: Nee, dat maakt niet uit. Ding.
1: Ja, van de baan af.
0: Ding hangt er een beetje op. Wat zegt hij?
2: Kimmy, you've got 5 laps remaining.
0: Ah, hij valt stil! Hij valt stil! Hij valt stil! Kimmy Antonelli gaat er 0 scoren. En dondert, lazert, flikkert van het podium. Maar maakt niet uit hoe je het noemen wil. Weer een Mercedes motor. Luister. Klonk.
1: Dit wordt de virtual safety car.
0: Zo'n hele ouderwetse boormachine die aan het einde van zijn leven is. En Leclerc? Idem? Ja. Ja. Nee, maar Leclerc rijdt er ook veel te langzaam. Die heeft ook vuil op zijn banden. Zie je dat? Daar is ook al wat gebeurd. Let op.
3: Ah,
0: ja.
3: Dat is de power steering. Oh, I'm losing the power steering.
0: Power steering weg bij Charles Leclerc. Het leven wordt nog gekker dan gek. Hamilton, Russell, Norris naar het podium. En zij gaan terug. Ja, helemaal niks. Lekker binnen blijven. Baanpositie. Virtual safety car.
1: De tweede.
0: En Kimi Antonelli, die geen enorme reeks door kan zetten. Luister bij Charles Leclerc. Ik zei, er zit vuil op zijn band, dus hij is eraf gegaan. Och. Vorige wedstrijd, remmen veranderd. Nu de power steering. Ja, het zijn van die rare... Je ziet de kleur van die band. Ja, maar je ziet de kleur van die band. En hij is eraf geweest. En dan valt het op het moment dat er een virtual safety car is. Dan denk je, oh, rijdt hij nu langzaam vanwege de virtual safety car. Maar dan komt er een haas voorbij. En denk je, hé, dat kan helemaal niet. Hij brengt hem nog wel naar binnen. Race 2 achter elkaar. Dat ene CH Leclerc naar huis komt met...
1: Nou, misschien gaan ze hem resetten. nieuwe banden eronder.
0: Power steering kun je niet inzetten. Nee, dat is een hydraulisch ding. Het is een hydraulisch ding. Of het moet in het stuur zitten, kan je het stuur veranderen. Stay out. Tuurlijk stay out. Baanpositie is heilig. Het is een virtual safety car. Die 22, hij kan hem maken, hè? Maar hij heeft 24 seconden.
1: Nee, maar dit is een goede call. Want hij staat nu binnen. Niet naar binnen toe komen. Want dan moet je erachter staan. Krijgen we weer het gezeik. Goede call.
0: Hoor je dat geklonk? Die auto. Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton.
1: Ik zie echt hier de hand van Vasseur. Vasseur heeft dit echt allemaal teweeg gebracht binnen Ferrari. Duidelijkheid over strategie. Goede boordradio's. Echt klasse van Ferrari dit.
0: En je ziet dus aan zowel Russell als Leclerc. Op het moment dat bij die jongens hun teamgenoot het gevoel krijgt en wat doet, dan komen zij ergens mentaal een beetje in de knoop.
1: Ja.
0: Russell had deze wedstrijd met de Mercedes vanaf pole toch basically moeten winnen toen hij als eerste de eerste bocht inging.
1: Ja, mee eens.
0: Basically. Het is nou niet zo dat we allerlei dingen gezien hebben waardoor we zeggen, ja, maar Russell had een beetje pech met dit en een beetje pech met dat. Ja, misschien met die safety car, maar ja. Grr. Die hebben we uitgelegd. God, gaat het aantal retirements wel mogen, want ook Ollie Bearman staat hier nu als een retired. Retired.
1: Gaan we deze race nou afvlaggen onder virtual safety car?
0: Nee, dat zullen ze nooit doen. Er komt gewoon een safety car als hij er moet komen. Maar die auto is op tijd al weg hoor daar. Ja, Kimmy, ben je in één keer ridder te voet? En had iedereen die mooie streak van jou graag door willen zitten? Hij zelf natuurlijk ook. En voor het kampioenschap is dit natuurlijk toch wel weer een ander dingetje. Antonelli, 156 punten. Hamilton naar 115. Russell naar 106. En dan gaat Lando Norris Oscar Piastri voorbij. Race started. Now first. Nou, na de start lag hij ook second. Wat een wedstrijd. Novak Djokovic krijgt de eer. Want het is vandaag een eer. Als je deze mag afvlaggen, dan ben je zelf 24-voudig Grand Slam winnaar. Dan zit je helemaal snor. Ik ben zo blij dat dit een virtual safety car is. In Amerika waren ze natuurlijk altijd voor een safety car gegaan. Kijk, in die 500.
1: Ja, is het gat weer dicht?
0: Is het gat weer dicht, krijg je allemaal rariteiten. Maar ik vind dit mooi. En mooier. En er wordt al geklapt.
1: Virtual safety car ending. Wat krijgen we nog in beeld?
0: Ja, helemaal goed. Nou, wakker blijven. Hopen dat er genoeg temperatuur is. Kijk eens, een dikke Ferrari vlag. Geweldig. Scuderia Ferrari Club. Ja, hier gaat een heel mooi podium komen. Ik vraag me af, met alles wat hij al meegemaakt heeft, hoe Lewis Hamilton en of Lewis Hamilton hier zijn emoties de baas kan.
1: Denk het niet.
0: Of dat hij hier komt staan van, ja, maar ja, jongens. It's me, hè. Nee, dit kan ik. Nee, ik denk
1: wat
0: dat,
1: denk jij?
0: Nee, dit moet voor hem zo speciaal zijn. Ja, ja, ja. Dit is voor hem de bevestiging van de keus en het harde werken. Hij zal de hele fabriek en misschien wel heel Italië erbij halen.
1: En het publiek.
0: En de Italianen huilen om Kimi Antonelli en juichen om Ferrari met Lewis Hamilton erbij. Want deze Lewis Hamilton heeft vandaag maar dan ook geen centimetertje verkeerd gedaan en gaat nu de laatste ronde in. En dan zal Novak Djokovic de vlag mogen zwaaien voor Sir Lewis Hamilton uit het kleine dorpje Stevenage in Engeland. Fijne geluiden nog hoor, van het ski. Wow. Lekker blazen. Russell onderweg naar P2 en dan nu Norris naar het podium. Is voor hem ook wel eventjes lekker, hè? Want voor Lando Norris, zijn laatste podium was natuurlijk in Miami. Stond hier samen met Oscar Piastri. Maar het is nog een rollercoaster bij het team van McLaren. Verstappen wordt dan uiteindelijk vierde door de uitvalbeurten van anderen. Maar hij zei ook al, ja, ik sta op de grid omdat Charles kapot ging. Hij weet het allemaal, hij is reëel. En dan komt Hadjar na die slechte start achter Piastri naar de zesde stek. Ook dat is wel fijn. Gasly en Colapinto, hè, die Alpines, hallo. Die hebben die Mercedes power wel onder de vinken en de pinken.
1: En Hadjar weer terug naar zes.
0: En ik heb wat ik gevraagd heb. Een Ferrari, een Mercedes, een McLaren en een Red Bull in de top 4.
1: Alsjeblieft.
0: Heel graag. En jawel. Dit zijn de dagen dat je netjes en een beetje koninklijk moet zijn. Want hier komen de laatste twee bochten voor een man die er zo lang op heeft moeten wachten. Jawel hoor, Lewis Hamilton sinds België 24.
4: een mega dik applaus voor Sir Lewis Hamilton. Zijn allereerste overwinning in een Ferrari met een prachtig gouden randje. Ontzettend goed. Dit is loon naar werken. En hier gaat hij heel blij mee zijn. En terecht. Ik zou het stoer vinden als Fred van Zuren hem ook zelf meegaat naar het podium. Daar komt dan Russell als tweede over de finish. En kijk deze nog even. Daar Verstappen en Norris. Norris en Verstappen. De handjaar zit er volgens mij tussen door die stop. Ja, dat klopt. Het gat tussen Norris en Verstappen is wel groot. Ja, deze jongens kunnen eindelijk weer eens juichen bij die pitbox. Hé.
1: Goed, man.
4: Knetter, dat je altijd maar die andere zag gaan. Daar de brede glimlach van Fred Vasseur. Grote
1: vreugde. Ik denk dat Fred de engineer meestuurt van Lewis.
4: Ja. Race winner. Lewis Hamilton. Zijn 106e Grand Prix overwinning uit zijn carrière. Wauw. Met hoofdletters. H-A-U. Wauw. Verstappen 4, Piastri 5, Hadjar 6, Gasly 7, Colapinto 8, Lawson 9, Lindblad 10. Weer met z'n tweeën.
5: Well done, Lewis. Well done. Finally, you got, you deserved the first year that we will always remember. Thank you.
6: Congratulations with Jim. Good job.
7: Sorry, Gasly. Grazie tutti. I'm Arnello. Thank you so much. You helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't have done this without you. Gracias.
5: Gracias a Luis.
4: Thank you to the fans to remind me who I am. Die vind ik wel een tegeltje, hoor. Je bent wel Lewis. Had je ernaast. Ja, prachtig. Mooi podium. Hamilton, Russell, Lando Norris. Ik zeg Groot-Brittannië. Moet je voorstellen, we drie Nederlanders op het podium hebben.
1: Mooi.
4: Ja, dit is een hele, hele fraaie, fijne, mooie en wel, absoluut welverdiende overwinning. Felicitatie aan alle Ferrari-fans die jarenlang shit hebben moeten horen.
7: Let's go! For the Ferrari! For the Ferrari! Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry, I keep talking. I'm so proud of you. Thank you.
4: Ik was er nog een paar vragen. Vind je niet dat hij soms, als hij zo in zijn emotie hoog gaat, is net Vettel?
1: Ja, weet je wel, ja.
4: Ja. Maar ja, jongens, dit is toch wel wat, hoor. Dit is het romantische plaatje waar heel veel fotografen op hebben zitten wachten. En wat heel veel mensen in hun hart sloten. Lewis Hamilton naar Ferrari en daar dan na een heel jaar droog gestaan te hebben. Die overwinning. En daar komt de run en de jump. Geweldig. Ja, we hebben het hier over een man die bijna 42 is, hè. Maar hij is nog niet verleerd. Geweldig, die sound en die gasten ook, hè. Italianen kunnen dan toch lekker losgaan en dan komen bravo, doelie, doelie.
1: Geweldig. Louis, Louis.
4: Kijk, daar Antonelli, die een dikke teleurstelling te verwerken heeft gekregen. Welkom in de wereld, de knetterharde wereld van de Formule 1. Uitvallers Leclerc, Antonelli, Berman, Alonso, Hülkenberg, Bottas en Stroll, Alexander Albon. Op 11 rondjes achterstand gefinished, maar wel gefinished.
1: Dan moet je naar die weegschaal en dan...
4: Schitterend. Ja, even een momentje voor jezelf. Ja. Ja, geweldig. Prachtig. Prachtig, prachtig. Mooi hoofdstuk bijgeschreven in de historie van de Formule 1, hoor. Echt waar. Serieus. Lando komt niet plagen, maar die komt op de weegschaal staan. Mooie brede glimlach van Lando Norris ook, ja. En ook hij natuurlijk, ja, daar moeten we eerlijk in zijn. Soms wordt een podium je gegeven. En dat gebeurde in dit geval. Genoten van die inhaalactie van Antonelli trouwens.
1: Briljant. Nico Rosberg stond te wachten, ja, maar die feliciteert hem niet.
4: Nou, op dit moment nog even niet. Rosberg moet zo de interviews doen, denk ik dan.
1: Ja, denk ik ook.
4: Die was toch een beetje persona non
1: grata. Non grata, hè.
4: Maar ja. Alleen is niks raar.
1: Wat een mooie dag, zeg.
4: Ja, echt een schitterende dag geworden. Laten we daarvan uitgaan. Antonelli.
1: Nick de Vries wint Le Mans. Lewis Hamilton wint hier.
4: Aan de leiding in het kampioenschap met 156. Voor Hamilton met 115. Russell 106 op de derde plaats. Dan Leclerc scoort niks vandaag. Norris komt dichterbij. Staat op 2 punten van Leclerc nu. 6 Piastri met 68. En Verstappen 7e met 55 punten. Dat is ook maar 1 overwinning van de 4e plaats van Leclerc af. Zeggen we dan maar even simpeltjes. Wat een dag, jongens. Wat zegt Bradley Lord? Simply the car switched off. Battery related? Moeten we zoeken. The car switched off. We cannot diagnose until we have seen the car and inspected the hardware. Ja, Mercedes mag dan wel een topcombinatietje, maar toch. Ja, en dan maak ik net een grap. Die Engelsen zullen wel blij zijn. Nou, dat is nog even een tijdje geleden. Want het is het eerste Britse podium sinds de Fransen met 3. Dus, dat er 3 mannen uit hetzelfde land was in 1983 dat deden. Met Patrick Tambay. En Prost en Arnoux. Het is het eerste All-British podium sinds 1968. Jackie Stewart, Graham Hill en John Surtees. Hamilton tevens de oudste coureur die een Formule 1 race wint sinds Jack Brabham in 1970. Geweldig dit. 106 Grand Prix overwinningen. Damn. Voor het team van Ferrari overwinning 249 uit hun carrière. Maar de eerste sinds Mexico 24, wat jullie al verteld hebben. Kijk, de haren zijn los.
1: Hij heeft zo'n zwart badmutsje zeg maar, onder zijn helm. En die ging nu net los.
4: Ja, ja. Dat doet hij goed. Ja. Hij kan ook zo'n pet kopen waar die haren aan vast zit.
1: Ja, een matje. Een matje in zijn nek.
4: Ja, die jongens gunnen het dan wel hoor. Dit is echt wel tof. Wat denk je, in die dag, daar zullen we nog veel langer op moeten wachten als ooit Fernando Alonso weer zijn wedstrijd weet te winnen. Dan gaat ook, want echt, deze jongens, natuurlijk zijn er sommige dingetjes een beetje beef en een beetje narigheid op de radio en allemaal dat soort dingen. Bortoletto 360 gehaald in een slipstream. Bizar. Ferrari fans over de hele wereld hebben een fantastische dag. En het is ze wel gegund. En hij heeft hem geweldig gedaan. Nou, Nico Rosberg. Zijn voormalig maatje gaan interviewen.
8: You did it. You're a Ferrari race winner. After all that difficult start last year, how does this one feel for you?
9: First, I have to start and say a huge grazie to everyone here, my team here at Ferrari, everyone back at the factory, Fred for believing in me and bringing me to this team. I started out a dream last year, which seemed almost impossible during my time last year, but we never gave up hope, and the team just continued to lift me up. We made so many changes and we made so many improvements, and on top of that, I've got the greatest fan base a sportsman could ever ask for, and so thank you to everybody.
8: Oh, we're hearing huge applause for you, Lewis. That's 106 wins. How does this one rank in those 106? Is it one of your best feeling wise?
9: They're all special in their own way, but this one's something else. This is, you know, I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on TV. And as I've been racing here, I'd always watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car. And it's come. And everyone worked so hard for it. Everyone truly deserves it. So I'm forever grateful to them and. This is just the first, I hope, of many, but great pit stops today, great strategy. The car felt fantastic. And Forza Ferrari.
4: Hij kiest de juiste woorden vandaag. 100%.
8: Question to you. So, of course, Lewis is your ex-teammate. Do you have some words seeing Lewis win in the Ferrari for the first time?
10: Yeah, I mean, firstly, huge congrats to this guy because I know how hard he works, and obviously we spent a lot of years together at Mercedes. So really pleased to see him back to the Lewis. I remember when I was growing up watching Formula One, but yeah, tough day. It's good to be back on the podium and have a bit of a clean race from my side. But Ferrari mighty impressive today, and we need to keep on pushing.
8: You had a really strong weekend, yeah, all weekend looking confident and everything. Is it you finding back to your best here?
10: Yeah, I mean, Friday and Saturday was a really strong and solid day for me. Today was a little bit more challenging. Everything started off quite well. I felt good in the first stint, and then the last two stints, it was a bit more difficult. But as I said, it's good to be back here.
8: Are you worried a little bit now by the challenge these guys are posing? Pace, reliability issues we're seeing with you guys?
10: Yeah, I mean, yesterday was a real surprise for us in the team, and then the pace today was insane from Lewis. So, yeah, they're coming, I think.
0: Eerste podium voor Russell sinds de Grand Prix van China in maart.
8: Yesterday qualifying was a bit difficult, but today was awesome out there, right?
10: Yeah, I guess first of all I want to congratulate Lewis. Nice to see him back on top, you know, so I'm very happy for you, mate. Yeah, it was a tough race. I did my best to keep up with these guys, but too quick. So we stayed there, we gave ourselves a chance if anything happened, and we obviously got a bit lucky with Antonelli going out, but otherwise, very happy for the team, very happy to be back on the podium, so a good day for us.
8: There's only a little bit missing now to really challenge for the wins. What do you think needs to still come?
10: Didn't hear a word you say.
8: What's missing still to win? You know, you're coming closer to them, you're close in the race today. What do you still need to deliver to get that win soon?
10: Just a little bit of everything at the minute. We're doing a good job as a team, I think we're making good progress, but these guys are just doing a better job, so we have to give credits to them and admit that to ourselves, that we got to keep working hard, we got to keep putting in the effort, but the whole team are doing it, so I'm very happy with them, but we just got to keep our heads down and keep working, and we'll be there soon.
8: It's a special day for Great Britain, by the way, because the last all-British podium was 1968, long time ago, so that's pretty incredible, so congrats to that.
10: Well done, boys.
8: Lewis, back to you. Where's all this confidence now coming from? I mean, you're flying out there today.
9: I think just working my way back to my center, and I've got great prep. I've trained so hard to be here today. There's so much work that I've done, I'm doing in the background, but also again, just as I said, the team are giving me that confidence with the changes that we've made, believing in the and trusting in the decisions and the things that I've asked for, and we're slowly starting to see this just all come together, and you know. And I'm just happy in my life, you know? So I'm in a good place. I love doing what I do. There's no greater feeling than racing a Formula One car.
8: Does that mean it's game on for the championship? No points for Kimi today? You made up 25? Is that what you're saying?
9: I definitely will take it. It's a long, long way to go, and they still have great pace, as you can see. But we're going to keep working. We're going to keep trying to close that gap. It's not over, that's for sure.
8: Awesome. So we're in for a good one this year. Thanks a lot, everybody. See you in Austria.
1: 51 punten moet hij goed maken op Kimi Antonelli. Hij staat tweede in het kampioenschap, maar pakt wel lekker 25 puntjes ten opzichte van de Italiaan. Carlo Santi is de engineer van Lewis Hamilton. Dus wellicht dat die mee naar boven mag. Ik heb het nog niet gezien. Misschien dat Fred Vasseur inderdaad zelf meegaat. Maar we gaan het allemaal wel meemaken. Gefeliciteerd, Lewis.
0: Ja, zeker. Kijk lekker zelf verder waar je aan het kijken bent. Want het betekent dat kampioens, wij kunnen ze mooi lekker naadloos door met een nabeschouwing. En ik kan me voorstellen dat het podium, dat is gewoon fijn. En dat is prachtig met Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris. Zijn handtekening inmiddels op de fles. Moët et Chandon. Dus dat heeft hij goed voor elkaar. En Lewis Hamilton pakt in Barcelona zijn 106e overwinning. Brede glimlach bij Vasseur. Een hoop liefde en geluk bij alles en iedereen wat Ferrari al heel lang een warm hart toedraagt. En misschien stond het wel in de sterren geschreven. Check, laat dat het geweest zijn. Ik vond dat Lewis, ik vind normaal wat obligate dingen, maar hij kwam echt gelukkig, echt uit zijn hart.
1: Ja, vroeger riep hij nog wel eens van die vaste zinnetjes.
0: Hij raakte ze, hij begon team, pitstops, anderen, gewoon helemaal goed. Lewis Hamilton staat op de Louis Vuitton. Inderdaad, grote kist waar de prijs in komt. Hier gaan de mannen lekker babbelen in de cooldown room, waar het lastig te verstaan is. Dat betekent voor ons, Jack, dankjewel voor deze middag. Ja. Zowel op kijk als hier op Grand Prix Radio. En zoals ik zeg, kijk lekker verder waar je wil kijken. Luister lekker verder naar Grand Prix Radio. Want daarvoor zit nu op de bok onze makker en maat, Rob Spijker.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
12: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
13: We hebben een een bijzondere Grand Prix van Barcelona de Catalunya meegemaakt. En dan dat is een understatement, want eigenlijk heeft Hamilton gewoon geschiedenis geschreven. We gaan natuurlijk terugblikken. Dat doen we met Meinert van Buren. Als Elvira er toevallig in komt, dan heeft ze informatie die we nog niet in de race hebben gehad. Dan gaat het vaak over straffen die nog worden uitgedeeld of misschien wel worden ingetrokken. En dat dan allemaal wel binnen een uur, dus niet binnen een week. Want dat is weer een beetje aan de lange kant natuurlijk. Verder gaan we het hebben over de laatste ronde van Antonelli. Wat ging daar fout? Alles wat er in eigenlijk de laatste rondes gebeurde. En natuurlijk naar de gele vlag dat alles overhoop ging. Want dat veranderde het hele veld. En we gaan het natuurlijk over de prestatie van Max Verstappen hebben. En zeker over de overwinning van Hamilton. De eerste voor hem in de Ferrari. Meindert, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Ja, we hebben een echt bijzondere Grand Prix meegemaakt, hè?
14: Dit was er weer eentje voor de boeken. Ik zat halverwege de Grand Prix een klein beetje in slaap te vallen. Dat ik dacht van, gaat het nog gebeuren vandaag? Wordt het niet zo'n optocht? Maar ja, toen gebeurde er ineens allerlei dingen. Waardoor er toch verandering in kwam. En ja, Lewis Hamilton, ja, in 2021 gunden we het allemaal niet. Maar ik denk, je eerste overwinning voor Ferrari, dat is iets voor in de geschiedenis. En als je van autosport houdt, dan hou je ook van deze overwinning.
13: Ja, en het begint natuurlijk allemaal bij de start.
15: Toeren omhoog. 1, 2, 3, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En Lewis Hamilton heeft niet zo'n hele goede start hoor daar vandaan. Dan moet het hier wel komen. Want Russell is als een kanon weg. En ook Antonelli aan de buitenkant. Lewis en Antonelli, daar komt ook. Oh, die gaat gezellig meedoen, Lando Norris. Oeh, het is een drukte. En Lewis heeft het niet voor elkaar gebokst. Verstappen aan de buitenkant. Zit met P5 te knorren en te knokken daar een beetje met die Oscar Piastri die een goede start had. En daar gaat Liam Lawson via het buitenpad. En nu probeert Max buiten langs te gaan. Dat is tricky, dat is lastig, dat is gevaarlijk. Moet hij hem hier diep in remmen, maar Piastri zit daar aan de goede kant.
1: Max rijdt buitenom.
15: Ja, hij heeft daar meer grip. Komt hij hier dan goed uit? Ja, dan komt hij zeker beter uit. Tetter achter Lando Norris.
1: Binnenkant Norris, Verstappen.
15: Hij zit daar goed op die band, maar hij moet wel wat zien te wel. Ja, voorlopig rijdt hij nog steeds vijfde, dus nothing gained, nothing lost. Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc.
1: Top 6 gelijk, Leclerc van 10 naar 7.
13: Kijk, helemaal in het begin gebeurde er niet al te veel, behalve dan een slechte start voor de uiteindelijke winnaar, Hamilton, want die kwam niet lekker weg, hè?
14: Nou, hij kwam niet lekker weg in die zin. Hij bleef gewoon een beetje op positie. En we hadden natuurlijk allemaal verwacht met die kleine turbo van Ferrari dat hij echt natuurlijk al in de eerste bocht aan de leiding zou liggen. Dat gebeurt uiteindelijk niet. We zien dan op een gegeven moment natuurlijk Russell die gewoon aan de horizon eigenlijk verdwijnt. En ik had ook wel verwacht op die softband die Hamilton had, dat Hamilton echt wel de aanval kon openen in die eerste 3-4 rondjes op Russell. Maar dat gebeurde eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, Russell was gewoon echt heel snel in die eerste stint.
13: Ja, en wat mij ook opviel was dat natuurlijk Max meteen vanaf het begin eigenlijk al goed meedeed. Hij had eindelijk een keer geen poepstart.
14: Nee, dat is ook wel hier echt heel erg nodig. Omdat het meer dan 500 meter naar die eerste bocht is. Dus op het moment dat je bij de eerste 2 meter een poepstart hebt, dan neem je dat die komende 500 meter ook nog mee. Ja, en dan zien we dat weer terug bij Hadjar. Want ja, Hadjar had dus wel die poepstart. Ja, en dan lig je gelijk 14e, 15e na de eerste bocht.
13: Ja, daarna was het wel leuk om Hadjar in de gaten te houden. Want die ging aan het inhalen geblazen. Hè? Hij deed het heel erg goed daarna eigenlijk.
14: Ja, die deed het hartstikke goed. Ja, uiteindelijk moet je dat ook wel. Want uiteindelijk heb je dus die poepstart waar we het net over hadden. En moet je naar voren. Ja, je wil gewoon dat die Hadjar, die moet die posities gaan goed maken. En hij heeft ook de betere auto op dat moment. En je ziet dat Red Bull met de updates die ze hebben toch ook weer een stapje hebben gezet. Het stapje naar McLaren is nog wel groot. Uiteindelijk heeft Max in mijn ogen vandaag de betere strategie. Dat zie je ook aan Lewis Hamilton. Ze hebben allebei voordeel gehad aan die virtual safety car met die pitstop. Maar ja, dan gaat Lewis Hamilton wel gewoon met ruim 20 seconden aan de leiding. En Max blijft maar een beetje hangen op die vijfde positie en wordt dan uiteindelijk vierde door die uitvalbeurt van Antonelli. Maar de tempo van Max was nog steeds niet om naar huis te strijven. Vooral die tweede en derde stint.
13: Nee, maar later hij is toch vierde geworden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de uitvallen. En er was toch wel een groot verschil, hè? Tussen de medium en de hardband en waar mensen op starten. heel veel starten er ook op de soft, wat Max ook gedaan heeft. En die ging ook voor een twee-stop-strategie. En ja, dat is hem uiteindelijk wel goed bevallen. Al denk je aan het einde, ja, die 19 seconden die die achter stond, had hij het niet gedaan. Had hij gewoon één stop minder gehad. Ja, wat dan?
14: Ja, dat is natuurlijk altijd de grote hamvraag bij die strategieën. Wat als het anders is gegaan? Maar uiteindelijk ja, zie je gewoon dat vandaag de hitte plus de baan. Het asfalt is extreem warm, maar het asfalt is ook extreem grof hier in Barcelona. Dus die bandenslijtage speelt met deze temperaturen gewoon een mega rol. En dan zie je dat uiteindelijk Hamilton en Max kiezen van... ja, ik rij liever... drie keer een hoog tempo dan dat ik heel de wedstrijd banden moet sparen. Lewis Hamilton komt daar zeker heel goed mee weg. En Max komt daar ook redelijk mee weg vandaag.
13: Ja, we gaan het zo meteen in het volgende uur nog even hebben over toch de goede strategie en de leuke boordradio bij Ferrari. En ook de boordradio's bij Mercedes. En wat daar de afspraken nou precies waren. Dus daar gaan we het in het volgende uur even over hebben. En dan praten we natuurlijk na over de Grand Prix van Barcelona de Catalunya.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Ik wil als Dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. Dan daar twee rijstroken dicht. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Rob Spijker. We gaan zo meteen verder praten met Meijndert Verbuur over de GP van Barcelona.

0: Grumpy Radio heb je aanstaan, jouw sportradio. We hebben vanmiddag natuurlijk live het verslag gedaan van de GP van Barcelona de Catalunya. En dat was een historische met de overwinning van Lewis Hamilton. We hebben trouwens, we krijgen straks toch L4 in de uitzending. Dan kan ik je daar alvast op voorbereiden. Die komt alleen in de uitzending als er echt iets te melden valt dat je denkt van, dat heeft in de race niet gezien of er wordt nog een straf uitgedeeld. Ik kan jou melden dat Albon en Sainz zich hebben moeten melden bij de steward. Zou jij weten waar dat voor is, Meindert?
1: Waarschijnlijk komt dat door een akkefietje onder de safety car of virtual safety car was het in dit geval. Of onder geel. Ik heb niet de informatie waar het staat, wat er precies waar hun van verdacht worden.
0: Je hebt het ook niet zien gebeuren, hè? Nee.
1: Nee,
0: kan ik me voorstellen.
1: Gebeuren, maar waarschijnlijk onder de virtual safety car situatie.
0: Ja, nou, als ze bij de stewards zijn geweest, dan hopen we dat nog voor 6 uur te kunnen melden. Dan eerst over Ferrari natuurlijk, hè? De uiteindelijke winnaar van vandaag. De verrassende winnaar wel, als je de hele race bekijkt. Want op een gegeven moment, bij Ferrari ging het toch wel aardig goed. Leclerc die kwam er weer lekker bij, die zat de hele tijd achter Verstappen. Ja, en Hamilton die draaide al meteen vanaf het begin goed mee bovenin. Hè. Dat ging best goed bij Ferrari. En ook de tactiek, had ik het idee.
1: Nou, wat ik vooral heel erg leuk vond bij Ferrari is dat ze twee verschillende strategieën vanaf de start al pakten. Dus Hamilton startte natuurlijk op zijn softs en Leclerc ging op de mediums van start. Waardoor ze eigenlijk vanaf het begin af aan al twee verschillende strategieën aangaven. Hamilton die natuurlijk ook vrij vroeg weer naar binnen kwam. Omdat hij dus eigenlijk al vanaf het begin af aan die drie-strop-strategie had uitgerold. En Leclerc dan met zijn twee-strop-strategie had Ferrari best wel gewoon de kansen verspreid. En dat is eigenlijk wel, dat is niet des Ferrari's. Want Ferrari normaal loopt eigenlijk achter de horde aan. Meestal met de strategie van, oh, als jullie nu stoppen, stoppen wij het rondje daarna. Maar dat deden ze dus vandaag niet. En dat gaat eigenlijk heel goed.
0: Ja, en meestal krijg je dan zo'n boordradio considering plan B, considering plan C, considering, nou, dan gaat het hele alfabet af. Vandaag stopte het bij plan C, hè? Daar hield het op. Kon je daaruit opmaken wat dat nou precies inhield, dat plan C?
1: Nou, uiteindelijk gaat dat natuurlijk om hoe voelen de banden aan? Kunnen we maximaliseren? Uiteindelijk gaan ze ervan uit. Hè, we gaan op soft starten met Hamilton. Dan gaan we kijken hoe lang houdt die softband het uit. Nou, en als die op een gegeven moment 2-3 rondes langer uithoudt dan dat ze in eerste instantie dachten dat dat ze het vol zouden houden, dan schuift natuurlijk die strategie door. En uiteindelijk gebeuren er dingen in zo'n wedstrijd, zoals een virtual safety car. Ja, dan moet je handelen. Dan kan je niet zeggen, ja, ik blijf buiten, want onze strategie geeft aan dit. Nee, dan moet je zorgen, want ja, dan kost een pitstop kost natuurlijk minder tijd. Ja, dus dan moet je naar binnen toe.
0: Ja, maar meestal als Ferrari op het laatste moment, als ze een beetje, ja, hoe moet ik dat netjes zeggen, als ze een beetje moeten anticiperen op wat er gebeurt, dan ging het in het verleden nog wel eens helemaal mis juist. En nu deden ze juist perfect wat ze moesten doen, hè?
1: Ja, misschien is dat ook wel Lewis Hamilton, hè, binnen het team. Want hij heeft het team natuurlijk om zich heen helemaal op de schop gegooid. Een andere engineer. Hij heeft een andere simulator aangeschaft. Uiteindelijk heeft hij het team een beetje naar zijn hand gezet om zich heen. Hè, in ieder geval wat zijn kant betreft. Ja, en dat lijkt toch wel te werken. En daarin heeft hij waarschijnlijk ook de strategie mensen aangesproken. Van joh, in het vervolg doen we het zus en zus en zo. Nou, en dat betekent dat Ferrari daarin misschien wel eens, neemt die Ferrari een beetje mee in het oude Mercedes-team. Want ja, Mercedes is daar natuurlijk ook koning in om die strategie heel goed te laten werken.
0: Ja, maar het is wel een wereld van verschil hoe Ferrari eerst was. Jij zegt het zelf al, bij Mercedes daar zijn ze heel erg goed met de strategie. En dan zou je ook denken dat ze hem over de streep zouden kunnen trekken. Want er reden twee Mercedes aan kop. Die gingen op een gegeven moment ook een beetje battelen. En toen werd er vanaf de pit al geroepen van, jongens, laten we dat lekker niet doen. In ieder geval zorgen dat die gap blijft. Dus dat was de opdracht die ze kregen. Maar later ging Antonelli toch vol in de aanval, hè?
1: Ja, maar dat moet ook, want uiteindelijk heb je een kampioenschap te winnen en is je teamgenoot die grootste uitdager. Nou, in dit geval is dat Lewis Hamilton, want die staat inmiddels tweede in het kampioenschap. Maar ja, kom op, we zijn nog maar bij Barcelona en we moeten nog best wel wat Grand Prix. Dus zorg gewoon dat je in de aanval gaat. Ja, als je het kampioenschap wil winnen, moet dat ook. En dat deed Antonelli heel slim. Ja, en het is echt jammer, maar helaas dat zijn auto natuurlijk kapot ging.
0: Ja.
1: Want ja, hij pakte natuurlijk, hij is 60 rondjes bezig geweest om uiteindelijk George Russell binnen te hengelen. En dat lukt hem. En hij zit er nog geen rondje voor. En zijn auto gaat kapot. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel zuur.
0: Ja, hij deed het een beetje op zijn Verstappers. Hè. Hij deed het eigenlijk op het moment waar het bijna al niet meer kon. En hij gooide hem er gewoon langs, hè, binnendoor.
1: Binnendoor, ja, gewoon netjes. Ik vond George Russell ook een beetje timide. Kom op, man. Op dat moment is Antonelli je grootste uitdager in het team. Gooi dat gat dicht. Dan ga je er een keer af. Heb je Toto een keer op je nek zitten? Dan zeg je tegen Toto, ja, maar ik wil ook wereldkampioen worden. Hou je smoel.
0: ik zie hem dat niet zo snel tegen Toto Wolff zeggen. Ik kan me ergens nog een beeldregistratie herinneren dat hij bij me de auto zat. Toen reed hij nog niet bij Mercedes. En dat hij toen al aan het solliciteren was bij Mercedes. Op zijn eigen vertrouwde wijze. En dat is op zich gelukt. Maar waarom ging Antonelli eigenlijk eraf? Kun je dat duiden? Wat daar nou precies verkeerd ging bij hem?
1: Nou, je hoorde Olaf in de laatste paar minuten zeggen dat de motor gewoon een totale switch-off had. En dat konden ze eigenlijk niet terugplaatsen tenzij dat ze de auto konden zien. Dus er moet even een computer aan, er moet even de stekker en de data geüpload worden. En dan kunnen ze waarschijnlijk zien wat er is fout gegaan. Maar ja, zie het als een totale shutdown van de motor. En of die dan daadwerkelijk stuk is. Maar er is in ieder geval iets wat een signaal wat niet goed is gegaan. Of dat nou de accu is met de terugwinning van de energie, wat een totale shutdown heeft gegeven, of dat de motor gewoon kapot is, dat moet Mercedes nog laten weten.
0: Ja, ze moeten nog even onderzoeken natuurlijk. Daar hebben ze nog wel even de tijd voor, want de volgende Grand Prix is pas over 2 weken. Wat wij ook hebben gezien natuurlijk, is dat Max het wel aardig heeft gedaan, uiteindelijk met Red Bull. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben.

0: Privé Radio, jouw sportradio met de nabeschouwing van de grote prijs van Barcelona de Catalunya. Meindert, er hebben twee Spanjaarden meegereden voor eigen publiek. Hoe hebben die het gedaan?
1: Nou, niet zo goed, hè, want Fernando Alonso is natuurlijk uitgevallen. Ja, en uiteindelijk Sainz staat ook buiten de punten.
0: Ja, en Sainz die zit nu nog te kletsen bij de stewards volgens mij. Daar horen we later wat meer over. Alonso had ook gezegd, in het begin ga ik proberen gekke dingen te doen en daarna moet je maar even naar de andere kijken. Dus dat was van tevoren al bekend, hè, dat hij niet heel veel potten kon breken daar in Barcelona, hè?
1: Nee, zeker niet. Ja, kijk, de Aston Martin is gewoon dit jaar een totale flop aan het worden. En dat was het al trouwens. Maar ja, race bij race wordt het een grotere flop.
0: Ja, Red Bull daartegenover, die komt langzaam weer een beetje terug. We krijgen weer een beetje vertrouwen. Ik heb toch het idee, ook al zegt Max dat niet altijd, dat hij toch wel weer een beetje vertrouwen krijgt in de auto. En langzaam maar zeker klimt hij wat naar voren. En Hadjar, moeten we zeggen, is toch de tweede van Red Bull die het beter doet dan heel veel voorgangers van hem. Dus bij Red Bull gaat het langzaam een beetje beter, toch?
1: Het gaat steeds beter, maar er is natuurlijk uiteindelijk een hoop nog te winnen. Want uiteindelijk finish Max finished op 40 seconden van Lewis Hamilton, die eigenlijk dezelfde strategie had. Hè. Dus,
0: alleen Lewis Hamilton had natuurlijk zijn stop natuurlijk tijdens de virtual safety car, toch?
1: Ja, volgens mij Max ook.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Dus uiteindelijk heeft Max daarin gewoon 40 seconden laten liggen op Lewis. Dus uiteindelijk, als je dat weer terugrekent over dan die 66 rondjes, hè. Kijk, dan heb je het nog steeds over 16 per rondje wat hij laat liggen op Lewis Hamilton. En dan nog niet eens gesproken over de Mercedes die dan vandaag even misgokte. Dus uiteindelijk is daar natuurlijk nog wel wat te winnen. Maar het is niet zo slecht als in de eerste paar wedstrijden. Laten we het zo zeggen. Max zal altijd kritisch blijven. En voorlopig als hij niet op dat bovenste treetje staat, zal hij nog steeds niet heel erg naar zijn zin hebben. Max kennende.
0: Ja, over 2 weken heeft hij weer een kans, trouwens iedereen. En dan is het Oostenrijk. Wat kunnen we daarvan verwachten als je zo een beetje vooruit durft te kijken? Sowieso qua Red Bull, maar eigenlijk qua alle coureurs die daar gaan rijden.
1: Wat eigenlijk in de Red Bull Ring is eigenlijk een heel leuk circuit. In die zin, het is vrij kort, in die zin ook heel snel. Dus we zien altijd dat de gaten extreem klein zijn daar. Red Bull die daar zich toch altijd wat meer thuis voelt. Het heet ook de Red Bull Ring. Die thematisch iets heeft vroeger dat circuit gekocht. En vandaar dat het vroeger heette de A1 Ring. En uiteindelijk is het omgedoopt tot de Red Bull Ring. Ja, Red Bull die zich daar thuis voelt, wat beter gaat. Dus ik hoop dat Max dan weer een stapje dichterbij zit. Wellicht kunnen we weer wat updates verwachten. Uiteindelijk zit er weer een gat van 2 weken. Thuis voelt, wat beter gaat.

0: aan en Max Verstappen naar een van de hoogste treetjes.
1: Ja, dat rond ook meteen deze Grand Prix van Barcelona af. En dan kijken we even naar vanavond. Ben je voetballiefhebber, meent het?
0: Totaal niet. Gelukkig niet, zeg ik altijd.
1: Het scheelt veel tijd, hè?
0: Ja, scheelt veel tijd en hoef ik ook niet te kiezen. Weet je, dan kan ik met iemand door één deur die van Ajax houdt. En ik kan door één deur met iemand die van Feyenoord houdt. Dus op zich gaat dat allemaal heel goed.
1: Ja, maar heel veel mensen die niet van voetbal houden, kijken toch vanavond naar Oranje. Doe jij dat ook? Gewoon met een gezellig potje bier erbij en een borrelnootje?
0: Tuurlijk, ja. En ik moet zeggen, kijk, niet te vergeten, hè, want uiteindelijk speelt Curaçao ook nog gewoon om 7:00.
1: Lekker.
0: En ja, daar gaat mijn persoonlijke hart naar uit. Uiteindelijk, mijn moeder is daar geboren op Curaçao, wel van Nederlandse ouders. Dus ja, ik heb echt een sportmiddag, 24 uur van Le Mans, die trouwens gewonnen is door Nick de Vries.
1: Lekker, hè?
0: Ja, echt een topprestatie. Dus die voegt zich ook even tussen een rijtje, wat echt mega is. Dan hebben we natuurlijk de Formule 1 gehad. We hebben Formule 2 van gezien. Porsche Supercup hebben we gezien. Formule 3. 24 uur Le Mans fietsen er altijd natuurlijk vanaf gisteren al tussendoor. Formule 1. En dan gaan we dadelijk lekker voetbal kijken. Dus ja, ik zeg één grote sportdag.
1: Ja, het wordt een hele mooie, zou een hele mooie oranje dag kunnen worden als Dick Advocaat het flikt om tegen Duitsland de punten pakken. Nou, dan gaan we allemaal een Curaçao t-shirt kopen. Huh?
0: Ja, dat, als die nog niet in de kast ligt. Want ja, ik moet zeggen,
1: heb je die in de kast liggen?
0: Toch de gunfacten. Ja, tuurlijk.
1: Nou, dan wens ik jou in ieder geval heel veel plezier. Eerst met je moeder bij de wedstrijd van Curaçao. En misschien later vanavond ook nog bij Oranje. En ik dank je voor je tijd om even na te praten over de Grand Prix van Barcelona, Meindert.
0: Helemaal goed. Jullie ook bedankt en veel plezier.
1: Dankjewel, Meindert.

0: staan. We zitten nog half in de nabeschouwing van de Grand Prix van Barcelona. Half eigenlijk in alles wat met autosport te maken heeft. En ook al met één been richting de oranje avond van vanavond. En dan heb ik het over voetbal natuurlijk. Elvira, we halen jou altijd in de uitzending als de hommeles is. Wat is er nou precies aan de hand met Sainz en Albon? Want die zijn bij de steward geroepen, heb ik dat goed begrepen?
1: Klopt inderdaad. Ja. Allebei voor starting infringement. Dus iets met de start wat fout is gegaan. Ja. Om 5 uur moesten ze naar de stewards en er is helaas nog niks bekend.
0: Oké, nou, dan gaan we dan gewoon nog even afwachten, want we hebben nog tot 6 uur. Weten we daar iets meer van, dan hoor je dat natuurlijk ook hier bij Grand.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
11: Boost yourself.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
18: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
7: Grand Prix Radio.
22: WK Update.
23: Vanavond om 10 uur speelt Oranje in Dallas tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman wil flexibel spelen met een sterk bezet middenveld. Bij balverlies krijgt Frenkie de Jong een sleutelrol en is alert verdedigen cruciaal. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd na diefstal van spullen van de Engelse ploeg. Het gaat om gesigneerde shirts, keepershandschoenen en een Lego-set met een waarde van $18.000. De meeste spullen zijn inmiddels teruggevonden. Curaçao debuteert vanavond op het wereldkampioenschap tegen Duitsland om 7 uur in Houston. Dick Advocaat is met zijn 78 jaar de oudste bondscoach ooit. Hij zegt niets te verliezen te hebben en wil ruimte bij Duitse aanvallen benutten. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken. Maar Conor Metcalf beslist het duel met een hartschot van afstand.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging door de werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. En er wordt gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Rob Spijker.
2: We hebben zo meteen nog wat laatste Formule 2 nieuws voor je.

0: Grumpy Radio, jouw sportradio. Dit was die ene hit van B.O.B. waardoor Bruno Mars heel groot werd. Je hoorde Nothing on You. Het is de zondag, de Oranje Zondag. We hebben vanmiddag al de Grand Prix van Barcelona de Catalunya gehad, waar Max vierde is geworden. Hamilton voor het eerst in de Ferrari heeft gewonnen. En dus een hele mooie Formule 1 weekend hebben we eigenlijk wel gehad. En een hele mooie Formule 1 zondag. Maar het is ook misschien wel een mooie Formule 2 zondag geweest. Want Elvira, als jij erin komt, is er altijd wat te melden. Wat heb je voor ons?
1: Ja, het was een beetje rommelig tijdens die race. Oh. Nikola Tsolov die werd tweede. Maar hij heeft een auto van de baan gereden, namelijk die van Gabriel Mini. Of hij heeft hem ingehaald buiten de baan.
0: De Mini?
1: Ja, zijn naam is Gabriel Mini.
0: Zijn naam is Mini. Oké, ik denk, haal de Mini in.
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Gabriel Mini. En door deze actie heeft hij een straf gekregen. En daardoor is Tsolov nu vierde, Alexander Dunne tweede en Mini derde.
0: Ja, het is niet zo leuk als Elvira erin komt. Dan gaat het meestal over straf, hè?
1: Dat gaat meestal fout, ja.
0: Heeft ook een zwart pakje aan en altijd een zweep bij zich. We moeten het ook even hebben natuurlijk vooruitblikkend op de Oranjeavond over het Nederlands elftal. Dat doen we zo meteen. Eerst even Curaçao. Die spelen straks om 7:00 al tegen Duitsland. En dat is natuurlijk voor ons Nederlanders prachtig om die wedstrijd te gaan bekijken. Mijndert heeft zijn Curaçao-shirtje al aan. Gaat nog even wat lekkers op de barbecue gooien. En straks om 7:00 gaat het gebeuren met de oudste bondscoach actief tijdens dit WK. Dat is Dick Advocaat. En eigenlijk het kleinste land, hè, Curaçao. Maar wat gaan ze doen? En wat gaan de Duitsers doen vanavond, Elvira?
1: Ja, wat de opstelling wordt, dat is voor zover ik kon vinden nog niet bekend.
0: Meestal doen ze meestal pas helemaal aan het einde, hè?
1: Juist, ja. Dus dat is nog niet bekend.
0: Ja, onnodig spannend maken heet dat.
1: Ja, precies. Maar wat wel bekend is, is dat Nagelsmann, de coach van
0: de Duitsers.
1: Duitsland.
0: Ja, zo klinkt dat ook een beetje, hè?
1: Ja, heel Duits.
0: Nagelsmann.
1: Die heeft heel veel respect voor Advocaat. En zei, Advocaat is fantastisch, een hele goede coach. En hij doet iets geweldigs met Curaçao. Dus het respect tussen beide coaches is er gelukkig wel.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje iets te veel Brussel of zo. Maar goed, we gaan het vanavond meemaken. Ik weet zeker dat de Advocaat gaat er gewoon met gestrekt benen in. Vanavond lekker om 7:00 Curaçao tegen Duitsland kijken. En daarna het Nederlands elftal natuurlijk. En heb je daar toevallig ook nog wat laatste input over?
1: Daar heb ik helemaal niks over.
0: Nee, dat is alleen maar goed. Want dan kunnen we tenminste gewoon met het hele elftal er tegenaan. En die wedstrijd is natuurlijk vanavond om 10:00. En dat is allemaal te zien op NPO 1. Om 10:00 de wedstrijd van Oranje tegen Japan. Weten we daar nog iets over te vertellen? Dan hoor je dat hier bij Grumpy Radio. Jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Love on my mind. Je hoorde Freemasons samen met Amanda Wilson. Het is die zondagavond waar veel Nederlanders op hebben zitten wachten. Veel inwoners uit Curaçao ook, want de Oranjeavond begint zo meteen om 7 uur met Curaçao tegen Duitsland. Laat dat een mooi resultaat zijn. En laat dat vooral ook een inspiratie zijn. Oh, dat klinkt een beetje als de trainer zelf. Vooral een inspiratie zijn voor onze Oranje Boys die vanavond om 10 uur aan de slag moeten tegen Japan. Ik wens jullie daar allemaal heel veel plezier mee. En wil je het laatste nieuws horen over het WK? Blijf luisteren. We hebben natuurlijk WK-updates voor je. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Het tennistoernooi van Roxmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Camille Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Vanavond om 10 uur speelt Oranje in Dallas tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman wil flexibel spelen met een sterk bezet middenveld. Bij balverlies krijgt Frenkie de Jong een sleutelrol en is alert verdedigen cruciaal. Curaçao debuteert vanavond op het wereldkampioenschap tegen Duitsland om 7 uur in Houston. Dick Advocaat is met zijn 78 jaar de oudste bondscoach ooit. Hij zegt niets te verliezen te hebben en wil ruimte bij Duitse aanvallen benutten. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken, maar Conor Metcalf beslist het duel met een hartschot van afstand.
5: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Grand Prix Radio.

Country Radio, jouw sportradio. Bob Marley en de Wailers hoorde je. Iron Lion Zion. Het is vandaag de finale dag op de World Cup of Darts in het Duitse Frankfurt. Het landentoernooi bereikt zijn climax in de Eissporthalle, waar de dartende koppels in de middag de kwartfinales hebben gespeeld. In de avond gaan straks de beslissingen vallen tijdens de halve finales en de finale. Deze avondsessie die gaat straks starten om 7 uur. Zondagavond, de Formule 1. We trekken hem nog eventjes door, want vanavond in Sport in het Kort hoor je natuurlijk de coureurs aan het woord. Hun reacties op de Grand Prix van Barcelona komt vanavond aan bod. Deze is van Miles Smith. Niall Horan, Drive Safe. Hoe toepasselijk op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al, tijdens de allereerste editie van het evenement.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Het weer van morgen. Maandagochtend begint bewolkt. In de middag komt de zon erbij. Het is wel overal droog. In het noorden van het land graadje of 16. In het midden van het land 3 graden warmer. En in het zuiden, daar kunnen we zelfs de 20 graden aantikken. Later in de avond wordt het weer een stuk frisser. En de vooruitzichten voor het einde van de week, ja, die zijn heel goed, maar daarover later weer. Justin Timberlake en Mirrors is dit op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
5: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Curaçao debuteert op het wereldkampioenschap tegen Duitsland om 7 uur in Houston. Dick Advocaat start met twee spitsen, Jurgen Locadia en Sontje Hansen. En met de gebroeders Bakuna in de basis. Vanavond om 10 uur speelt Oranje in Dallas tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman wil flexibel spelen met een sterk bezet middenveld. Bij balverlies krijgt Frenkie de Jong een sleutelrol en is alert verdedigen cruciaal. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken, maar Conor Metcalf beslist het duel met een hartschot van afstand.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Karel Oosterhuis.
8: Er gaat wat moois gebeuren in Amerika.

Op jouw sportradio. Op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika komen de landen uit groep E en F vandaag in actie. Het toernooi begint voor Oranje vanavond om 10 uur... direct met een belangrijke wedstrijd tegen Japan. Eerder op de avond maakt Curaçao zijn opwachting tegen Duitsland. Die wedstrijd die start om 7 uur. Duitsland-Curaçao in groep E en dat wordt gespeeld in Houston. Om 10 uur Nederland tegen Japan, groep F, en dat wordt gespeeld in Dallas. En dan zijn er nog twee wedstrijden voor degene die lang willen opblijven. Om 1 uur vannacht Ivoorkust tegen Ecuador en dat wordt gespeeld in Pennsylvania in groep E. En de laatste wedstrijd die is er om 4 uur 's nachts. Na afloop kun je gelijk door nee werken als je wil. Zweden-Tunesië groep F en die wordt gespeeld in Mexico. Dat zijn de wedstrijden die op het programma staan voor het wereldkampioenschap voetbal. De WK gaat los voor Nederland. Vanavond om 10 uur tegen Japan. Je luistert naar Grand Prix Radio. Ja.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het voetbal heeft bondscoach Ronald Koeman een volledig fitte selectie tot zijn beschikking voor de WK-wedstrijd tegen Japan vanavond. Gisteren werkte Oranje de laatste training af in de aanloop naar het tweede groepsduel. Ook doelman Bart Verbrugge, die de afgelopen week kampte met een heupblessure, kon de volledige sessie meedraaien. En dit betekent dat de bondscoach geen persoonlijke problemen kent voor de belangrijke confrontatie met de Aziatische tegenstander. De wedstrijd tegen Japan die start vanavond om 10:00.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw
0: sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10 uur tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Curaçao schrijft vanavond geschiedenis tegen Duitsland. In Houston, Dick Advocaat kiest voor 2 spitsen. Met Jurgen Locadia naast Sontje Hansen. En is op zijn 78ste de oudste coach op een wereldkampioenschap. Oranje trapt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd af tegen Japan in Dallas. Japan speelt vaak met 3 verdedigers en 2 vleugelverdedigers en schakelt razendsnel om. Koeman wil kunnen wisselen tussen 4-3-3 en 3-4-3 met diepte en een grote rol voor Denzel Dumfries. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd na diefstal van spullen van de Engelse ploeg. Het gaat om gesigneerde shirts, keepershandschoenen en een Lego-set met een waarde van $18.000. De meeste spullen zijn inmiddels teruggevonden. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken, maar Conor Metcalf beslist het duel met een hartschot van afstand.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
19: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
2: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
3: Zondagavond, goedenavond met muziek van Bruno Mars, I Just Might. En gemengde gevoelens op de wielenbaan van Papendal tijdens de Wereldbeker BMX. Hoe dat precies zit en wat er aan de hand is, dat vertel ik je zo.

op jouw sportradio. Gemengde gevoelens op de wielerbaan van Papendal gisteren tijdens de wereldbeker BMX. Thuisfavoriet Laura Smulders was een klasse apart. En ze reed bij de vrouwen gisteren op indrukwekkende wijze na de overwinning. Dat was haar 8e wereldbekerzege op Gelderse bodem. Bij de mannen stond het weekend vooral in het teken van de emotionele comeback van Niek Kimman. De Olympische kampioen van 2021 stond 2 jaar aan de kant vanwege een ontstoken hartspier. Gisteren strandde hij bij zijn terugkeer helaas in de halve finales. De 7e plek, die was voor Niek. Was er dan überhaupt een Nederlands succes? Jazeker. In de finale, de 22-jarige Jaimio Brink knalde naar een prachtige 2e plaats. Vlak achter de Zwitserse winnaar Loris Eberhardt en debutant Tim Goossens, die greep net naast het brons. Het was een middag vol spektakel. Spektakel nu van Midnight Oil. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1 en dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Sportradio met een heerlijk avondje WK voetbal voor de boeg. Vanavond de wedstrijd Nederland-Japan om 10 uur is de aftrap. En dat gebeurt in het stadion van Dallas. Vanavond dus Nederland-Japan vanaf 10 uur. Het weer morgen maandag. De dag start bewolkt. In de middag komt er de zon een beetje bij. In het noorden van het land 16 graden. In het zuiden van het land 20 graden. De rest van de week, het wordt langzaamaan alleen maar beter. En bereid je me voor op een heel warm weekend. En bereid je voor bij heel veel mooie muziek en heel veel sport. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
12: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
14: Grand Prix Radio.
15: WK Update. Curaçao debuteert op het wereldkampioenschap tegen Duitsland om 7 uur. Bondscoach Dick Advocaat is op zijn 78ste de oudste bondscoach op een wereldkampioenschap. Hij zegt dat zijn ploeg niets te verliezen heeft en wil de ruimte bij Duitse aanvallen benutten om toch te scoren. Vanavond om 10 uur speelt Oranje in Dallas tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman wil flexibel spelen met een sterk bezet middenveld. Bij balverlies krijgt Frenkie de Jong een sleutelrol en is alert verdedigen cruciaal. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken, maar Conor Metcalf beslist het duel met een hardschot van afstand. Verrassingen op het wereldkampioenschap zijn er nu al. Zwitserland liet in blessuretijd de winst glippen tegen Qatar en het werd 1-1. Brazilië en Marokko speelden ook gelijk met 1-1. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat terug is na 52 jaar.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Karel Oosterhuis.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, you're the somber and homewrecker. Morgen is het maandag 15 juni. Wat staat er op de sportscheurkalender? Ik heb hem hier, ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik het je vertellen. 15 juni 1912, de oprichting van de Poolse voetbalclub Warta Poznan. En op 15 juni 1933 werd er nog een voetbalclub opgericht. De Chileense voetbalclub, conti, Club Deportivo Social y Cultural Iberia. Kortweg Iberia genaamd. 15 juni 1954, de oprichting van de UEFA. Union of European Football Association. Het gebeurt in Basel, daar werd hij opgericht. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken waarvoor hij zijn UEFA A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderde aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio. Miles Smith hoorde je, stargazing. Stargazing, kijken naar de sterren op het veld. Dat kan ja, vanavond nog en morgen kan het ook. Want morgen dendert het WK voetbal ook gewoon door. Morgen komen de landen uit groep G en H in actie voor de groepsfase. Het toernooi begint voor Spanje morgen om 6 uur... en voor België in de avond om 9 uur tegen Egypte. Morgen nacht kun je kijken naar Uruguay en Nieuw-Zeeland. Dus morgen om 6 uur Spanje, Kaapverdië. 9 uur België tegen Egypte. En vanmorgen nacht om 12 uur Saudi-Arabië tegen Uruguay. En dan 3 uur 's nachts Iran tegen Nieuw-Zeeland. Dat zijn de wedstrijden die vanmorgen voor het WK op het programma staan.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. Drie kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 7:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen. Maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver. Dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken. Maar Conor Metcalf beslist het duel met een hardschot van afstand. Vanavond om 10 uur speelt Oranje in Dallas tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman wil flexibel spelen met een sterk bezet middenveld. Bij balverlies krijgt Frenkie de Jong een sleutelrol en is alert verdedigen cruciaal. Oranje warmt dit wereldkampioenschap op in een opvallend shirt van het Amsterdamse merk Patta. Het is gemaakt met sportmerk Nike en de Nederlandse Voetbalbond. Het ontwerp mixt tulpen en leeuwen met de Surinaamse Alakondre-ketting. En het was razendsnel uitverkocht. In Houston komt Curaçao knap langzij tegen Duitsland. Het staat gelijk in hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap. Dick Advocaat is op zijn 78ste de oudste bondscoach ooit op het wereldkampioenschap. Duitsland begon sterk, maar Curaçao houdt stand en loert op de uitbraak.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, pof jij even.
12: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: ogen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Pak een podium.
6: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Free Radio. WK Update. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken, maar Connor Metcalf beslaat schop van Kai Havertz en ging met een voorsprong de rust in. Vanavond begint Oranje aan het wereldkampioenschap tegen Japan in Dallas. De aftrap is om 10 uur Nederlandse tijd. Japan is snel, compact en gevaarlijk in de omschakeling. Oranje zoekt tempo, een sterk middenveld en slimme loopacties in de diepte. Dallas kleurt oranje en de steun van de supporters is massaal. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd na diefstal van spullen van de Engelse ploeg. Het gaat om gesigneerde shirts.

shirts, keepershandschoenen en een Lego-set met een waarde van $18.000. De meeste spullen zijn inmiddels teruggevonden. Marokko en Brazilië spelen gelijk, 1-1, in New Jersey. Ismaël Saibari scoort met een subtiele stift en Vinicius Junior maakt gelijk. Beide ploegen kwamen...

0: Monte Carlo. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit. En er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de drie slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Hij had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. De loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Historisch moment op het wereldkampioenschap. Curaçao maakte in Houston zijn allereerste doelpunt ooit. Livano Comenencia bracht de ploeg van Dick Advocaat langs zij tegen Duitsland. En het duel is nog bezig. Vanavond begint Oranje aan het wereldkampioenschap tegen Japan in Dallas om 10 uur Nederlandse tijd. De ploeg van Ronald Koeman treft een snelle en gedisciplineerde tegenstander. En de focus ligt op scherpte en tempo. Duizenden fans kleuren de stad oranje richting de aftrap. Na Zwitserland tegen Qatar ontstond flinke ophef over de strafschop. De videoscheidsrechter keurde de treffer goed zonder zichtbare buitenspellijn, wat later gedeelde beelden verder bekritiseerde. Australië zorgt voor een stunt op het wereldkampioenschap voetbal. Turkije verliest bij zijn rentree met 2-0 in Vancouver, dankzij snelle counters en doelman Patrick Beach. Na rust drukken de Turken, maar Conor Metcalf beslist het duel met een hartschot van afstand.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
13: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
23: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almaz Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal.

0: deals die je niet mag missen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
11: WK Update. Op het wereldkampioenschap versloeg Duitsland Curaçao in Houston met 7-1. Curaçao leefde op na de gelijkmaker van Livano Comenencia. Maar Havertz en Musiala sloegen toe. Het was een pittig en toch historisch debuut. Oranje trapt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd af tegen Japan in Dallas. Donjou Malen start in de spits, Memphis Depay begint niet. Crescencio Summerville staat rechts. Ronald Koeman wil meteen 3 punten pakken. Vanavond om 10 uur speelt Oranje in Dallas tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman wil flexibel spelen met een sterk bezet middenveld. Bij balverlies krijgt Frenkie de Jong een sleutelrol en is alert verdedigen cruciaal. Jurgen Klopp zet vraagtekens bij de drinkpauzes op dit wereldkampioenschap. Hij vindt dat extra onderbrekingen te veel vaart kosten en het spel tot reclameshow maken. De discussie over tempo en beleving laait opnieuw op.
12: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al tijdens de allereerste editie van het evenement.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Let's get it started in here.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste twee oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. De politie heeft in Dongen twee mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: Duitsland begint het wereldkampioenschap met een ruime zege op debutant Curaçao. In Houston eindigde het 7-1 na de gelijkmaker van Livano Comenencia. Daarna was de Duitse machine meedogenloos. Het is de eerste Duitse openingszege sinds 2014. Oranje trapt vanavond in Dallas af tegen Japan om 10 uur Nederlandse tijd. Donjel Malen krijgt de voorkeur in de spits boven Memphis Depay. Japan start met twee Feyenoorders in de basis en geen Ajaxide. Het duel is in Arlington, waar Oranje scherp wil starten.
6: De Oranjemars door Dallas zorgde voor een geweldige sfeer in de stad. Duizenden Nederlandse supporters kleurden de straten oranje en veel Amerikanen haakten enthousiast aan. Sommige fans betaalden $1500 voor een kaartje, maar de beleving maakte veel goed.
5: In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd na diefstal van spullen van de Engelse ploeg. Het gaat om gesigneerde shirts, keepershandschoenen en een Lego-set met een waarde van $18.000. De meeste spullen zijn inmiddels teruggevonden.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
20: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
21: Boost yourself.
22: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
23: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
23: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sajos en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
29: Samen delen we Oranje.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
11: Grand Prix Radio.
12: WK Update.
13: Duitsland opent het wereldkampioenschap met een ruime zege. 7-1 tegen debutant Curaçao. Dick Advocaat ziet zijn team geschiedenis schrijven met de gelijkmaker van Divano Comenencia. Na rust loopt de viervoudig wereldkampioen weg en spaart niemand in Houston.
14: Oranje trapt in Dallas af tegen Japan. Ronald Koeman kiest voor een basis zonder eredivisiespelers. Een primeur op het wereldkampioenschap. De bondscoach vertrouwt op Donjal Malen en wil de ruimte achter de Japanse vleugelverdedigers benutten. De aftrap is om 10:00 Nederlandse tijd.
15: De Oranjemars door Dallas zorgde voor een geweldige sfeer in de stad. Duizenden Nederlandse supporters kleurden de straten oranje en veel Amerikanen haakten enthousiast aan. Sommige fans betaalden $1500 voor een kaartje. Maar de beleving maakte veel goed.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1. En dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Op het wereldkampioenschap versloeg Duitsland Curaçao in Houston met 7-1. Curaçao leefde op na de gelijkmaker van Livano Comenencia. Maar Havertz en Musiala sloegen toe. Het was een pittig en toch historisch debuut. Oranje is in Dallas begonnen aan het wereldkampioenschap tegen Japan. Het duel lijkt een schaakspel met ruimte voor snelle uitbraken. Donyell Malen kreeg vroeg een grote kans. En Nederland zoekt geduldig naar een gaatje. Koeman wil kunnen schakelen en Japan zet fel druk met drie verdedigers en twee vleugelverdedigers. De Oranjemars door Dallas zorgde voor een geweldige sfeer in de stad. Duizenden Nederlandse supporters kleurden de straten oranje en veel Amerikanen haakten enthousiast aan. Sommige fans betaalden $1500 voor een kaartje, maar de beleving maakte veel goed.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
6: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken waarvoor hij zijn UEFA-A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderde aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.

0: www.zfmzandvoort.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Duitsland opent het wereldkampioenschap tegen Curaçao met een ruime zege in Houston. Na de gelijkmaker van Livano Comenencia loopt Duitsland weg en wint met 7-1. Dick Advocaat en Leandro Bacuña noemen het een harde leerschool. In Dallas begint Oranje aan het wereldkampioenschap tegen Japan. Nederland heeft het overwicht, maar het duel oogt als een schaakspel en kansen zijn schaars. Donjel Malen dreigt het meest na de aftrap om 10 uur Nederlandse tijd. De Oranjemars kleurt Dallas fel oranje. Duizenden Nederlandse fans trekken naar het stadion en krijgen bijval van Amerikanen die verbaasd zijn door de passie en het gezang. De koorts rond het wereldkampioenschap leeft daar zichtbaar. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd na diefstal van spullen van de Engelse ploeg. Het gaat om gesigneerde shirts, keepershandschoenen en een Lego-set met een waarde van $18.000. De meeste spullen zijn inmiddels teruggevonden.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPRO. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Oh, wat een goal! Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ik wil als dino!
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Nou, het verzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. Het belooft hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almaz Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sammerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor 49 euro per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al, tijdens de allereerste editie van het evenement.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.